0: fun.
1: Want eggs.
0: That's what Dylan say. Where's the land forbidden? On the river here. How should I your shallow and our own?
2: Het is 10 uur.
3: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.
4: Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met My Best Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid, want een gezond hart begint bij de juiste keuze. My Best. Natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
5: Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise.
6: As long as I'm breathing.
5: Op zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heere zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Rainfield aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Halleluja. Vader in de hemel, dank u wel voor uw liefde, Heere. Dank u voor uw trouw. Dank u voor uw goedheid en uw genade. Vader, op dit moment, o koning, wil ik voor uw aangezicht komen met wij als gelovigen. Inclusief mezelf erbij, o vader. Heere, ik vraag u op de eerste plaats deze avond, o vader, Heere, om ons te vergeven van al onze zonden. Heere, het zij bewust of onbewust, o vader. Heere, we weten, o vader, Heere, dat, o vader, Heere, uw woord moet uitkomen. We weten, Heere, dat u ons beloofd heeft in uw woord, o vader. Heere, dat we in de laatste dagen, o vader, Heere, we, o vader, Heere, de gruwel zullen zien. De veranderingen, o vader, Heere, zal ons niet onbekend blijven, o vader. We zullen de transformatie van deze aarde, we zullen we zien, o vader, Heere. Er zullen hier en daar, o koning Jezus Christus, o vader, valse onderwijs gegeven worden. Er zullen hier en daar verwarring gebracht worden in uw woord, o vader. Heere, en we weten het, o vader. Heere, maar ondanks we het weten, o vader, Heere, wil ik u vragen, o vader, om ons genadig te zijn, o vader. Om ons, o vader, Heere Jezus Christus, in deze moeilijke tijden, jaren waarin we ons bevinden, o vader, vraag ik u, Heere, dat waar wij als gelovigen, o vader, Heere, het zij, o vader, vanuit, o koning Jezus Christus, het Erkas gemeenschap, het zij vanuit het EBG gemeenschap, het zij vanuit het volle evangelie gemeenschap, het zij vanuit de Wesleyanse gemeenschap, het zij vanuit alle rangen, o vader, die de naam van Jezus beleiden, zuiver beleiden en noemen en gelovigen, o vader. Geloven, o vader, waar wij, o vader, Heere, o vader, uw kleed hebben bevlekt, o vader, vraag ik als lichaam van u, o koning Jezus Christus, om ons te herstellen, om ons te herstellen. Herstellen, o vader. Herstel het lichaam van u, Heere. En het lichaam van u is wij als gelovigen. Herstel ons, o vader. Heere, te veel is binnengekropen, o koning Jezus, in het lichaam van u, o vader. Te veel verwarringen, o vader. Te veel open deuren, o vader, die gesloten moesten zijn, o vader. Te veel deuren zijn open gegaan, o vader. En de vijand die van alle kanten, o koning Jezus Christus, binnengedrongen, o koning, in het geloof, o vader. Heere, van alle kanten, Heere, is de vijand naar binnen gekropen, o vader. Heere, het lichaam van u is vuil geworden, o vader. Het lichaam van u heeft te veel vlekken, o vader. Heere, maar we smeken uw genade. En we bidden voor herstel. Dat u het lichaam van u mag herstellen. Heere, haal weg alle trots, o vader. Haal weg alle eigen wijsheid, o vader. Haalt u weg, o vader, Heere. Elke strijd, o vader. Maar in het bijzonder, Heere, bid ik dat u het lichaam van u zal bevrijden. Van de mammongeest die binnengedrongen is, o vader. Heere, deze geest heers, o vader. We bidden dat u overneemt, o vader. En dat u ons, dat u het lichaam van u zal bevrijden. Van deze mammongeest, o vader. Dat het lichaam van u weer nieuw zal worden, want verscheurend zal het lichaam van u niet kunnen opereren. Heere, we hebben uw heiligheid nodig. We hebben de zuiverheid nodig, Heere, om het licht te mogen en en kunnen zijn in de duisternis. Heere, Suriname is donker geworden, o Vader. Maar u kunt alleen verandering brengen als wij als lichaam hersteld zijn geworden, o Vader. Daarom vraag ik u, Heere, om het lichaam eerst te herstellen, o Vader. Zodat wij, o Vader, Heere, met uw licht, met zuiverheid, o Vader, kunnen opereren naar buiten. Herstel ons, Heer. Herstel ons, Heer. Herstelt u ons, Heer, als gelovigen, o Vader. In Jezus' naam.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden. Het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Halleluja, Vader. Vader de hemel, dank u voor uw liefde, Heere. Dank u voor uw trouw. Dank u voor uw goedheid en uw genade. Vader, op dit moment, o Vader, Heere, wil ik voor uw aangezicht komen, o Koning Jezus Christus, o Vader. Heere, met de mannen van ons land Suriname, o Vader. Ik leg ze elk een van ze in uw machtige handen. Vader, ik dank u wel, Heere. In het bijzonder dank ik u. Dat u zelf mens bent geweest, o Vader. U heeft het menselijk lichaam gedragen, o Vader. Heere, wanneer we praten, o Vader, Heere, over stress. Wanneer we praten, o Vader, Heere, over verdriet. Wanneer we praten, o Vader, over eenzaamheid, o Vader. Wanneer we praten over radeloos zijn, o Vader. Dan weet ik dat u ons begrijpt, o Vader. Omdat u zelf mens bent geweest, o Vader. En u heeft geopereerd, o Vader, in het lichaam waarin onze ziel en onze geest zitten, o Vader. Heere, ons leven is u niet onbekend, o Vader. Heere, en op grond van deze vertrouwen, o Koning, kom ik voor uw aangezicht. En ik bid, Heere, dat u, o Vader, Heere, zal ingrijpen van onze Surinaamse mannen. Heere, die gebukt gaan, o Vader. De vijand heeft, o Vader, Heere, een toch grote open deur gevonden waarin hij opereert, o Vader. Maar we bidden, Heere, dat u het zal veranderen. We bidden dat er een inkeer zal komen hierin, o Vader. Er zijn zoveel mannen die rondlopen met een gebroken ziel, o Koning. Een gebroken geest, o Vader. Heere, sommigen, o Vader, Heere, hebben pijn van hun kinderjaren, o Vader, Heere. Gebrokenheden van hun kinderjaren, waarmee ze niet gedeeld hebben, o Vader. Heere, zijn ze gegroeid naar volwassenheid met deze scheur, o Vader. Heere, maar we bidden, Heere, neemt u over. Te veel mannen van ons land, Heere, hebben te kampen met mental health problem, o Vader. We bidden, Heere, dat u overneemt. Wanneer we rondkijken, o Vader, Heere, in de straten van ons geliefd land Suriname, o Vader, dan zien we dat er te veel mannen zijn, o Vader, Heere, die gebukt gaan. Die gebroken zijn, o Vader. Die onder, o Vader, Heere, de invloed, Heere, van deze vijand opereren, o Vader. De zellenhuizen zijn vol, o Vader, van mannen. Heere, o Vader, PCS, o Vader, de verschillende stichtingen en instanties, o Vader. Heere, te veel zwervers. Elke dag komt er een nieuwe bij, o Vader. We bidden, Heere, u zal ingrijpen, o Vader. We bidden voor een eind aan dit probleem, o Vader. We bidden voor een verandering aan dit probleem, o Vader. U zal ingrijpen van onze mannen, o Vader, van onze Surinaamse mannen. Er zal een verandering komen, Heere. In de naam van Jezus Christus, o Vader. Heere, wanneer we kijken, o Vader, Heere, naar de stijging die er is, o Vader, Heere Jezus Christus. Heere, van de drugsgebruikers, o Vader. Dan zijn het mannen, o Vader. Heere, u heeft een plan gehad. U heeft de man geroepen om het hoofd te zijn, o Vader. Om te opereren als het hoofd, o Vader, op elk gebied, o Vader. Heere, maar de vijand, o Vader, vernietig de roeping, o Vader. Vernietig de zalving, o Vader, die u gegeven had aan de manschap. Maar we bidden herstel, o Vader. Herstelt u onze mannen. Herstelt u onze mannen. Heer, herstelt ze. Zet ze vrij, o Vader, Heere. Van de drugsgeest, o Vader. Van de marijuanageest, o Vader. De jammigeest, het sigaretgeest, de bier drinken, o Vader, Heere. Van alcohol, o Vader. Van verslaving. Van pornografie. Van de mammongeest, o Vader. Heere, zet u onze mannen vrij, o Vader. Neemt u over, ook van uw gevoelens, van uw gedachten, o koning. We bidden, Heere, dat u herstel brengt. We bidden dat u verandering brengt, o vader. We bidden dat u ingrijpt, o koning, in Jezus' wonderbare naam.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 5:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen luisteraars. Ik ben vanmorgen weer in uw huiskamer, Apostel Lansdorf. Wederom met een boodschap zoals de Heer mij op het hart heeft gelegd. Weet u, voordat ik het openingsgebed doe, wil ik nog dit even met u delen. Vaak missen we Gods stem. Eigenlijk had ik besloten dat ik vanaf nu in Saranatongo zou spreken. Vaak we missen a stem voor Gado. We zoeken Gado terwijl Gado de cross bij. We zoeken Gado in een storm terwijl Gado etaki in een safri fascinanga wie. En zei de mek etaki in een safri. Omdat a de inwi a de cross bij. A bel boek etaki. We zoeken fara a de cross bij. A de inwi. Dus etaki in een safri fascinanga wie. Maar we zoeken wang. Voor je een brandende braamstruik, voor je een storm, of waar je een losani, zou een shi en fao een verstaan gado. Maar ik kan tegen je dat als ten voor gado het tak alade, heerde, nangawi. En zo mi e prati nangayu, sang gado taki nangami. En lekfa ade in mi ati, lekfa gado takings, in wa safri fasi nangami. Somi e praten naar YouTube. Dus make we arki en make we begi. Masra me teg you grand tangi. Gado me beg you masra for you yepwi leki bribi wang in attendisi fusabi sana wi posisi en fusabi sa you ever wachti for we. Gado bika you taki in you wortu. De schepping is een barensnood en de schepping wacht op het openbaar worden van de zonen Gods. Masra jepwi mekwi verstang sa yuan tak nangawi. Tide, gitide, gi a momenti disi, in a yari disi, in a yuru disi, in Jezus ning. Amen. Isabi, mi ben taki in a programma sabi de nafesi, dat in a programma disi motak abra, vaderlandsliefde. En eigenlijk mi prakseri bego na wan losani futaki abra vaderlandsliefde. Wan fu de sani sami wan tak ti de mantena. Tewi luku, tewi arki news, we yere wan losani epsana ina kondre. We yere sani fu goutu, we yere sani fu festerfte, we yere sani in a natuur, abi te maka na nga aschepping. Aschepping. Di mi betak abra aschepping na dat me bedoel. Anna zomaar de bericht die ze naar de stand is en commit. A schepping de een barensnood. A schepping abi pijn. A schepping een fury. Dus Gado is zorg wie ze libi in een ati. En ati een kree. Omdat hij het apot wie libisma voor bescherm alle sansa ameki. En we falen in dat met alle de sandis epsa. Hebzucht kon alocht. Nanga alle soort sani kon alocht. En e vernietig. Alle sani san gadomeki. En dat na a barensnood. Dat na a pijn. San e libi in a schepping. Maar a schepping e wachti. Tapu. Den tien fugado. Futjari wan oplossing kon. Dus tien fugado. Abi hu verstang. De positie in a dedici. En me bribi na mi her ati. Dat if suma e arkimi tide. You de in seranang. You e furious refi wa seranamang. Wa werkelijke seranamang sa lop seranang. Dan inoka abi prati. In a wroko sa e vernietiga schepping. In anuantori fugos don taki. Na tori futek wa standpunt. En tak yere. De schepping wacht op het openbaar worden van de zonen Gods. En mi bribita gado sorgutaki, wederom geboren sma, de ini verschillende positie in akondre. Omdat awani, a schepping fueng, moest de goed beschermen. En dat gado in een plan in een bigi prakserie apotis mata posisi fukan volvoer attack dat. Maar if a zoonschap no kon openbaar in you, if you no besef dat you no a zoon, if you no besef dat a srefrokosa a zoon kon voedu is om de vader te doen kennen, a srefroko dat you abi voedu to. If you no kon te pa presi voor besef dat you, dan wo missi wang belangrijke kans sagaro e jiwi fu kon tot herstel. Omdat i sranangde ina posisi no pe desandis epsa fu meki a zoonschap kon openbaar. Minotaki fu meki wan politicus kon openbaar. Minotaki fu wan geweldige schoolmeester kon openbaar. Of wan geweldige minister kon openbaar. Mitaki sa a bijbelboeken e tegi mi na fu meki a zoonschap. De wansa e tek den presi lek a son sa de bereid fu offer den libi de money de status op vanwege a lobby fu gado vanwege a lobby fu gado dan a verantwoordu sa gado jiwi ti de in a libi mi bribi tak sranang doro wan kruispunt mi bribi taki wi libi doro wan kruispunt wan kruispunt pe wi abi fu mek wan keus kis dan heden wi gij dienen wil en mi e bribi en mi e shi dat i a ting doro pe wi abi fu yere a sting fu masa. A ting doro pe mi no kan suku wan brandende braamstruik moro lek fa garbe tak nanga Moses. Fu puring in de afkodri sa agoleri ina oso fu farao. A ting disi na fu yere gado sting day fu day. Ala minute yu abi fu yere sang gado etaki en sang gado wani. En Paulus bedoro een punt na in een libi te wil lees na in Galaten hoofdstuk 2 vers 20. Ataki, met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Halleluja. Te wil lezen apistici a woto di sa Paulus etaki. En is a Paulus nou een man wie kan jere sa etaki, want ataki, ik heb de goede strijd gestreden en mijn loop ten einde gebracht. Wie abi fu evalueer wilibi en luku ef wie bezig met de goede strijd. Want zo'n ding wie komot ook ba fu a passie van de goede strijd. Wie de bezig na wan strijd sang kan de ik gericht, daarom Paulus taki, niet meer mijn ik. Wie abi fu kon tot a punt sarekari de karing zelfreflectie. Zelfreflectie, wantaki, je e luku in je schrijfje en je evalueer je schrijfje. En te je luku in je schrijfje, mek a santa jeje, mek a leti fu a waarheid schijn in je ad. Omdat je ook to dape zelfmisleiding kan de. Isabi, Paulus be beschermen schrijfje tegen a ik gericht lebi. Wat echt, wat libi zijn de gericht op je schrijfje. Ego leki te je suku je eigen persoonlijk belang. Je suku je eigen status, status dat dat dat. Je eigen beginning, je eigen positie, je eigen bezit. Dat noemi mus apwan osom in obe, apwan osom en noemi mus abdisi. Of noemi mus bereik disi. En wie is nou een bigi kerk iwan bouw? Ik kan comfort uit wat ik gericht libi. Of we moeten op money. Dus alles aan dat kan maken dat we ati wake af voor Sangado one precies na we libi. Ik kan wake af voor abon stree, zou we abi voor stree. Ik kan wake af voor a basisopdracht, zou we abi. A reden voor zei de gado pot we om voor kibri a schepping. En look hoe de sandat. En ja, wisma sang. Werkelijk te de feedback aan de eigen belang, de status, de bezit, de money, dan egide wan pisi koloku, egide wan firi futak ai, mi abi koloku no mi doro. Maar mi kan tegu tak dat na de flanga, ade wan tijdelijk geluk. Wie abifu kono tapa presi fu evalueer wie zevi en luku if wie werkelijk abi atego libi. If wie werkelijk een libi fu ina eeuwigheid. En if werkelijk wie abi de praxeri lek van gado e praxeri. Je verstaat wat gado de ina eeuwigheid. En gado e jiwi praxeri sang delek dif eng. Waf luku if wie ati lein op ete nanga dif gado. Is op die adem bij de ina paradijs. Gado bij taki. Ano boong dat aman is de eeuwang. Mi o mek wan jepisa e pas na eng. En mi o tegu taki. Tewe taki, God is nooit te vroeg en nooit te laat. Da im luku Adam. Adam do alla sanisa abimus do in alla rust. Alla metisan gado chargo jen fu a. Gideneng a gideneng. En a hoorde voorzichtig. Gado si taki. Ey go voorzichtig om nanga ding. Ey, ane mek de free broko. Ane mek wasan mid ding. Gado si a fasfa ego om nanga. Gado taki misa mek wan yepi geng sa e pas na eng. Dus di gado chargo ji Adam. A jeng mek a do. E Adam do. Alla de sandis. Dat gado jere no fu Adam inschrijven. Dat Adam taki. Mi do alla sanse we must do. Ma mi no fin wa yepi sa e pas na mi. Adam tak asref fortu sabe libi in a ati fu gado. Mensen mi no ka apon trastrife in a dedisi. Mi no ka apon trastrife in a tendisi fu taki en fu do. We streven ons de voor taki en voor do sa e libik ba na in a ati fu gado. Gado apon bigi verwachting fu we lek libisma. Want a mek we fu beskerm en de aarde is voor de mens en de mensen kinderen. A pot we en a giwi verantwoord to. Ano sen we go do one losani so lazy we belanda tapwa say spoor ma we abi fu kom baka. En dat kan sa door zelfreflectie. Door een loko in wie schreef en loko if wie de ete en lijn naga sang de ina prakseri fugado. Wie abi fu loko if wie de ete ina hei prakseri in sang gado mek libisma. If wie libi en lijn op naga dat. Want we lezen de schepping is een barensnood. En wacht op het openbaar worden van de zonen gods. De zonen gods zijn de wederom geboren gelovigen. Die het recht van het zoonschap hebben ontvangen. Vanwege het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Aan het kruis op Golgotha. En dan heb trobi if you na man of na oma. Maar if you abi abribi. You abi alibi, a tego libi. You abi abribi. Dan you gado e wachti. Tide. En mino sabi e fwans ma desa e jeremi tide. De baas nood. Tewe kon tot zelfreflectie. Tewe kon tot luku in wisrefi. Da ade belangrijk dat we moest begin si sang na den sani sa we abi fu roem op. Sana abagasi sa we chari sang bus roem op. Om dat efi no roem op da je akans bigi dat ala je punt peek mopo je loontu in alibi. En gara no mek no wamp chinfing fu loontu in alibi. Jezus kon fu do doelgericht sani. Lek van mij een voorbeeld voor een man lek Nehemia. Abe af van hij positie, van hij status. Maar attaki a noto fu a volk disi na mino. A kree wat ra ai. A begi en a faste. Je sitaki a connectie na nga hemel. Be de aanwezig na eng. Want dipi sari be de na Nehemia. En so Nehemia taki mi e go suko gunst na a koning. Omwille voor een volk. Men tek een risico voor mijn positie. Voor of wie, we don't want put we status op het spel. Maar a thing in zou we de know. God a roep op. If you don't want zoon. En a zoonschap. De bevestigd na in you. You have to put your grond tapu positie op het spel. Voor do a wani voor me. En men lees, je loopt een risico door zelfreflectie, dus even een loko in is revi, dat je draai loon toe. En walo uitdaging de walo sani desa kan mitwi. Dat we uroko in relatie, dus te je libi nang wasma, te je uroko samen nang wasma, en in je persoonlijke gro, in a fasfaye gro, alla sot san de dape. Dus je abifu kon luko in je schrijfie. Fu si peik napu en fayuk napu. Ten opzichte fu gado. Ten opzichte fu de smananga saye uroko. Smananga saye libi. En ook toe in je persoonlijke ontwikkeling. En wie kan praxeer zo lees dat wij gwa fessi, terwijl wij draai lonto. Wie de bezigheid draai lonto, want is a Bijbelboekotaki, de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. A schepping, a alles aan sakadomiki, a onderwerpen na zinloosheid, na draai lonto. Dus doelgerichtheid no de. En je china Adam toch, a eerste sani die afadong. A eerste stand sa adu, die afvader en ai opo, a me krosi gen serevi. A eerste praxe no ben de fu du sangado wani, fu sangado be meking, ma fu me krosi gen serevi, fu tapeng egi sheng. Ma as a handeling di aplik dape, meki dati a onschuld fing no be besta moro, want if you begin make san fu tapi serevi, de isa big basa idu, de de bovis fu sa idu, want you begin make krosi fu tapi serevi. Dape a onschuld fing be de geëindigd. Je verstaan? Dus mensen, we abi fu ruim want to san op, if no want to denki, if no want to overtuiging, we kon abi, san make we wake af fu san gado wani fu san gado e bedoel, make we begin make it in order. Het is belangrijk dat abagasi zei het cha moest legi, zodat gado kan voeren. De ervaring zei u abi, you komoro gro leki fossi, ja? Dus make ruimte dat je kan gro je je facility de. En mi wang eindig a programma disi, nang wang begi. En mi hoop taki, you sa arkimi, isa tek ter hart sami sang moro lek

0: Waarom zei je me? Waarom ik je pardon dat ik niet ben teken zo ernstig? Ik ben teken serieus. Ik ben libi gewoon. En ik ben si a libi lekwaan gewoon sani. Maar waarom ik grantangi dat ik de man ten? Ik je pardon, gado. En ik wan besef, ik wan pot a dipi dipi prakseri in misrefi. Dat mi de wan zoon. En als refroko fu a zoon, mi de fudu. Gado. Yep mi garo, dry look me, and make me the one PC na ina kondre, pe mi e libi. Grand tangi masara, fu akhanada for you, in Jesus name, amen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin, dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Hallo Suriname, this is Jermaine Edwards and you're listening to Radio Shalom.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Ruiz, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik je sneller.
1: Liefste tante als Griffy. Wij zijn weer mee in de acte, jong. Als maar denk je naar niks te doen.
2: En dan,
1: Jij hebt niet dingen aanbesteld, Ruiz. Nou, Sam, tante, die zat ik even om mijn phone voor een dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: We are you, we are su.
4: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
5: Zranazani, Naskip, Navi.

Een hele mooie en gezegende ochtend, lieve broeders en zusters. Rhapsody time. En u zegt reality time. Halleluja. Onze thema vandaag is: de kerk is meer dan een gebouw. En Romeinen 16, vers 3 tot 5 is onze thematekst. Groet Priscilla en Aquila. Mijn helpers in Christus Jezus, die voor mijn leven hun eigen nek hebben neergelegd, aan wie ik niet alleen dank, maar ook alle kerken van de heidenen, evenzo begroet de kerk die in hun huis is. Halleluja. Als u het Bijbelboek Romeinen zorgvuldig bestudeert, zegt Pastor, vooral het 16e hoofdstuk, dan zou u iets opvallends opmerken aan de vroege kerk. Het was niet één centrale gemeente. Er waren verschillende gemeenschappen, verschillende groepen van Gods volk die elkaar op verschillende plaatsen ontmoetten, maar toch allemaal deel uitmaakten van dezelfde kerk. Dit wordt nog duidelijker als u de opening van Paulus' brief aan de Romeinen leest. Romeinen 1 vers 7. Aan allen die in Rome zijn, geliefden van God, geroepen om heiligen te zijn. Halleluja. De kerken waren verspreid, geliefden, over vele locaties, met huishoudelijke gemeenschappen en groepen christenen die in verschillende huizen bijeenkwamen. Daarom zei hij in Romeinen 16 vers 3 tot 5, groet Priscilla en Aquila. En de kerk die in mijn huis is. Ook zei hij in het 10e Bijbelvers: groet hen die uit het huishouden van Aristobulus komen. En vervolgde hij in het 11e vers om te zeggen: begroet hem die uit het huishouden van Narcissus komen, die in de Here zijn. Dit waren niet alleen families, dit waren kerken, levende uitingen en uitbreidingen van Paulus' bediening. Het onthult iets diepgaands. De kerk is geen gebouw, geliefde, want de kerk is het volk van God. De vroege kerk was georganiseerd als losse kerken, maar het was één lichaam. Het waren misschien verschillende bijeenkomsten, maar elk was levend, actief en verbonden. De Bijbel zegt: en zij dagelijks voortgaan met één akkoord in de tempel. En broodbreken van huis tot huis. Halleluja. Handelingen 3 vers 46. Er was een grotere bijeenkomst, maar er waren ook kleinere gemeenschappen waar ze het woord deelden, samen baden en samen groeiden. Dit soort structuur maakt de kerk sterk en onverwoestbaar. Zelf in tijden van vervolging bleef het bloeien. U mag een gebouw vernietigen, maar u kunt niet de kerk vernietigen. Halleluja. Zolang de mensen er zijn, is de kerk er. Dit is waarom gemeenschap zo belangrijk is. Waar christenen zich ook verzamelen in de naam van de Heer, hij is aanwezig. En dat is de kerk. De Heer Jezus benadrukte de kracht van de kleinste vergadering toen hij zei: want waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in hun midden. Reduceer de kerk dus niet tot een locatie of een structuur. Begrijp de ware aard ervan. Het is het levende lichaam van Christus, uitgedrukt door zijn volk. In gemeenschap, in eenheid en in een gezamenlijk doel. Wees onderdeel van de manifestatie, geliefde. Versterk het, bouw het, zo groeit de kerk en gaat het koninkrijk van glorie naar glorie. Halleluja. Geliefde, we zullen samen het gebed doen. U mag me nazeggen. U zegt: lieve Vader, ik dank u dat u mij tot een deel van de kerk heb gemaakt.
het levende lichaam van Christus. Ik functioneer actief in gemeenschap en draag bij aan de groei en versterking van anderen. Door mij wordt uw leven uitgedrukt. En uw koninkrijk is vandaar nog verder vooruitgegaan en mooier geworden. In Jezus' wonderbaarlijke naam. Amen. Halleluja. Geliefde, bedankt voor het willen meedoen vandaag met de Rhapsody van Realiteiten. En als je de Rhapsody opgestuurd bent gekregen vandaag, mag je de thema van vandaag opsturen. En dat is: de kerk is meer dan een gebouw. En je stuurt dit op naar het nummer 8646-446. En als u samen met ons heren wil loven en prijzen, bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. We kijken uit naar uw geliefde. Ik ben Michelle Afsinde van Christ Embassy. Ik groet u. Ik hou van u. Wees te lief voor uzelf en ook voor de ander. Tot de volgende dag.

0: Your friends at Radio Shalom 94.5 want you to experience the peace that only Jesus can give.
1: Het is 6:00.
2: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.

Yarechecha Adonai Vishum Recha. Yair Adonai Panavelecha Vechunika. Isa Adonai Panavelecha Vyashem Lecha Shalom. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u.

Ja, een hele goedemorgen, lieve luisteraars van Radio Shalom. Shalom, familie. Shalom, shalom. Goedemorgen. En one blessing manting. Op deze mooie 1 oktober. En dat wil dus zeggen, de score begint idee. De team beki frokot idee. Het is weer tijd om je klaar te maken voor de school. Goedemorgen kindertjes. Goedemorgen ouders die misschien wat eerder moeten opstaan om hun kinderen nu klaar te maken. Ik bid en ik spreek uit zegen over jullie allen. En dat jullie vanmorgen met frisse moed naar school moeten gaan. Je hebt van die kinderen die zeggen van, ik ben helemaal niet ready voor de school. Ik wil doorslapen. Ik wil nog meer vakantie, langere vakantie. Maar lekker is maar 1 vinger lang, zegt men. Voor degenen die nog geen school hebben, jullie mogen nog even genieten van jullie einde van jullie vakantie, de laatste dagen. Geniet nog een beetje ervan. En zodat je dan straks met frisse moed kan beginnen. Nou, het is momenteel 6:12. Over een paar minuten zullen we overgaan tot de bemoediging van vanmorgen. Het is nog steeds de morning move hier on de 94.5 FM. It's really your daily inspiration. It's really your daily inspiration and not just radio. Even kijken wat ik mis. Mijn naam is Ian Murasim en vandaag ben ik uw presentator door de genade van de Heer. Het is weer een nieuwe editie. Het is een nieuwe aflevering. Het is een nieuwe uitzending van The Morning Move. En ik ben weer super enthousiast om dit aan u te mogen presenteren. Want elke keer wanneer ik dit presenteer, dan leer ik en bemoedig ik mezelf ook om de Heer door te volgen. Om de Heer door te dienen. Om te doen hetgeen wat de Heer van ons vraagt. Dus ik hoop dat u ready bent. Ik vraag u even snel om te reageren via WhatsApp. Heel lief vraag ik u om een WhatsApp bericht achter te laten op het nummer 875-5358. Nogmaals het nummer 875-5358. Nogmaals een hele goede morgen. En welkom bij The Morning Move.

En dat is Lenny LeBlanc. Onder begeleiding van Don Moon. Die ook de viool speelt op de achtergrond. Heel mooi om te horen. Above all, meer dan rijkdom, meer dan mag. Nogmaals een hele goede morgen voor degenen die pas erbij zijn aangeschoven. Het is nog steeds de Morning Move hier onder 94.5 FM. Your daily inspiration and not just radio. Mijn naam is Ian Mourassim en door de genade van de Heere mag ik aan u een nieuwe editie van The Morning Move aan u presenteren. Ik hoop dat u lekker hebt kunnen slapen. Ik hoop dat u met goede been uit bed bent gestapt. Ik hoop dat u lekker hebt kunnen dromen. Het is altijd leuk om lekker te dromen, lekker te kunnen slapen. T-Wiki, dan ben je helemaal in de mood. En als je niet in de mood bent vanmorgen, dan hoop ik dat de Morning Move je een beetje mag oppeppen. Dat hij je blij mag maken. Nou, we hebben een bemoediging voor vanmorgen. Deze bemoediging is natuurlijk voor ieder. Maar vooral voor de mensen die in een situatie zijn waarbij ze de Heere extra moeten vertrouwen. Ja, waarbij u de Heere extra moet vertrouwen. En ik dacht aan een voorbeeld van iemand in de Bijbel die de Heere extra moest vertrouwen. En ja, Abraham was een van, eigenlijk elke man Gods. Zolang je gelovige bent, zolang je een kind van God bent, dan dien je de Heer te vertrouwen. Het is basis van de relatie. Het is basis van een relatie, vertrouwen. Dat moet je ook hebben in jouw relatie met jouw vrouw, met jouw man, met je partner. Dat je moet vertrouwen hebben. Zonder vertrouwen, dan een relatie no man gomorofara. Ja toch? En zo ook met ons. En ik zocht naar een voorbeeld in de Bijbel. Van een man die de Heer vertrouwde. En één naam die echt oppopte in mijn gedachten was Noach.

Noach. Weet u, soms gaan we door een seizoen heen in ons leven, waarbij, en daardoor ga ik momenteel heen, moet ik eerlijk zeggen. Of ja, het lijkt alsof ik aan het einde kom van deze seizoen, maar ik kom net uit een bepaalde periode waarbij ik even niet meer wist welke richting ik op moest gaan. En waarbij ik toch door moest gaan, maar ik wist niet waar het me zou brengen. Ik wist niet wat uiteindelijk, laat me het goed zeggen. Ik wist niet hoe de Heer zou werken. Ik begreep het niet. Ik begrijp niet alles wat de Heer doet. En wij als mensen gaan dat nooit helemaal begrijpen, omdat zijn wegen niet onze wegen zijn. Zijn gedachten zijn niet onze gedachten. De manier hoe de Heer denkt, kunnen wij niet vatten met onze gedachten. Zijn vermogen is niet onze vermogen. Hij is God. Hij kan denken aan miljoenen, triljoenen dingen tegelijkertijd. Terwijl wij niet eens drie dingen tegelijkertijd kunnen doen. Vooral de mannen. Hè? We moeten één ding gewoon doen. Terwijl de vrouwen wel multi, hoe zeg je dat? Vergeet het van met elkaar woord toe. Maar ze zijn met een aantal dingen tegelijkertijd bezig. En dan soms, vooral wanneer je jong bent, hè, vooral de mannen, ja, de vrouwen ook, hoor, maar ik praat even namens de man. Soms, vooral die op een boemboe relatie met een gado, en je focust zodanig op wat de wil van de Heer is. Dan soms, je komt op een bepaalde punt, je noemt een begrip, maar is een gado niet. Omdat hij dingen doet boven de denkvermogen van de mens. Hij doet dingen waaraan we niet eens kunnen denken. Boven onze denken. Hij is dingen in staat te doen waarbij je bedring. Je moest verdring, Abra Asani. Uit jezelf, het komt niet in je op. En de atori die zei, Chami gona Noach, waarbij hij de opdracht kreeg om een ark te bouwen. Mind you, ik had er nooit over nagedacht, maar toendertijd was het hoogstwaarschijnlijk zo dat ze niet eens wisten wat een boot was. Laat staan een ark. Je moest begrijpen dat Atendisi voor Noach bij de in april beginnen voor Agrontapu in Genesis. Ik zou niet zeggen helemaal begin. Maar de tijdspan tussen Adam, Eva en Noach is niet zo groot. En op een hele oude leeftijd kreeg hij de opdracht om de ark te bouwen. Iets dat hij nog nooit eerder heeft gezien. Voor iets dat hij niet eens wist wat er zou gebeuren. Hij wist waarschijnlijk niet eens wat de regen was. Hij wist niet eens wat vloed was. Maar hij vertrouwde de Heer. Isap zijn naast aan dat hij. En ik lees hier zo dat hij ongeveer 40 jaar, meer dan 40 jaar, bezig was aan de ark. 40 of 75 jaar. Andere bronnen zeggen 120 jaar. Maar laten we gaan met die 40 jaar. Weet je wat het betekent om 40 jaar bezig te zijn met iets waarvan
het komt niet eens. Je weet niet eens waarvoor precies. 40 jaren lang doe je iets. Pe garo e actief doe. En je doet het gewoon uit puur gehoorzaamheid, puur vertrouwen. Waarbij duizenden, misschien miljoenen mensen daarna door de zonvloed. Probeert u even na te gaan nou, in die tijd. Dat je naar je gezin wang, de gered. En dan miljoenen mensen worden dan overspoeld door de zonvloed. Worden dan gedood. Nou, een tof toren. En zo ook met ons. Als de Heere een man die 500 jaar oud is, de opdracht kan geven om een ark te bouwen. Om uiteindelijk hij en zijn gezin te redden. Om verder te gaan met een generatie. Om verder te gaan met een geslacht. Zodat wij als mensen opgewekt kunnen worden. Denk maar aan wat de Heere met u kan doen. De Heere is van staat alles te doen. En soms begrijpen we het niet. Maar soms is het, it just takes a little faith. Not a little faith. Misschien moet ik zeggen, sometimes it just needs faith. Soms moet je echt gewoon vertrouwen. You gotta trust God. En het kan heel erg moeilijk worden. Denk maar aan Abraham. Die een enige zoon had. En hij moest zijn zoon opofferen. Weet je wat vertrouwen dat is in de Heere? Dus leren vertrouwen, zelfs wanneer je niet weet in welke richting je opgaat. Wanneer je niet eens weet waar je eindbestemming is. Wanneer je niet eens weet wat de Heere voor je wilt. Maar je moet blijven gaan. Je moet blijven doen. Je moet blijven vertrouwen. En deze tekst komt ook in me op. En hiermee sluit ik af. Spreuken. Spreuken 3. Heel bekende tekst. Spreuken 3 vers 5. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart. En steun op uw eigen inzicht niet. Weet je, wanneer we steunen op onze eigen inzichten. Dan gaan we beperkt denken. Onze denken is beperkt. Onze denken is tot morgen. Tot volgend jaar. We weten niet eens wat er gebeurt in die tussentijd. Tussen vandaag en volgend jaar. Uno sabi. Maar de Heere weet dat wel. Hij weet zelfs jouw einde. Dus waarom zou je dan niet willen vertrouwen op hem? Wanneer u begint te realiseren dat God echt is. Sommige mensen denken dat God, het is just a fiction. Dat hij gewoon, ja, het is gewoon traditie. Het is gewoon, ja, ik geloof in hem. Ik geloof dat ergens een kracht is. Hey, beledig God niet hoor. God bestaat. Hij is echt. En wanneer u dan beseft dat hij echt is. Dat hij een echte persoon is. Dan gaat u ook merken dat u echt uw vertrouwen op die persoon kunt plaatsen. Onze Heer en Heiland. Onze God. Dus aan u die luistert en u gaat door een periode heen waarbij u niet eens weet wat u moet doen. Het lijkt alsof u bent in de war. Vraag de Heer natuurlijk om kalmte in je hart. En dat je op de pad van de Heer blijft. En dat je blijft doen waarvoor je geroepen bent. Dat je blijft doen hetgeen dat je moet doen. Dat je zijn plan gaat vervullen. Maar blijf gewoon gehoorzamen. Blijf gewoon, ook al zie je nog geen resultaat. Ja, ik kan me voorstellen, Noach, hij begint dingen te... Als je de beschrijving ziet van de ark, is letterlijk een cruiseschip. En ik vraag me echt af hoe één persoon dat kan maken.
Maar de Heer is in staat grote wonderen te doen via u. De Heer is in staat grote tekenen te doen via u. Maar u zelf kunt het niet doen. U bent niet in staat het zelf te doen. U kunt niet op uw eigen inzichten steunen om dat te kunnen doen. Het is de Heer die geweldig is. Dus blijf vertrouwen op de Heer, ook al lijkt het alsof Sanik Golik van Amosgo. Blijf de Heer vertrouwen. Blijf de Heer eren in die situatie. Blijf de Heer danken. En just trust in God. Ik heb genoeg gesproken. Ik hoop dat ik u heb mogen bemoedigen vanmorgen. Ik hoop dat u opgekrikt bent geworden vanmorgen door Gods woord. Het is nog steeds de morning move. En zometeen krijgt u dan te horen de dagtekst van vandaag. En straks om 6:50 krijgt u dan de Happy Kids. Yes? Nou, ik zou zeggen, nogmaals, welkom bij The Morning Move.

Broeders en zusters, goedemorgen. Woord voor de maand oktober 2026. Christus heeft ons bevrijd, opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Woord voor de maand oktober 2026. Christus heeft ons bevrijd, opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Galaten 5, vers 1, Nieuwe Bijbelse Vertaling. De dagtekst van vandaag, donderdag, 1 oktober 2026. God die ons vele benauwdheden en rampen heeft doen zien, zal ons weder levend maken. God die ons vele benauwdheden en rampen heeft doen zien, zal ons weder levend maken. Psalm 71, vers 20. Het leerwoord. De Heere weet de Godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen. De Heere weet de Godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen. 2 Petrus 2, vers 9. Het gezang. Barmhartig God naar u alleen, vliet onze ziel verslagen heen. Gij zijt verbrijzelden van geest, altijd tot heil en troost geweest. Verhoor genadig onze been.

0: leeft. Gezegende dag, broeders en zusters. God zegen.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante als Griffie. Wij zijn weer mee in de acte, joh. Is maar denk niet aan niks, hè, doe.
3: En dan,
2: Jij hebt niet dingen aangesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik in om een phone van Chimboy Ting. Dat ben ik wel haast in mijn oom.
4: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat, nummer 14.

0: You.
1: Hallo Happy Kids, welkom terug bij jouw eigen programma Happy Kids. Ik ben zuster Janine.
2: En ik ben zuster Marcia.
3: En ik ben Happy Kids Janine.
1: Vandaag zullen wij de vertellingen doen. Zijn jullie er ready voor? Voor wij overgaan naar de vertellingen van vandaag, zullen wij deze dag eerst opdragen aan God. Zullen we een eerbiedige houding aannemen, Happy Kids? En samen met mij bidden? Lieve Vader, dank u wel voor uw goedheid. Dank u voor deze nieuwe dag. Dank u wel, Vader, dat de Happy Kids vandaag ook wat mogen bijleren. Vader, dank u wel voor uw wijsheid. Als de Happy Kids op u vertrouwen, krijgen ze alles van u. U bent hun helper. U geeft ze alles wat ze willen, Vader, als ze tot u komen. Wij geloven, Heer, dat wij in uw naam in staat zijn om alles te doen. U bent geweldig groot. De Happy Kids zijn uitgekozen, aangewezen en gezalfd door uw God. Ze zijn een strijder in het leger van de Heer Vader. De Happy Kids kunnen alles door hem die hun kracht geeft. In Jezus' naam, amen.
4: De tekst van deze week is Psalm 30, vers 3. Mijn Heer God, ik vroeg u om hulp en u heeft mij gered. Voor de Happy Kids die het niet hebben onthouden, ga ik het nog een keer doen. Mijn Heer God, ik vroeg u om hulp en u heeft mij gered. Psalm 30, vers 3.
2: Happy Kids, nu zullen we overgaan tot de vertelling. Over wie hebben we het weer deze hele week?
3: Over de profeet Elisa.
2: Wat betekent zijn naam ook alweer?
1: God redt.
2: Goed zo, God redt.
1: Maar zuster Marcia, wat betekent uw naam? Want u heeft ons vorige keer helemaal niet gezegd wat uw naam betekent.
2: Zo, zuster Janine, je onthoudt heel goed hoor. Mijn naam betekent moedige strijder. Zuster Janine, wat betekent jouw naam ook alweer?
1: God is genade.
2: Heb ik eens, Janisha, van jou?
3: Jouw is genade.
2: Zo, dat zijn heel prachtige namen. Ik zei de vorige keer al, mama en papa hebben zeker deze namen voor Gods troon gevraagd. Van Gods troon gevraagd. Heel mooie namen. Lisa is een profeet van die namens God praat met het volk. Lisa ook alweer gedaan, Happy Kids, voor een weduwe. Een vrouw van wie de man was overleden.
3: Hij had er gesteld dat ze een paar kruiken bij de buren moest lenen. En ze had maar een kruik olie en dat ze de deur op slot moest doen. En de olie van er in alle kruiken zetten. En op den duur werden alle kruiken vol en kon ze het verkopen en haar gezin verzorgen.
2: Weet, Elisa bleef niet op één plek. Hij ging naar de stad Sunem, waar hij door een rijke vrouw was uitgenodigd. Deze vrouw voor Elisa?
3: Ze maakte een kamer voor Elisa met een mooi bed en een houten tafel en een koperen lamp.
2: Ja, Elisa was heel blij daarmee. En wat dacht Elisa? Hij dacht, wat kan ik voor deze vrouw betekenen? Kan hij voor haar doen? Wat deed hij voor haar, Happy Kids?
3: Hij bad tot God, zodat ze volgend jaar een kind kon krijgen, een zoontje.
2: Ja, want deze vrouw had nog geen kinderen, maar ze had alles. En toen dacht hij, laat hij tot God bidden. Maar wat gebeurde er met die jongen, Happy Kids?
3: Toen hij 8 jaar was, mocht hij met zijn vader naar het veld om brand te rapen. Op een dag schreeuwde hij, auw, auw, auw, hij had hoofdpijn. Een knecht bracht hem direct naar huis. En diezelfde dag stierf hij. Moeder ging snel op haar ezel naar profeet Elisa.
2: Schrok van het bericht en stuurde gelijk zijn knecht om met zijn staf over de jongen te gaan. Bleef dood. Dus we gaan nu luisteren. Wat er met de jongen is gebeurd.
1: Bij de vertelling van gisteren zijn we gestopt waar Elisa in de kamer ging waar de dode jongen lag. Zullen we nu samen luisteren wat er verder gebeurde? Ging in de kamer en deed de deur dicht. Niemand mocht de kamerdeur openmaken. Hij ging op zijn knieën en begon te bidden, te roepen tot God. Elisa bezig was te bidden, ging hij op de dode jongen liggen. Ogen op zijn ogen, met de mond op zijn mond en handen op de handjes van de jongen. Weten jullie wat toen gebeurde? Plotseling voelde de jongen heel warm aan. Hij begon te niezen. Hatschoo! Niesde 7 keer achter elkaar. Hatschoo! Hatschoo! Hatschoo! En plotseling deed hij zijn ogen open. Elisa hield de jongen bij zijn hand vast en ging samen met hem naar zijn moeder. Zijn moeder schrok. Oh, schreeuwde de moeder. Ze lachte. De moeder was blij. En ook de jongetje lachte met zijn moeder. De beer. Maar het was deze keer uit vreugde. Je weet, als je bijvoorbeeld geslaagd bent. Of je bent over, dan huilen we meestal. Uit vreugde. Uit blijdschap. Omdat we blij zijn dat we naar de volgende klas of school gaan. Ken je dat, happy kids? Nam haar zoontje in haar armen. En ze dankte Elisa. En ze zei, je hebt mij 2 keren geholpen. En ook de vader was dolgelukkig. En nu pas besefte de vader waarom de moeder vlug naar Elisa toe moest. Zei, je wist dat Elisa ons zou helpen. Ook al was onze zoontje dood.
2: Happy kids, hebben jullie genoten van de vertelling? De moeder

0: dat wij uit uw woord mochten leren. Wij danken u ook voor de Happy Kids zusters en broeders. Wij danken u in Jezus naam. Amen.
1: Hebben jullie genoten van de vertelling van vandaag? De jongen is weer in leven gekomen. Dag Happy Kids.
2: Dag Happy Kids.
0: Dag Happy Kids.
3: Doei. Doei.
4: Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God.

op de Heer mijn God, want met zijn hart ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. Zie naar hem op en ik weet

0: enter his gates with thanksgiving and his courts with praise.
1: As long as I'm breathing, I got a reason to pray.
2: At the safe noor.
3: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services. Jouw oplossing.
4: Fill your school bag met 30% korting. Samen met Trustbank Amana lanceert Kerpelanis & Vey een exclusieve actie voor alle Trustbank Amana klanten. Besteed een bedrag van 7000 SRD aan schoolspullen en profiteer van 30% korting. Deze actie geldt voor bestaande Trustbank Amana Giro-rekeninghouders, nieuwe klanten die hun salaris laten storten en klanten die via Trustbank Amana een financiering aanvragen. De actie duurt van 15 augustus tot en met 31 oktober. Registratie vanaf 15 augustus bij alle Trustbank Amana filialen. Kerbalanis, save and enjoy. Trustbank Amana, confidence is the key.
5: Goedemorgen, u luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. Dit is het ochtendnieuws met Radio Shalom. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van vandaag. Houd kinderen 1 oktober thuis. Productiecapaciteit SWM moet fors omhoog. Bedrijven moeten Kerpelani miljoenen betalen. Uitvoerders van Den Berg en Badal persoonlijk aansprakelijk. 635 miljoen SRD voor herstel Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Times of Suriname schrijft vandaag: houd kinderen 1 oktober thuis. De gezamenlijke onderwijsbonden in Suriname roepen ouders en verzorgers op om hun kinderen op donderdag 1 oktober 2026 thuis te houden. Vanwege onzekerheid over de personeelsbezetting bij de start van het nieuwe schooljaar 2026-2027. Alle leerkrachten worden gevraagd zich die dag op hun school te melden, zodat zij samen met de schooldirecties kunnen nagaan wat de daadwerkelijke situatie en personeelsbezetting is. Volgens de bonden moet eerst duidelijkheid en orde worden gebracht in de schoolsituatie voordat leerlingen verantwoord kunnen worden opgevangen. Uit veiligheidsoverwegingen vragen zij daarom ouders om hun kinderen die dag niet naar school te sturen. De onderwijsbonden benadrukken dat zij samen met ouders, leerkrachten en schooldirecties verantwoordelijkheid dragen voor de veiligheid van de kinderen en studenten en voor een goede start van het nieuwe schooljaar. Ook Times of Suriname schrijft vandaag: productiecapaciteit SWM moet fors omhoog. De Surinaamse waterleidingmaatschappij SWM moet de productie van drinkwater bijna verdubbelen om op lange termijn aan de landelijke behoeften te kunnen voldoen. Momenteel produceert het bedrijf ongeveer 5800 kubieke meter water per uur, terwijl circa 11.000 kubieke meter per uur nodig is om optimaal te functioneren. Dit kwam naar voren tijdens een werkbezoek van de Stichting Planbureau Suriname, SPS, aan de SWM, waarbij werd gesproken over de knelpunten, noodzakelijke investeringen en de plannen van het waterbedrijf. De informatie wordt meegenomen in het meerjaren ontwikkelingsplan van Suriname. Starnieuws schrijft vandaag: bedrijven moeten Kerpelani miljoenen betalen. Uitvoerders van Den Berg en Badal persoonlijk aansprakelijk. De rechtbank Rotterdam heeft de Vliegende Eend BV en kwekerij Gerash veroordeeld tot betaling van miljoenen aan Kerpelanis NV. Het gaat onder meer om 2,87 miljoen US dollars en daarnaast 912.676 euro, beide met rente. Het geschil ontstond rond een groot pluimveeproject in Suriname dat uiteindelijk niet van de grond kwam. Volgens de rechtbank hebben Asha Badal en Gerardus van den Berg bovendien onrechtmatig tegenover Kerpelanis gehandeld en zijn zij persoonlijk aansprakelijk voor de daaruit ontstaande schade. De exacte hoogte van die schade wordt later in een aparte procedure vastgesteld. Niet alle vorderingen van Kerpelanis werden toegewezen en ook tegenvorderingen van de andere partijen werden afgewezen. Tegen het vonnis is in beginsel nog hoger beroep mogelijk. Ook uit Starnieuws halen wij vandaag 635 miljoen SRD voor herstel Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De regering trekt 635 miljoen SRD uit voor het herstel van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, oftewel AZP. Het geld wordt onder meer gebruikt voor de intensive care, operatiekamers, spoedeisende hulp, hartbewaking en de afdelingen voor kinderen en pasgeborenen. Daarnaast komen er twee nieuwe spoedposten en wordt de one-stop-shop voor diabetespatiënten opnieuw ingevoerd. De regering wil ook het geneesmiddelenprogramma versterken en maatregelen nemen tegen het vertrek van de zorgpersoneel. Voor de komende jaren zijn verdere hervormingen gepland, waaronder versterking van de eerste lijn zorg, veranderingen binnen ziekenhuizen en centralisatie van de ambulancezorg. Bedankt voor het luisteren. Dit was het ochtendnieuws met Radio Shalom.
6: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
7: Boy, mi clara ozo. Mala sa opo prijs. Plus a chat kost mala. A mi suku kwaliteit toch.
8: Hey broer, no stress you a day. Ino yere. Historex abo a new verfi. Verfi.
7: Huh?
8: Verfi.
7: Verfi? Da sa dati.
8: Verfi. Na yere, na yere. Dofi, dofu. Tu lees mi tegi, ba. Verfi. Na een nieuw merk toch? En een verfidisi. GU na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nange zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bede you. Mi bo ver van een verfi er. Verfi, by Historex.
9: Iedereen wil Hyundai rijden. En nu kan het. Tijdens de Super Summer Sale profiteer je van extra aantrekkelijke prijzen op Hyundai SUV's van 2025. Wil je liever de nieuwste modellen? Ook onze 2026 modellen staan voor je klaar. De Super Summer Sale loopt de hele maand september en oktober. Kom langs bij Pristine Car aan de Van 't Hooghuisstraat. Hyundai, everyone wants to drive it.
10: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica en ik luister naar Radio Shalom.

Ja, en we zijn weer live on air hier op de 94.5 FM. Your daily inspiration and not just radio. Momenteel 16 over 7 in Swedish Ranang. Het is nog steeds de morning move. We zijn beland in het tweede gedeelte van de morning move. We zijn er tot 8. We waren er vanaf 6. Mijn naam is Ian Mourazim en vandaag ben ik uw presentator. Wat is een mooie programma betreft The Morning Move. We luisteren naar een jazz version van Lord I Lift Your Name Up High. En we hebben Pastor Kunle Ajayi op de saxofoon. Nogmaals een hele goede morgen. En welkom bij een gloednieuwe aflevering van The Morning Move. We zijn er elke dag van maandag tot en met vrijdag, van 6 uur tot en met 8 uur. Aan de Stadionlaan nummer 7. Ik groet dus aan ieder die luistert. In Suriname, buiten Suriname. One blessy day.

Dat we blijven bidden voor de leerkrachten. Laten we blijven bidden voor een goede betaling voor de leerkrachten. Ik vind dat de leerkrachten wel veel meer moeten verdienen dan zij verdienen. Want zij zijn eigenlijk het fundament, hè? Eigenlijk basis. Ik sprak laatst met een leerkracht, een oude leerkracht. En ze zei ook van... ik vroeg haar van, juffie, bent u nog in het onderwijs? Ze zei, nee hoor, al lang niet meer, ik doe mijn eigen business. Ik zei, oh, waarom bent u nog niet meer met... ik zei toen, waarom bent u niet meer daar op school? Minokara, aningere, vastkoren. Van ja, nee, je verdient niet goed, man, en ik haal het niet. Met mijn eigen business kom ik wel rond. Dus alleenstaande vrouw, moeder, en dan wordt het wel moeilijk, ja.

Zo meteen gaan we over naar de WhatsApp berichten. Ik vraag u heel beleefd om uw WhatsApp bericht achter te laten op het nummer 875-5358. Waar u nou ook bent, onderweg naar het werk, onderweg naar school. Bent u misschien al op het werk? Of bent u gewoon lekker thuis vandaag en u luistert naar de radio? Nou, geniet ervan. En een gezegende dag aan u toegebeden. Hij zendt blessings your way.

0: Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
1: Ja, en het is prachtig gedaan geworden door Kirk Whelum, Jonathan Butler op de saxofoon, als ik dat goed heb. We gaan even over tot de WhatsApp-berichten. Wat zeggen de WhatsApp-berichten vandaag? Even kijken wat mijn broeders en zusters vandaag te zeggen hebben. Mm-hmm. Zuster Sietje uit Den Haag, die zegt: goedemorgen broeder Ian en shalom familie. We danken de Heer voor zijn genade voor deze nieuwe dag. Dank voor uw bemoediging. Dagtekst 2 Korintiërs 10 vers 5. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. Den Haag is wakker en groetjes van zuster Sietje. Ja, dank u wel zuster Sietje en God bless you. Dank u wel van harte voor uw WhatsApp bericht. Groetjes uit Paramaribo, daar te Den Haag, social lobby, blessings. Zuster Nancy, die stuurt ook een WhatsApp bericht vanmorgen en ze zegt: goedemorgen broeder Ian, de ouders zijn opgeroepen de kinderen vandaag nog thuis te houden. Ja, daarover sprak ik dan net. Dank u wel, zuster Nancy. Even kijken. Ja, de rest gaan we dan straks lezen. We luisteren nog verder even naar... even kijken. Ik zag deze pokoe daarnet. Van CC Winans. CC Winans die zingt Believe For It.

Laat een bericht achter op het nummer 875-5358. Laat even weten van waar u uit luistert. Laat weten dat u luistert.

0: Ayan, at si Easy Winans. And say his name, Believe For It. Het is 8:30. Dat wil zeggen, we gaan over tot de bemoediging, de herhaling van de bemoediging van vanmorgen. Vanmorgen hebben we gesproken over het vertrouwen in de Heer en hoe moeilijk het soms kan zijn om de Heer te vertrouwen in tijden waar je niet eens weet in welke richting je op moet gaan. Wanneer je niets snapt, wanneer je niets begrijpt, wanneer je dacht van hé, ik ga de juiste richting op, dan lijkt het erop alsof je de verkeerde richting opgaat, maar dan toch nog, het voelt er toch nog op aan of voelt aan alsof je toch door moet gaan. Snap, ik weet niet als u me snapt, maar soms brengt de Heer je door een seizoen, door een situatie heen, waarbij je niets begrijpt, niets kan snappen. Je weet niet waarom dit, je weet niet waarom dat, maar je voelt toch gewoon aan om door te gaan. Je krijgt de kracht, je ontvangt de kracht om door te gaan. Je wordt wel moe, maar je ontvangt de moed van de Heer om door te gaan. We hebben vanmorgen gesproken over een mannengod uit de Bijbel. En dat is Noach, die een opdracht kreeg van de Heer om een ark te bouwen. Een ark te bouwen die zo groot is. Als we kijken naar de beschrijving, de instructies die God heeft gegeven aan Noach om de ark te bouwen. Daar je ziet ook nog een boom, boom, biggie, biggie, botto. Ja, het is letterlijk een schip. Heel groot. En ik kan even niet snappen, ik kan even niet vatten dat één man dat heeft gebouwd. Dat één persoon dat heeft gebouwd. Ja, misschien met hulp van zijn kinderen. I don't know hoe het precies is toegegaan. Maar het is onvoorstelbaar. En dat je nog letterlijk twee ja, een koppel van elke dier nog moet gaan begeleiden in de boot. Het is een unsolved mystery voor mij. Ik probeer het te vatten, maar het lukt niet helemaal. En dat is een van de dingen dat ik God sowieso ga vragen, of Noach sowieso ga vragen, Timmy Dorohema, van Ema, sa i doe precies. Vertel me vanaf begin tot met eind. Gima Heertori. Dat zijn een van de dingen waarnaar ik heel graag uitkijk in mijn doorhemel. maar dus waarom het gaat is het vertrouwen dat Noach had in God. Het vertrouwen dat Noach had in God, waarbij God zei van op een leeftijd van 500 jaar. Bij Noach bij de 500 aan 50 jaar. Want voor sommigen, die telemaikies opdracht 50 jaar, dan denken ze van, ami orukba, 60 jaar, ami orukba, maar je moet ik rustig. Ja, maar inderdaad wel, toen de tijd was anders. Waarschijnlijk was die man nog heel erg fit, up six-pack, en een biggie power. Ik weet het niet. Maar 500 jaar, op 500-jarige leeftijd kreeg Noach dus een opdracht van de Heere om een boot te bouwen, en niet zomaar een boot. Waarbij zijn gezin gered wordt van de zondvloed. Tof, tof, heel erg tof. En je bouwt iets voor langer dan 40 jaar. Je bent met iets bezig 40 jaren lang. En je weet niet eens wat je te wachten staat. Je weet niet precies helemaal waarvoor. Kan ik dat betekenen wel van, hey, zo smal, zo breed. Maar je kan het nog niet vatten met je verstand. Omdat Gods verstand, Gods zijn denken is veel hoger dan de onze. Zijn vermogen is veel hoger. En dan vind ik het zo tof en petje af voor Noach. Dat hij nog steeds gewoon doorging. Dat hij nog, wiens aan weer begreep, zei de God, ik doe zo aan Sani, waarom hij toelaat, of waarom hij iets moest doen, hij bleef het maar doen. Hij was trouw, hij was loyaal. Elke dag bouwen. En uiteindelijk werd hij en zijn gezin gered van de zonvloed. Stel eens voor dat Noach nobe gehoorzaam gado. Als hij niet had vertrouwd in God. Hoe fa'atori bewaka? Hoe zou het eindigen? Maar hij heeft vertrouwd en er is ervoor gezorgd dat hij de mensheid is blijven bestaan. Dus het vertrouwen in God is heel erg belangrijk, mijn broeders en zusters. Het heeft een hele grote... U moet niet alleen denken aan u en uw gezin. Maar denk verder na. Misschien kunnen wij dat niet, hè. Maar het is heel erg belangrijk om de Heer te vertrouwen. Want de Heer doet het met een bepaalde doel. Hij doet het met een bepaalde intentie. Hij heeft een speciale intentie. Hij heeft een plan dat wij misschien nooit zullen kunnen vatten met onze... Met onze tong, met onze menselijke verstand. Daarom juist is het goed om de Heer te vertrouwen. Want we weten dat Hij echt is. Wij weten dat Hij in staat is dit soort dingen te doen. Als Hij in staat is het volk te leiden door de Rode Zee. Als Hij in staat is om grote wonderbaarlijke dingen te doen... Dan een probleem door die situatie waardoor je heen moet gaan, waarbij de Heer je gewoon telkens moet dwingen, of zeggen van ga door, houd vol. Zo'n God is Hij, hè? Hij is een God van doorzetten. Hij spoort ons aan om niet op te geven. Doorzetten. Hori doro, tango doro. En op een dag, dan zal je de vruchten ervan plukken. Dus dat is de bemoediging van vanmorgen, heel in het kort. Daarover hebben wij zo'n beetje gesproken. Ik hoop dat ik iemand heb mogen bemoedigen vanmorgen. Ik weet dat ik iemand heb mogen bemoedigen vanmorgen. Mogen de Heren tot u spreken vandaag. Maar geef niet op. Ga door, net als hoe Noach doorging. Misschien hoeft u geen, geen ark te bouwen voor 40 jaar lang. Maar misschien moet u doorgaan. Met die business. Misschien moet u doorgaan met bidden. U moet niet ophouden met bidden. Misschien moet u doorgaan met die bediening dat u op wilt zeggen. Ik weet het niet, Minusabi. Nou was dat gewoon. Maar misschien moet u toch even doorgaan. En volhouden. Doorbijten. Niet opgeven. Want uiteindelijk ga je dan de vruchten ervan plukken. Mooi zo. We gaan nog even verder met Ada. En Ada zingt Jesus.
1: In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him, nothing was made that was made.

we luister nog steeds naar Ada. En zij zingt You Are Able, Jesus. Hij is inderdaad in staat om van alles te doen. Dingen dat boven onze vermogen zijn. Dat is zijn aard, dat is zijn karakter. Zo is hij eenmaal.

0: Se wanneer je dan blijft ervaren. Wanneer je dan blijft meemaken. De goedheid van God. Zijn grootheid, zijn majesteit. Dat je dit rasane begint kon tapje passie. Dan kan je ook zeggen en zelfs Ada, there is nothing you cannot do. Je bent voor alles in staat te doen. Ook al probleem die zie. Uiteindelijk dat je nog spam hoor. Maar het is een proces van groei. We gaan zo meteen over naar een reclamebreak. En daarna gaan we eindigen met de laatste pokus. En de laatste WhatsApp berichten. Ik doe de groeten en de felicitaties aan degenen die vandaag jarig zijn. Van harte gefeliciteerd. En geniet van jouw jaardag. Samen met de Heer. Nou, we gaan even over tot de reclamebreak zoals ik eerder zei. En daarna zijn we terug bij u. Tot zo, tot zo, tot zo.
1: Kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSGS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte jong. Wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Je hebt die dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone van Chimboy Ting. Dat ben ik wel haastig mee doen. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Bespaar tijd en geld met een dak dat binnen één dag geschilderd is. Dit kan met Hysterex Aquaguard Roof Paint, de innovatieve milieuvriendelijke dakverf op waterbasis. Hysterex Aquaguard Roof Paint biedt verder de volgende voordelen. Het is geurarm, droogt sneller en na uiterlijk 2 uur is het al overschilderbaar. Dit is voordelig voor de eindconsument, want dit bespaart arbeidskosten. Ook voor de aannemer, want die is sneller klaar voor een nieuw project. Het is verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder ook wit. En dit zorgt voor een 3 tot 5 graden koeler interieur. Nog een bijkomend voordeel, de kwast, roller en spuitmachine zijn makkelijker te reinigen. Vraag vandaag nog naar onze Hysterex Aquaguard Roof Paint en ervaar de innovatie. Hysterex Aquaguard Roof Paint, de slimme keuze voor uw dak.
6: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
7: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar moni no sari boy.
6: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
7: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
6: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
7: Hey, hey Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
6: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
8: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
9: Enter his gates with thanksgiving and his courts with

zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heren zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Reenviel aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis dit niet. Kom en loof de Heren met ons.

En we eindigen zo meteen. Het is momenteel 7 voor 8. En we lezen dan nog even de WhatsApp berichten. Zuster Susan die zegt: goedemorgen broeder. Spreuken 10 vers 17 zegt: een pad ten leven is hij die de vermaning in acht neemt. Maar wie de terechtwijzing veracht doet dwalen. Om van zuster Susan Hoogwoud van Para. Blessings voor jullie allen. Ja, dank u wel van harte, zuster Susan. En zo blessie, zo blessie. Zuster Cindy, die heeft ook een WhatsApp bericht gestuurd. En zij stuurt Romeinen 12 vers 3. God heeft mij de taak gegeven om jullie geloof op te bouwen. Daarom zeg ik tegen jullie allemaal: vind jezelf niet belangrijker dan je bent. Wees bescheiden. Gedraag je op een manier die past bij de hoeveelheid geloof die God jou op dit moment heeft gegeven. Die hoeveelheid is bij iedereen verschillend.

Ja, en dat was Glenn Ammon met Satan Jolassi. We gaan nu verder luisteren naar Guillermo Farnold. En hij zingt Misa Bless Masra. En dit is het liedje waarmee we gaan eindigen vandaag. Met dit lied gaan we eruit. Er zijn nog een paar berichten die ik moet lezen. En dit bericht is een bericht van onze eigen collega hier. Travis. En Travis die appt vanmorgen en zegt: goedemorgen bro Ian, blessings. Mooie bemoediging en zeer herkenbaar. Het resoneert ook echt met mij. We gaan allemaal door verschillende seizoenen heen met uitdagingen en beproevingen. Maar ja, ik zeg altijd, zo de Heere leidt. Laten we gewoon blijven vertrouwen en geloven in Hem. Abraham heeft zijn zoon bijna moeten offeren. Isaac heeft moeten zaaien in een jaar van hongersnood. Noach moest inderdaad een ark bouwen. Jacob heeft met een engel geworsteld. Jozef heeft zijn integriteit behouden als dienaar van God. Esther heeft haar leven geriskeerd om voor haar volk op te komen. Job bleef God vertrouwen, ondanks alles wat hij meemaakte. En Jezus heeft zijn kruis gedragen naar Golgotha. Wat hadden ze allemaal gemeen? Ze bleven God vertrouwen en hem gehoorzamen. Ook wanneer ze niet wisten wat het einde zou zijn. Dat is ook wat wij moeten doen. Blijven vertrouwen, geloven en gehoorzamen. En na al die beproevingen kwam er een doorbraak. PS, oh ja, dat wat vrouwen kunnen doen noemen ze multitasken. Ja, dat is het. Ai. Ja, Travis, ik ben heel blij met jouw WhatsApp bericht. Dankjewel. En inderdaad, hetgeen wat Travis heeft gezegd, dat klopt als een bus. Nou, het is 7:58. Dus ik lees nog even snel de overige berichten. Bless je broeder Ian, namens broeder Luggyman wensen wij alle luisteraars een gezegende en voorspoedige dag toe met Jezus aan boord. Ook een tekst ter bemoediging, Jesaja 40 vers 31. Ja, dit is mijn tekst, dit is mijn favoriete tekst, dit blijft altijd mijn tekst. Wie de Heere verwacht, put een nieuwe kracht. Dat wil zeggen, wie op God vertrouwt en op hem bleef wachten, krijgen nieuwe moed en energie wanneer ze zwak of moe voelen. Ik wens u allen verder een blessie dag toe en groetjes van broeder Luggyman.

0: cruces, soso lobby, bossi se embrasas darso.
1: Adeuarti, adeuarti,
0: dankjewel voor uw WhatsApp bericht. Dankjewel dat je op zo'n manier toch met ons in contact blijft. En dit is waarschijnlijk de laatste bericht voor vandaag. Good morning, shalom familie en broeder Ian. Boy, die bemoediging is voor mij bestemd. Ik zit ook in een situatie en vaak zie ik geen uitweg. Maar wanneer ik om hulp vraag, op een bepaald moment komt het wel. Ik snap het soms niet, maar ik geef nu op. Een gezegende dag vandaag allemaal. Afzender van zuster Ferouche. God is goed, God is goed. God is good. And all the time, God is good. Nou, heel mooi. Ik ben blij dat de bemoediging vandaag in goede aarde is gevallen. En dat de Heer tot jullie mocht spreken. Jullie mocht bemoedigen om verder te gaan in het geloof. We zijn aan het eind gekomen van deze mooie aflevering van The Morning Move. Elke dag van 6 uur tot en met 8 uur 's morgens. Van maandag tot en met vrijdag. Hier onder 94.5 FM. Your daily inspiration. And not just radio. Mijn naam is Ian Mourasem en ik ga er vandoor met het lied Misa Bless Mazra. Milop, you nangadalobi fu Mazra. Ik zeg bye bye. Swai swai. En ciao ciao. Doei.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen luisteraars. Ik ben vanmorgen weer in uw huiskamer, Apostel Lansdorf. Wederom met een boodschap zoals de Heer mij op het hart heeft gelegd. Weet u, voordat ik het openingsgebed doe, wil ik nog dit even met u delen. Vaak missen we Gods stem. Eigenlijk had ik besloten dat ik vanaf nu in Saranatongo zou spreken. Vaak we missen a stem voor Gado. We zoeken Gado terwijl Gado de cross bij. We zoeken Gado in een storm terwijl Gado etaki in een safri fascinanga wie. En zei de mek etaki in een safri. Omdat a de inwi a de cross bij. A belboek etaki. We zoeken fara a de cross bij. A de inwi. Dus etak in een safri fascinanga wie. Maar we zoeken wang. We zien een brandende braamstruik, we zien een storm of wat we want losani, zou een shi en fou een verstand gado. Maar ik kan tegen u dat als ting voor gado het tak alade, heer de nangawi. En zo mi e prati nangayu, sang gado taki nangami. En lekva ade in mi ati, lekva gado takings in wa safri fasi nangami. Somi e praten naar YouTube. Dus make we arki en make we begi. Masra me teg you grand tangi. Gado me beg you masra for you yepwi leki bribiwang in attendisi fusabi sana wi posisi en fusabi sa you ever wachti for we. Gado bika you taki in you wortu. De schepping is een barensnood en de schepping wacht op het openbaar worden van de zonen Gods. Masra Jepwi, met wie verstand zei je want tak nangawi, tide, gitide, gi a momenti disi, in a jari disi, in a juru disi, in Jezus ning. Amen. Isabi, mi ben taki in a programma sabi na fesi, dat in a programma disi mo tak abra. Vaderlandsliefde. En eigenlijk mi prakseri be go na wan losani futaki abra vaderlandsliefde. Wan fude sani sami wan tak tide mantena. Tewi luku, tewi arki news. We yere wan losani epsana ina kondre. We yere sani fu goutu. We yere sani fu festerfte. We yere sani in a natuur. Abi te maken na a schepping. A schepping. Di mi be tak abra a schepping na dat me bedoel. En dan zomaar de bericht die ze naar de stand is en commit. A schepping de een barensnood. A schepping abi pijn. A schepping een fury. Dus Gado e zor wie sa e libi in een ati. En ati e kree. Omdat hij at a pot wie libisma voor bescherm alle sansa a meki. En we falen in dat met alle de sandis epsa. Hebzucht kon a lochtu. Nanga alle soort sani kon a locht. En e vernietig alle sani san gado meki. En dat na a barensnood, dat na a pijn san e libi in a schepping. Maar a schepping e wachti tapu den tien fugado futjari wan oplossing kon. Dus tien fugado abi hu verstang. De positie in a dedisi. En me bribi na mi her ati. Dat if suma e arkimi tide. You de in seranang. You e firius refi. Wa seranamang. Wa werkelijke seranamang sa lop seranang. Dan inoka abi prati. In a wroko sa e fernita ga schepping. In anuan tori fugos don taki. Na tori futek wa standpunt. En tak yere. De schepping wacht op het openbaar worden van de zonen Gods. En mi brivita gado sorgutaki, wederom geboren sma, de ini verschillende positie in akondre. Omdat awani, a schepping fu eng, moest de goed beschermen. En dat gado in een plan, in een bigi prakseri, a potis mata positie, fu kan volvoer attack dat. Maar als zo'n schap nog kan openbaar in jou, if you no besef dat je nou een zoon, if you no besef dat als refrokosa als zoon kon voldoen, is om de vader te doen kennen. Als refroko dat je abi voldoet, if you no kon te presie voor besef dat, dan wo missie wan belangrijke kans. Sagaro e jiwi fu kontot herstel. Omdat i sranangde ina posisi no pe desandis epsa fu meki asonschap kon openbaar. Minotaki fu meki wan politicus kon openbaar. Minotaki fu wan geweldige schoolmeester kon openbaar. Of wan geweldige minister kon openbaar. Mitaki sa a bijbelboeken e tegi mi na fu meki asonschap. De wansa e tek den presi lek a son sa de bereid fu offer den libi de money de status op vanwege a lobby fu gado vanwege a lobby fu gado dan a verantwoordu sa gado jiwi ti de in a libi mi bribi tak stranang doro wan kruispunt mi bribi taki wi libi doro wan kruispunt wan kruispunt pe wi abi fu mek wan keus kis dan heden wi gij dienen wil en mi e bribi en mi e shi dati ating doro pe wi abi fu yere asting fu masra. Ating doro pe mi no kan suku wan brandende bramstruik moro lek fa gado betak nanga Moses. Fu puring in de afkodri sa agoleri ina osofu farao. Ating disi na fu yere gado sting day fu day. Ala minute yu abi fu yere sang gado etaki en san gado wani. En Paulus bedoro een punt na in een libi te wil lezen in Galaten hoofdstuk 2 vers 20. Ataki, met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Halleluja. Te wil lezen, apistici, a woordu di sa Paulus etaki. En is dat Paulus nou een man, we kan jere sa etaki, want ataki, ik heb de goede strijd gestreden en mijn loop ten einde gebracht. Wie abi voor evalueer wie libi en luko if we de bezig met de goede strijd. Want zo'n ding wie komt ook ba voor a passie van de goede strijd. Wie de bezig naar een strijd zijn kan de ik gericht. Daarom Paulus taki niet meer mijn ik. Wie abi voor kom tot a punt sarekari de karing zelfreflectie. Zelfreflectie, want taki, je eluko in je schrijfje en je evalueert je schrijfje. En te je luko in je schrijfje, mek a santa jeje, mek a leti fu a waarheid schijn in je ad. Omdat je ook to dape zelfmisleiding kan de. Isabi, Paulus be beschermen schrijfje tegen a ik gericht libi. Wa echt, wa libi sa de gericht op je schrijfje. Ego leki te je suku je eigen persoonlijk belang. Je suku je eigen status, je eigen status, status dat. Je eigen beginning, je eigen positie, je eigen bezit. Dat noem je moest op wa osomi no be. Op wa osoma noem je moest op disi. Of noem je moest bereik disi. En wie is nou een bigi kerkje je wan bouw? Ik ga comfort uit wat ik gericht libi. Of we must have money. Dus alles aan dat kan make that we ati wake up voor San Gado one precies naga we libi. Ik kan wake up voor a boon stree, sa we abi voor stree. Ik kan wake up voor a basis opdracht, sa we abi. A reden voor say de Gado pot we om voor kibri a schepping. En look de san dat. En javisma sang werkelijk te de feedback aan de eigen belang, de status, naar de bezit, naar de money, dan egide wan pisi koloku, egide wan firi futak ai, mi abi koloku no mi doro. Maar mi kan tegu tak dat na de flanga, ade wan tijdelijk geluk. Wie abi fu kono tapa presi fu evalueer wie strefi en luku, if wie werkelijk abi atego libi, if wie werkelijk een libi fu ina eeuwigheid, en if werkelijk wie abi de praxeri lek van gado e praxeri. Je verstaat wat gado de ina eeuwigheid, en gado e diwi praxeri sang delek dif eng. Waf luko if wie ati lein op ete nanga dif gado. Is op die adem bij de ina paradijs. Gado bij taki. Ano boom dat amand is de eeuwang. Mi o mek wan jepisa e pas na eng. En mi o tegu taki. Tewe taki, God is nooit te vroeg en nooit te laat. Da im luku Adam. Adam do alla sanisa abimus do in alla rust. Alla metisa gado chargo jen fu a. Gideneng a gideneng. En a hoorde voorzichtig. Gado si taki. Ey go voorzichtig om nanga ding. Ey, ane mek de free broko. Ane mek wasan mid ding. Gado si a fasfa ego om nanga. Gado taki misa mek wan yepi geng sa e pas na eng. Dus di gado chargo ji Adam. A jeng mek a do. En Adam do alla den sandis. Da gado jere no fu Adam inschrijven dat Adam taki mi do alasan se we mus do ma mi no fen wa yepi sa e pas na mi. Adam tak asref fortu sabe libi in a ati fu gado. Mensen mi no ka apwa trastrife in a dedisi. Mi no ka apwa trastrife in a tendisi fu taki en fu do. We streven ons de voor taki en voor do sa e libik ba na in a ati fu gado. Gado apon bigi verwachting voor we lek libisma. Want a mek we voor bescherm en de aarde is voor de mens en de mensen kinderen. A pot we en a giwi verantwoord to. Ano sen we go do wan losan isolesi. We belanden tap wan seispoor. Maar we abi fu kom baka. En dat kan sa door zelfreflectie. Door luko in wie schreefi. En luko if wie de ete in lijn nangasang de ina praxeri fugado. We abi fu luko if wie de ete in a hei praxeri in sang gado mek libisma. If we libi en lijn op nanga dat. Want we lezen de schepping is een barensnood. En wacht op het openbaar worden van de zonen gods. De zonen gods zijn de wederom geboren gelovigen. Die het recht van het zoonschap hebben ontvangen. Vanwege het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Aan het kruis op Golgotha. En dan heb trobi if you na man of na oma. Maar if you abi abriwi. You abi alibi. A tego libi. You abi abribi, dan you gado e wachti tide. En mino sabi if was ma desa e Jeremi tide. Maar na you gado e wachti. If you nou een wederom geboren christen, you no kan stong nou een akant leen no no de, pe a schepping de embarens nood. Tewe kon tot zelfreflectie, tewe kon tot luku in wie schreefi. Da ade belangrijk dat we moest begin shi sang na de sani sa we abi fu ruim op. Sana abagasi sa we chari sang moest ruim op. Om dat if you no ruim op, da ye akans bigi dat ala yuru ye waka in wa circle, ye dorota pa srefpunt peek mopo, ye loontu in alibi. En gada no make no warm chinfing fu loontu in alibi. Jezus kon voor do doelgericht sani. Lek van mij een voorbeeld voor een man lek Nehemia. Abe af van hij positie, van hij status. Maar attaki a noto voor a volk disi na mino. A kree wat ra ai. A begi en a fast. Je ziet dat a connectie na ga hemel. Be de aanwezig na eng. Want dipi sari be de na Nehemia. En zo Nehemia taki mi ego suko gunst na a koning. Omwille voor a volk. Met tek a risico voor mijn positie. Voor of wie de wan pot wie status op het spel. Maar a ting in sawi de no. Gado e roep op. If you no wan zoon. En a zoonschap. De bevestigd na in you. You abi fu pot you grond tapu positie op het spel. Fu do a wani fu mi. En men lees, je loopt een risico door zelfreflectie, dus even een loco in is revi, dat je draai loont toe. En walo uitdaging de walo sani desa kan mitwi. Dat we roko in relatie, dus te libi nang wasma, te roko samen nang wasma, en in je persoonlijke gro, in je fasfaye gro, alla soort san de dape. Dus je abifu kong luko in je srevi. Voor si peik napu en fayuk napu. Ten opzichte van gado. Ten opzichte van de smananga saye uroko. Smananga saye libi. En ook toe in je persoonlijke ontwikkeling. En we kan praxeer zo lees dat we guafesi. Terwijl we draai lontu. We de bezige draai lontu. Want is op abel bukutaki. De schepping is aan de zinloosheid onderworpen. A schepping. A alles aan sakadomiki. A onderwerpen na zinloosheid. Na draai lontu. Dus doelgerichtheid no de. En je china Adam toch. A eerste sani die afadong. A eerste san sa adu. Die afadong en ai opo. A me krosi gen serevi. A eerste praxe no ben de fudu sangado wani. Fu sangado be meking. Ma fu me krosi gen serevi. Fu tapping egi sheng. Maar als een handeling die apleeg dat je, maak je dat je onschuld ving, no be besta moro. Want if je begin met zand voor tapis revi, de is a big basai do, de is de bovens voor zij do. Want je begin met kruis of tapis revi. Dat je onschuld ving, be de geëindigd. Je verstaan? Dus mensen, we abi voor ruim want to stand up. If no want to denken, if no want to overtuiging, we kan abi. So make we wake up for some God one, for some God ever do. Make we begin, make it in order. And it's belangrijk that abagasi say a cha must legi so that God can furing. The erfaring say you abi, you komoro grow leki fosi, yeah? This make room that you can grow ye your facility there. And me want eindig a programma DC na wan begi. And me hope that you sa arkimi is a take ter heart sami tak na you can de overstand moro lek sami tak. Omdat me sabi taki if you de in a sref ye in sami de etaki, you overstand moro lek sami taki. Want a ye fugado, a plate gide san fugado. Make we begi. Masra me axio pardon fu alla vi ongerechtigide. Me axio pardon gado tata fu mi ek gerechte fasi fu libi. Me axio pardon gado pe mi suku mi egi belang. Mi na suku a belang fu you. Nanga a libi sa you gimi put me in gron tapu fu bescherm sa you make. Gado me axio pardon dat mi no ben teken.

0: kondre pemi elibi. Grand tangi masara. Fu achanada for you. In Jesus' name. Amen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: 10, 20, 30, 40.
4: Hé, Sayadu.
3: Met Terry, mijn dorouw een parkie nomo. Naskip's Barkie Deal. Bij ons. Na alle day. One piece chicken, fries en sauce. Naskip style.
2: Zranazani. Naskip. Naviu.
5: Bespaar tijd en geld met een dak dat binnen één dag geschilderd is. Dit kan met Insurex AquaGuard Roof Paint. De innovatieve, milieuvriendelijke dakverf op waterbasis. Insurex AquaGuard Roof Paint biedt verder de volgende voordelen. Het is scheurarm, droog sneller. Na uiterlijk 2 uur is het overschilderbaar. Dit is voordelig voor de eindconsument, want dit bespaart arbeidskosten. Ook voor de aannemer, want die is sneller klaar voor een nieuw project. Het is verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder wit. Dit zorgt voor een 3 tot 5 graden koeler interieur. Nog een bijkomend voordeel, de kwast, roller, spuitmachine zijn makkelijker te reinigen. Vraag vandaag nog naar onze Historex AquaGuard Roof Paint en ervaar de innovatie. Historex AquaGuard Roof Paint, de slimme keuze voor uw dak.
6: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja Oso, nanga a echt sweet tissie voor fossie.
7: Op het menu van Eethuis Esselin is er vandaag sweet oso nasi, sweet oso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, gele pesi moxalesi met gerookte kip erdoor, en als add-on hebben wij zoutvlees, zoetzure vis, bruine bonen met kip, kipworstjes en rookworst erin, en als add-on hebben we zoutvlees, sweet oso macaroni met ham erdoor. Als groente hebben wij kousenband, klaroen en pompoen. Dus wil je opnieuw verliefd raken, kom naar Eethuis Esseline.
6: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja.

0: Also, nanga a echte sweet tissy fu fossi. We staan aan de Bonnystraat 106, aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Osso, nanga a echt sweet tissy fu fossi.
1: Hallo, ik ben Makela. Mies, love the shalom.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutte, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Van harte goedemorgen, broeders en zusters, luisteraars. In de naam van Koning Jezus heet ik u allen van harte welkom in het programma van De Hernutter. Ik ben zuster Shirley van gemeente God is Liefde, de Kampong Baru, Saramaka. We danken de Heer dat ik weer in uw huiskamer mag zijn en samen mogen overdenken wat de Heer ons vandaag geeft in zijn woord. Ik draag deze morgen op in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Vandaag is het donderdag 1 oktober 2026. Wauw, wat gaan de dagen toch snel voorbij, hè? Straks zijn we alweer in de kerststemming. Ik hou u voor de dagteksten van vandaag. Het is een nieuwe maand en het woord van de maand is gehaald uit Galaten 5 vers 1. Waar staat, Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd de stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd de stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. De dagtekst is gehaald uit Psalm 71, vers 20. God die ons vele benauwdheden en rampen heeft doen zien, zal ons weder levend maken. God die ons vele benauwdheden en rampen heeft doen zien, zal ons weder levend maken. En het leerwoord is gehaald uit 2 Petrus 2, vers 9. De Heere weet de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen. De Heere weet de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen. En het bijbehorend lied, barmhartige God, naar u alleen vliet onze ziel verslagen heen. Gij zijt verbrijzelden van geest altijd tot heil en troost geweest. Verhoor genadig onze bee, schenk ons uw reinheid en uw vrede. De vrede die nieuwe sterkte geeft, die al het verstand te boven streeft. Tot zover de dagwoorden van vandaag.

Ik hou u nu voor de schriftlezing uit Galaten 2, vers 1 tot en met 10. Daarna ging ik na verloop van 14 jaar weder naar Jeruzalem met Barnabas en nam ook Titus mee. En ik ging op grond van een openbaring. En ik legde hun het evangelie voor dat ik onder de heidenen verkondig, afzonderlijk echter aan hen die in aanzien waren, opdat ik niet vruchteloos liep of gelopen had. Maar zelfs Titus, die bij mij was, werd, ofschoon hij een Griek was, toch niet gedwongen zich te laten besnijden. En dat met het oog op de binnengedrongen valse broeders, lieden die waren binnengeslopen, om onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben te bespieden, om zo ons tot slavernij te brengen. Wij zijn voor hen geen ogenblik gedwee uit de weg gegaan, opdat de waarheid van het evangelie ook verder bij u zou blijven. Maar wat hen betreft, die in zeker aanzien waren, wat zij vroeger geweest mogen zijn, doet er voor mij niets toe. God ziet de persoon niet aan. Mij immers hebben zij, die in aanzien waren, verder niets opgelegd. Maar integendeel, toen zij zagen dat mij de prediking van het evangelie aan de onbesnedenen toevertrouwd was, gelijk aan Petrus die aan de besnedenen. Immers, hij die Petrus kracht gaf om apostel te zijn voor de besnedenen, gaf die kracht ook aan mij voor de heidenen. En toen zij de genade die mij geschonken was opmerkten, reikten Jacobus, Kefas en Johannes, die voor steunpilaren golden, mij en Barnabas de broederhand. Wij zouden naar de heidenen en zij naar de besnedenen gaan. Alleen moesten wij de armen blijven gedenken en ik heb mij dan ook beijverd dat vooral te doen. Dat was dus ook een deel van de brief van de Galaten. Tot zover de schriftlezing.

Broeders en zusters, de tekst van de maand. Christus heeft ons bevrijd, opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd de stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Herinnert ons eraan dat wij door het evangelie bevrijd zijn geworden van de zondenmacht. En dat we ervoor moeten waken en stand blijven houden om niet opnieuw een slaaf te zijn van de vijand. Dat is ook wat Paulus in zijn brief aan de Galaten schreef. In dit gedeelte heeft hij de vrijheid verdedigd. Na 14 jaar werd de waarheid getest. Na 14 jaar ging hij met Titus, die een Griek was en dus onbesneden, naar Jeruzalem. Hij was een levend bewijs. De vrijheid bleef staan. Titus werd niet gedwongen zich te besneden. Valse broeders wilden vrijheid bespioneren, maar ze weken geen moment, omdat de waarheid bij u zou blijven. De genade werd erkend. Jacobus, Kefas, Johannes voegden niets toe. Ze gaven de rechterhand van gemeenschap. Eén evangelie. Alleen gedenk de armen. Genade maakt gul. Broeders en zusters, hierin zien we dat er niets is toegevoegd aan het evangelie. Het was niet belangrijk of ze besneden waren of niet. Petrus en de anderen die door Jezus zelf onderricht waren, hebben niets gezegd over besnedenis. Integendeel hebben ze het werk verdeeld. Paulus ging door met het evangelie brengen bij de heidenen en de andere apostelen bij de Joden. Belangrijk was dat ze naar de armen moeten omkijken. En dat nam Paulus mee in zijn bediening. Broers en zusters, wij hebben ook de taak om het evangelie te brengen en niet vergeten naar de armen om te kijken. Laten we dat ook doen. Amen.

Heilige Vader, dank u dat u ons in dit gedeelte heeft geleerd dat we net als Paulus en Titus stand moeten houden in het ware evangelie. Wij hoeven niets toe te voegen. U, Heere Jezus, is genoeg. Dank u dat u ons verder wilt leiden en beschermen wanneer we onder druk staan en mensen die het evangelie niet willen accepteren en zij die iets aan het evangelie willen toevoegen. En dat u ons wilt helpen om stand te houden in zulke situaties. Dank u, Vader, in Jezus' naam. Amen. Broeders en zusters, ik ben zuster Shirley en ik groet u en wens u verder een gezegende dag toe. Tot morgen in het programma van De Hernutter via deze zender.

Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso, nanga a echte sweet tissy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106, aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Oso, nanga a echte sweet tissy fufossi. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osso nasi, sweet osso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, gele pesi moxalesi met gerookte kip erdoor en als add-on hebben wij zoutvlees, zoetzure vis, bruine bonen met kip, kipworstjes en rookworst erin en als add-on hebben we zoutvlees, sweet osso macaroni met ham erdoor. Als groente hebben wij kousenband, klaroen en pompoen. Dus wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso, nanga a echte sweet tissy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106, aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Oso, nanga a echt sweet tissy fufossi.

0: Come on, put your hands together and give Him praise. Give Him praise.
1: Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op Plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello, haha, wow.
2: No matter what you're going through, I know that you can stand. For your life is in.

We love Uganda. You can move a little.

Jimmy, si chante chaud de l'avion.

0: Het is 10:00.
1: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.
2: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osso nasi, sweet osso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, gele pesi moxalesi met gerookte kip erdoor en als add-on hebben wij zout vlees, zoetzure vis, bruine bonen met kip, kipworstjes en rookworsten erin en als add-on hebben we zout vlees, sweet osso macaroni met ham erdoor. Als groente hebben wij kousenband, klaroen en pompoen. Dus wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja oso, nanga a echt sweet tissi fo fossi.

0: slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tizzy fufossi. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osso nasi, sweet osso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, gele pesi moxalesi met gerookte kip erdoor en als add-on hebben wij zout vlees, zoetzure vis, bruine bonen met kip, kipworstjes en rookworst erin en als add-on hebben we zout vlees, sweet osso macaroni met ham erdoor. Als groente hebben wij kousenband, klaroen en pompoen. Dus wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echt sweet tizzy fufossi.
1: Enter his gates with thanksgiving and his courts with

0: zo.
1: Op zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heren zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Rainville aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis

Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papijs of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: Trend Direct for you, ultima hamac.
1: 10, 20, 30, 40.
2: Ei, sério?
1: Meteri, mim dorou um parque no mo. Na skips, barque dio. Bem, ons, na aladei. One piece chicken, fries and sauce. Na skip style.
3: Zrana zani, na skip, na view.
4: Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. No, mi finger kon facie.

0: Het is 11 uur. Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Goedemorgen en blessing Manting. Welkom bij het programma Vrouwen Vandaag op Radio Shalom. Ik ben uw gastvrouw, ik ben zuster Aruna en ik zeg, ga niet verder zoeken, blijf vlak hier, want we hebben een gezellige vrouwenpraat. En we gaan beginnen met onze krabbel achterop in de Bijbel. En wat zegt onze krabbel van vandaag? Nou, de krabbel van vandaag zegt, ik wil iedere dag leven alsof Jezus gisteren is gestorven, vanmorgen is opgestaan en morgen terug zal komen. Nog een keer, ik wil iedere dag leven alsof Jezus gisteren is gestorven, vanmorgen is opgestaan en morgen terug zal komen. Oké. Nou, dat is een heel goede manier van eigenlijk jezelf ready zetten. Nee, het is een heel goede manier om op zo'n manier te leven en ready te zijn. Eigenlijk voor de terugkomst van de Heer Jezus. En ook te leven alsof hij gisteren is gestorven en vanmorgen is opgestaan en morgen terug zal komen. Nou, de discipelen bijvoorbeeld hebben een heel... Wat hebben ze meegemaakt bij de kruisiging? Het was traumatisch, maar het heeft hun leven helemaal totaal veranderd. En toen de Heer is opgestaan, is het nog meer veranderd. Want je bent in shock. Je ervaart iets, maar het is een positief ding. Het lijkt negatief, het heeft een impact op je, maar het is geweldig. En dan zien ze hun meester terug in levende leven. Met de gaten in zijn handen en voeten. Nou, het was gewoonweg een bepaalde ervaring die ze hebben gehad. De dood. Nou ja, als we gewoon kijken in het leven. Wat voor impact de dood van een geliefde op je heeft. En dit was een vreselijke manier van een geliefde verliezen. Dus als je wil leven iedere dag alsof hij vandaag gestorven is. Vanmorgen is opgestaan. Gisteren is gestorven. En morgen terug zal komen. Dat is het precies als wat in de Bijbel staat. Elke keer zeiden de discipelen van, hey, de Heer komt spoedig. Wees ready. Maak je klaar. Maak geen grappen. Het is de wedloop die je loopt. En het is snel voorbij. En dan zag je dat ze ready waren. Ze waren klaar. En het laat me echt aan een heel mooi lied denken. Een Saramakaans lied. Dat je ready moet zijn. En klaar moet zijn. Om de Heer te ontmoeten. En om te gaan. Naar de hemel te gaan met hem. Het heet Kabaka Bai Musude Kabaka.

Sara Macans. Na na na na na na. Kabakabai musude. Ja, het is echt een mooi lied hoor. Het is geweldig. Nou, laten we kijken naar de tekst die erbij hoort. En de tekst is Openbaring 3 vers 11. Ik kom spoedig. Hou vast aan wat u hebt. Dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen. Wauw. Dus hou je krans vast. Hou je krans vast. Hou je kroon vast. En wees gereed. Mooi. We gaan dan nu een recept uit ons bruine boekje. Bruine bonen boekje met meer dan rijst. Bruine bonen met meer dan rijst boekje halen. Want we zijn niet klaar hiermee. Nee. Nou, ons krabbeltje was heel mooi. En dit zal ook heel mooi zijn. We gaan een soep maken vandaag van de bruine bonen. En welke soep gaan we maken? We gaan maken bruine bonensoep met de grote drie. Wat is de grote drie? Laat eens zien wat de ingrediënten zijn. Even kijken. 250 gram gekookt kipfilet in kleine stukken gesneden. 250 gram bruine bonen uit een pot. 100 gram verse ham. 1 ui gesnipperd. 200 gram met honing geroosterd varkensvlees in kleine stukken gesneden. 200 gram gepelde garnalen, vers of gekookt. Zout. 1 ui gesnipperd. Oh, opnieuw. 1 ui gesnipperd. 1 Madame Jeannette lenteui. 1 liter kippenbouillon. 3 eetlepels lenteui in ringetjes gesneden. Oh, nog een keer. 3 eetlepels lenteui in ringetjes gesneden. Dus even snel herhalen. En dat zijn de grote drie. Kip, varken en garnalen. Dat zijn 250 gram gekookt kipfilet in kleine stukken gesneden. 250 gram bruine bonen uit een pot. 100 gram verse ham. 1 ui gesnipperd. 1 ui gesnipperd. 200 gram met honing geroosterd. Varkensvlees in kleine stukken gesneden. 200 gram gepelde garnalen vers of gekookt. Zout. 1 ui gesnipperd, Madame Jeannette, lenteui, 1 Madame Jeannette hoor. Lenteui, 1 liter kippenbouillon, 3 eetlepels lenteui in ringetjes gesneden. Hoe is de bereiding hiervan? Breng de bouillon aan de kook. Voeg de bruine bonen en ui toe en kook in 3 minuten bijna gaar. Doe daarna de kipfilet, varkensvlees, ham en garnalen erbij. En laat het geheel met de Madame Jeannette nog 1 minuut zacht koken. Serveer de soep heet en garneer met lenteui. Tip van de kok. Bij gebruik van gekookte garnalen deze op het eind aan de soep toevoegen. Oké, ik denk dat er een foutje is bij de ingrediënten, want ik zie 2 keer 1 ui gesnipperd. Dat moet 1 keer zijn, hè? Ja. Nou, smakelijk eten. En onze bruine bonen met meer dan rijst zal zo heerlijk smaken hier bij deze rijke. Dit is echt een rijke, rijke bruine bonensoep. En doen hoor. Dus dan gaan we samen smakelijk eten, want ik ga het ook doen. En tot nu toe heb ik genoten van al deze recepten heerlijk. Ze zijn heerlijk en te doen. Ze zijn te doen. Mooi. Wat ik ook even wilde aanhalen is, ik heb naar een paar drama's, AI-drama's gekeken. En één ding dat heel erg opvalt in de drama's is geweld.
Er is heel veel geweld in de drama's. En dan als het ware gaat degene die onder dat geweld leidt, gaat dan een dingen krijgen, een soort uplift. Want dan gaat die persoon of trouwen met een biljonair. Maar met welke biljonair trouwen ze? Met, met maffia dons die heel erg rijk zijn vanwege hun maffia leven. Of ze zijn kinderen die heel erg worden gepest of niet goed behandeld enzovoorts. Maar dat geweld is zo duidelijk in die drama's van AI. En ik heb die trend gezien van, en alvast zijn het hele mooie mensen. Heel mooi. En als er dikke mensen zijn met veel gewicht, dan gaan ze trainen en dan zijn ze snel slank en heel mooi. En dan heb je ook als er dikker mensen zijn die gekozen worden en zo ja, moeten blijven, dan zijn het ook hele mooie. Ze zijn dik, maar ze zijn poppen. En het klopt allemaal niet met de waarheid. Maar nog een trend zag ik van mensen die lange oren hadden, puntige oren. Dus weer een ander soort specie. En daarna zag ik eentje met horens. Ze hadden horentjes en de draak was daar. De babydraak was centraal. En de mens was in staat om deze babydraak te sussen, te verstaan, te helpen enzovoorts. En niets mocht gebeuren met die babydraak. En de anderen waren met horens en de vader of de broer, weet ik veel, was een zwarte draak. Als hij boos werd, dan veranderde hij in een zwarte draak. En dan lijken die dingen zo normaal. Dus wat gebeurt er? Deze AI-filmpjes, als je ernaar kijkt, dan gaat dat geweld eigenlijk voor jou normaal zijn. Net alsof het normaal is. En dan moet het voor jou zijn alsof geweld moet worden overwonnen. Terwijl er in een verhaal van Noach staat er duidelijk dat vanwege het geweld, dat geweld was zo veel en zo groot, dat de Heere had gezegd, ik heb spijt dat ik de mens heb gemaakt. Veel geweld, veel onreinheid, veel afgoderij, de mens leefde erop los en het was een grote zonde die men beging. Grote zonde beging men in de ogen van de Heere en geweld was een van ze. Er staat er. Want je had ook de geweldenaars, met name de reuzen van die tijd, die geboren waren uit de zonen van God, die zich hadden gemixt met mensen. En deze, na deze trend is het dan ook extra gaan, de zonde is zich helemaal gaan overnemen. En dat geweld zie je dan in deze filmpjes en het wordt genormaliseerd. Het wordt ook genormaliseerd dat draken en mensen met horens normaal zijn. Wat ook wordt genormaliseerd zijn tekenen en wonderen. Er zijn ook een aantal van die AI-drama's met, met mermaids, zeemeerminnen, met staarten en zonder staarten en hoe ze hun staart opgeven voor de mens en de mens heeft het niet gewaardeerd en die verandert in een kikker. Wat is een kikker in de Bijbel? Een leugenaar, een leugen, de leugen. Een kikker wordt geassocieerd met leugen. En dan heb je nog iets dat ik heb opgemerkt. Ja, de wonderen en tekenen. Kinderen die wonderen kunnen doen. Of ja, de volwassenen ook die krachten hebben en die wondertekenen doen enzovoorts. Dus je ziet dat dit alles heeft een bepaalde, het gaat naar een bepaalde hoogtepunt. Maar als je ernaar kijkt en je blijft kijken, dan ga je deze dingen normaal vinden. Je gaat dat geweld normaal vinden. Je gaat denken geweld moet overwonnen worden. Terwijl geweld er niet moet zijn. God houdt niet ervan. Er moet liefde zijn. Dus de Heere wil dat we hem moeten
hebben in ons leven. En dan hebben we ook de karakters van hem. Maar wanneer je naar deze dingen kijkt, dan lijken die dingen normaal. En dan gaan dingen in jou loskomen die niet daar moeten zijn. En die eigenlijk al overwonnen waren door jou. Maar dan ga je de dingen normaal vinden. En al deze dingen leiden ook naar de tijd waarin we gaan. Die dingen die normaal lijken. Bijvoorbeeld de trend van de chip in je hersen enzovoorts, al die dingen. Je gaat het accepteren, terwijl het niet geaccepteerd moet worden. Dus laten we voorzichtig zijn waarnaar we kijken. Want ook het woordje YouTube is wat je gaat worden. You to be. It's who you will be als je watched. Be careful what you're watching. Wees voorzichtig waarnaar je kijkt. Wat je kijkt zal je worden. Nou, ons hart is datgene dat we boven alles moeten bewaren. Bewaar je hart voor de waarheid. En lees je Bijbel veel. Ga niet naar deze dingen kijken. Scrollen, kijken. Mindless scrollen. Ga dingen doen. Zodat je bezig kan zijn en dat de Heere jou creativiteit kan geven in de dingen die je moet doen voor hem. Nou, dat was het waarover ik ook echt dat van mijn hart moest. En dan gaan we nu hebben een music break en dan zijn we daarna terug bij het onderwerp van vandaag. Tot zo!

Ja, we zijn terug na de music break in het programma Vrouw Vandaag op Radio Shalom. Ja, ja. En zij die er nu pas bij komen, u die er nu pas bij komt, kom er gauw bij. Want we gaan nu beginnen met het onderwerp van vandaag. En het onderwerp van vandaag is, ik weet niet hoe ik het moet noemen hoor. We zullen aan het eind even kijken wat het onderwerp is. Maar het gaat erom dat je voorzichtig moet zijn met het aannemen van dingen als het gaat om het evangelie. Als het gaat

een hij had een hoge functie in het leger van Syrië. En hij was melaats. En dat kan je lezen in 2 Koningen 5 vanaf vers 1 tot en met 17. En er was dus iemand die in zijn huis werkte. En dat was een Joodse persoon uit Israël. En zij had dus gezegd dat hij eigenlijk als hij maar kon en naar Israël kon gaan, dan kon hij daar genezing vinden. Toen hebben ze hem gezegd. En dan zeiden ze van, jouw dienares heeft dat gezegd, die van Israël is. Dus toen is hij gegaan en de koning van Syrië schreef dan een brief, heeft het aan Naaman gegeven en is naar de koning van Israël gegaan. En de koning van Israël heeft zijn kleren gescheurd en zei van, wat is dat? Ben ik God? Kan ik dingen veranderen? Kan ik dingen doen? En Elisha de profeet hoorde dat en zei van, stuur die man naar mij, zodat hij kan weten dat er een God is in Israël. Yes, oh geweldig. Dan heeft hij ook gezegd dat hij kan weten dat er een profeet is in Israël. Nu, Naaman heeft zijn dienaars, Gehazi, heeft hij gestuurd om Naaman te zeggen, ga je wassen in de Jordaan. En hij was dan boos. Hij zei van, is onze rivieren niet beter dan deze Jordaan? En hij en zijn dienaren zeiden van, nou, als het iets moeilijks was dat deze man je had gezegd om te doen, dan zou je het toch doen. Waarom ga je niet even? En hij is gegaan, hij heeft zich 7 maal ondergedompeld. En bij de 7e keer had hij een babyhuidje. Oh, wauw. Hij was genezen van zijn melaatsheid. En hij had zoveel dingen meegenomen. Als je de Bijbel leest, dan had hij in waarde van dollars meer dan $500,000. Miljoen dollars meegenomen. En ook nog andere spullen. Nou, Elisha, hij zei tegen hem van, zoals de Heere leeft, ik zal niets nemen. En hij bleef aandringen, hij bleef dwingen, maar Elisha zei, ik ga niets nemen. Dus hij is dan weggegaan. Wie is achter hem aangegaan? Gehazi. Gehazi, die Elisha hielp, zijn hulp, is achter hem aangegaan en heeft toen met misleidende woorden, heeft hij gezegd, zoals de Heere leeft, zie je, hij gebruikt diezelfde woorden, zoals de Heere leeft, ik zal na achter hem aanrennen en wat nemen van wat hij daar heeft. Hij werd gierig, hij werd hebzuchtig, hij dacht aan dat goed, weet je, dat aardse. En hij zegt, zoals waar de Heere leeft. Hij heeft Gods naam genoemd in iets dat hij niet mocht doen. En hij ging. En dan heeft hij ook nog gelogen tegen Naaman, zegt van, dat Elisha hem heeft gestuurd. Nou, natuurlijk gaat Naaman hem geven, want hij is blij. Maar hij heeft gelogen. Maar wat zo bijzonder was, is dat toen hij terugkwam en Elisha aan vroeg van waar kom je? Heeft hij gezegd, ik was hier bij jou. Heeft Elisha aan gezegd, was mijn hart niet daar bij jou toen je achter Naaman ging en zijn spullen nam? Nou, jij gaat dus die melaatsheid van Naaman krijgen op jou en al je generaties na jou tot in eeuwigheid. Het zal nooit stoppen. En toen is Gehazi melaats geworden. Dus er is iets dat een oudere persoon altijd zei tegen ons. En dat is, je moet iets van iemand niet willen hebben, want ik wil zijn ziekte ook niet hebben. En dat is waar. Maar het gaat ook erom dat je niets aanneemt Elisha heeft niet gebeden voor deze man. Hij heeft hem gewoon gezegd wat hij moet doen, maar het komt van de Heere. En dan ga je dan iets aannemen omdat jij dat hebt gekregen van de Heere. En het is werkelijk zo geworden. En dat zie je veel gebeuren, hè? Dat ze zeggen, saai en zaad. Nou, als er...

0: gezaaid wordt, moet worden gezaaid voor profetie, dan is zo'n profeet geen ware profeet. Een valse profeet. En dan hebben we dat we voorzichtig, dus eigenlijk je moet heel voorzichtig zijn met het aannemen van iets. Je moet niets aannemen van iemand, vooral Naaman was niet iemand die opgegroeid is als een gelovige, in dit geval als een Jood. Hij is niet opgegroeid in, laten we zeggen, met het woord van God. Hij is niet zo opgegroeid. Hij boog voor een afgoden. En hij heeft ook nog gezegd aan Elisa van vergeef me dat ik dan daarna ga buigen voor deze entiteit. Maar het is heel belangrijk dat je voorzichtig bent wanneer je met iemand gaat bidden, wanneer je met iemand praat, wanneer iemand tot bekering is gekomen. Ze willen altijd iets doen omdat ze het zo hebben geleerd. Ze hebben het geleerd van kleins af dat voor iets hoort iets. En dan wanneer jij voor ze hebt gebeden, dan willen ze je altijd wat geven. En dan ga jij, oké, dankjewel. Dat nou een blessing voor God oh jij. Nee, het is geen blessing voor God oh jij. Het is juist dat je je ziel verkoopt. Je verkoopt je ziel, want je bent eigenlijk, je wil dat ding hebben. En je moet dat ding niet willen hebben. Je moet niets willen hebben van mensen die de Heere nog niet kennen, die nog niet weten hoe dat ding van de Heere werkt. Want dat van God is geef om niet, want je hebt om niet ontvangen. Dus je hebt je hebt die dingen gewoon gehad van God. God geeft je het vrij. Hij laat je niet betalen. Hij heeft betaald met zijn bloed. Dus jij gaat dan niet aangaan en dan zeg je van ja, een zaad. Enzovoorts. Dus wees voorzichtig wat je aanneemt en van wie het aanneemt. Want sommige dingen moeten we niet aannemen. Als God het op iemands hart zet om te geven, om voor zijn werk, ga je duidelijk zien als het voor zijn koninkrijk is of niet. In dit geval zou het gewoon voor Elisa zijn. Gewoon voor zijn rijkdom, voor zijn mooiheid, want hij zou die mooie kleren dragen. Hij zou al dat geld gebruiken, lekker gaan eten. Hij zou, oké, nu ga ik mezelf trakteren op een McDonald's, want ik heb wat geld. Enzovoorts. Nee. Dus wees opgepast, want deze dingen bevlekken je, deze dingen bevuilen je. En God zit in je binnenkamer van je hart en hij gaat het oordelen. Niemand anders, hij. Iedereen gaat zeggen, oh ja, man, fugado, oma, fugado. You kiss you one blessing. Maar het is geen blessing hoor. In Gods ogen moet het een blessing zijn. Niet in mensen ogen. Mensen moeten je nooit ophemelen. Zodra ze je ophemelen, is er iets aan de hand. Maar laat God blij zijn met je. Laat hij tonen dat zijn hand op je is. En wees voorzichtig. Vraag altijd en weet altijd in je hart. Er gaat een prik zijn. De Heilige Geest gaat je overtuigen wat het is. Dus wees voorzichtig met wat je aanneemt. Dat zal het onderwerp zijn geweest, hè? Wees voorzichtig met wat je aanneemt. Nou, bedankt voor het hebben willen luisteren naar het programma. Vrouwen Vandaag, blijf afgestemd elke dag weer op dit programma en op Radio Shalom. En tot de volgende keer. Blessie!
1: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
2: Hallo, mijn naam is Hak en ik luister naar

Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

0: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osso nasi, sweet osso bami, heriheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, gele pesi moxalesi met gerookte kip erdoor en als add-on hebben wij zoutvlees, zoetzure vis, bruine bonen met kip, kipworstjes en rookworst erin en als add-on hebben we zoutvlees, sweet osso macaroni met ham erdoor. Als groente hebben wij kousenband, klaroen en pompoen. Dus wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Oso, nanga a echt sweet tizzy voor fossi.
1: Boy, mi wa Clara Oso. Maar dat is op op prijs. Dus heb je check kost, Clara? Maar mis ook een kwaliteit, toch?
2: Hey broer, no stress you a day. Ino jere. Historex abuan you verfi. Verfi.
1: Huh?
2: Verfi.
1: Verfi? Dat is dat hij.
2: Verfi. Nayeri, nayeri. Dofi, dofu. Toelies me tegen ik ba. Verfi. Na een nieuw merk toch. En een verfi die zie. Die jou na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, na een zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bij de jou. Me bo ver van een verfi er. Verfi. By Historex.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
4: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
5: Zranazani. Naskip. Nafiu.
6: 10, 20, 30, 40.
7: Hé, Sayedu.
6: Meteri. Mim doro wan parki no mo. Naskip's Barky Deal. Bij ons. Na ala day. One piece chicken, fries en sauce. Naskip style.
5: Zranazani. Naskip. Na view.

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koesewijnenstraat nummer 12.
1: Halleluja. We gaan iets interessants horen vandaag. Vraag: wie zijn wij in Christus? Wie zijn wij? Wie is in Christus? Wanneer ben je in Christus? Wanneer? Wat moet je doen om in Christus te komen, om in Christus te zijn? Wat betekent dat, in Christus zijn? Evangelist Guillermo heeft zo even gesproken over autoriteit in ons eigen persoonlijk leven. Nu gaan wij kijken naar de autoriteit die wij als gemeente, als allemaal samen, als lichaam van Christus hebben. We hebben gemerkt net, je hebt autoriteit om je eigen leven richting te geven. Hebben we gehoord toch in de eerste dienst. Nu gaan we horen hoe u en ik autoriteit hebben om een heel land te veranderen. Dat wil zeggen, niet de politiek verandert het land hoor. Het lichaam van Christus, de christenen, die veranderen het land. En ik ga u wijzen uit de Bijbel dat dat zo is. En aan het eind van deze prediking hoop ik dat u gaat verstaan hoeveel autoriteit u heeft. En dat de verantwoordelijkheid van het land waar we wonen niet bij de politici is, maar bij ons. Alleen mensen die in Jezus zijn, hebben die autoriteit. Mensen met religie hebben die autoriteit niet. Alleen wij die in Christus zijn, hebben die autoriteit. Dat wil ik even benadrukken vandaag. Amen. Dus ik hoop dat u, uw ogen, uw oren, maak het volume een beetje zachter. In de zaal ook, het is hard. Een beetje last van. Totaal volume een beetje zachter. Dank u wel. Dank u wel. Nu kan ik gewoon praten. Prijs de Heer. Oké. Ik wil u vragen om vandaag goed te luisteren. Nou, wat God zegt over ons als zijn volk. U en ik zijn geen zwakke mensen. Laten we daarmee beginnen. Als wij wedergeboren zijn en Jezus dienen. U merkt, ik zeg niet, als we naar de kerk gaan, als we Jezus dienen. Iedereen kan naar de kerk komen, maar niet iedereen kan Jezus dienen. Als wij Jezus dienen, dan zijn we niet zwak. Maar we behoren tot de machtigste mensen op de aarde. Iemand hoort mij? Als we Jezus dienen, zijn wij de machtigste mensen op aarde. En ik ga je zo meteen nog een keer laten zien vanuit de Bijbel dat het de waarheid is. Vandaag wil ik u laten horen en zien wat de Bijbel leert over mensen die hun leven aan Jezus hebben gegeven en hem dienen. Amen. Jezus dienen betekent, halleluja, te doen wat hij van je vraagt. Jezus dienen betekent, alles wat Jezus van mij vraagt moet ik doen, dan dien ik hem. Ik dien iemand wanneer ik die persoons wil doe. Ja toch? Je werkt in een restaurant, je bedient, die klant ga je bedienen, je gaat die klant geven wat hij wil, die betaalt ervoor. Dat is dienen. Dienen is degene die je dient blij maken. Degene die je dient te laten merken dat je werkelijk gelooft in die persoon. En als we Jezus dienen, dan moeten we weten, we geloven in hem. We geloven in hem voor wie hij zegt te zijn, namelijk de Zoon van God. Hij die alle macht heeft, luister, in de hemel en ook op de aarde. Dus wanneer je Jezus dient, ben je op de plaats, je bent bezig met iemand die alles kan, hè? Hij kan alles. Hij kan alles. Amen? Nou, wat is niet zo moeilijk, hoor, om te onderzoeken en te verstaan wat we moeten doen, wat Jezus van ons vraagt. Hij heeft alles laten opschrijven in een boek. In de Bijbel vinden we alles wat Jezus van ons vraagt. Dus ik wil u bemoedigen vandaag, als u iemand bent die de Bijbel niet leest, gaat u nooit weten wat Jezus wil. U moet de Bijbel elke dag lezen tot u nemen, niet alleen lezen. U moet geloven wat er staat. U moet gaan toepassen wat er staat. U moet gaan doen wat er staat. Dan pas dient u Jezus. En dan pas kunt u van uzelf zeggen, ik ben machtig. God wil hebben dat wij namens hem op aarde grote dingen doen. Ik ga een paar voorbeelden geven. Dus alles wat we vinden, alles wat we willen weten van God staat in de Bijbel. Nu, God heeft het zo makkelijk gemaakt door de technologie. Vroeger moest je lezen, toch? Nu kan je luisteren. Mijn lieve vrouw houdt ervan om te luisteren. Ze zet dat ding aan en ze luistert ernaar. Want het gaat erom, je moet het woord van God kennen. Je moet weten wat God van je vraagt. Anders heb je kans dat je dingen doet die God niet wil. Logisch toch? Help me. Als ik niet weet wat de wet zegt over hoe ik moet rijden, ga ik rijden zoals ik wil. Amen. Vroeger woonde ik in een land waar je rechts moest rijden. Hier moet je links rijden. Zeg nee, ik ben niet mee eens, ik rij rechts. Ik brokken maken. Zo moet u begrijpen. Als u God wil dienen, dan moet u weten wat God van u vraagt. Iemand hoort me? Dat is duidelijk toch? Dank u wel. In de Bijbel vinden we dingen. Ik ga enkele punten aanhalen van wat we in de Bijbel kunnen vinden. 1. In de Bijbel lezen wij dat God bestaat en dat God met mensen kan en wil spreken. Dat wil zeggen, God bestaat en God wil spreken tot u en tot mij. En hij kan dat ook. Dus het is niet zo dat u God dient en u weet niet waar u naartoe gaat. Want God wil tot u spreken. Zoals ik tot u spreek, wil God tot u spreken. God heeft in de Bijbel ook zijn plan met de mensen opgeschreven. Wil je weten wat God gaat doen, lees de Bijbel. Hij gaat je vertellen hoe de toekomst eruit ziet. Hij gaat je vertellen wat er gaat gebeuren. Alles staat hierin opgeschreven. Dus als we de Bijbel kennen, zijn we niet zomaar mensen. We weten precies, oh, dit gebeurt nu. Dus het volgende is dat, dat komt. Iemand snapt het, toch? Nou, maar God heeft ook, luister, in een boek opgeschreven, in zijn boek opgeschreven, alles wat uw leven betreft. Psalm 139, vers 16. Laten we even kijken. Ik ga u vertellen vandaag, beste broeder en zuster. U kunt alles weten over uw leven. U hoeft niet naar de Bonumang te gaan of naar de Tof. God kan u alles vertellen over uw leven. Jullie geloven me niet? Ook, oké, we gaan even lezen wat er staat. Hier lezen wij dat al de dagen van ons leven, dus alle dagen van jouw leven staan in Gods boek opgeschreven. Dat lezen we toch? Dus dat betekent, en weet je wat, God heeft het opgeschreven, niet nu, hij heeft het opgeschreven nog voordat je geboren was, heeft hij het opgeschreven. Nu, dat boek is niet als de Bijbel, we kunnen dat boek verstaan wanneer we bidden. Wanneer we met God gaan praten, gaat hij ons laten zien wat in zijn boek is geschreven voor u en voor mij. Ik ga een bepaalde concrete voorbeelden aanhalen van dingen die in het boek van God opgeschreven staan. Als elke dag van jouw leven in het boek is opgeschreven, dan weet God wat er vandaag is hoeveel? 16, hoor? 16 februari gaat gebeuren. God weet dat. Wij weten het, maar God weet het wel. Maar wanneer je ski met God bent, je praat met hem, gaat hij zeggen, vandaag gaat die herrieschopper hierover praten? Ik bedoel mezelf. Ben ik herrieschopper? Kom on, lach een beetje. Hebt u daar met mij? Ik moet rustiger praten, hoor ik. Ik praat snel, no? Maar wij voor me, no? Oké. Ik ga terugschakelen. In dat boek van God staat alles wat uw leven betreft opgeschreven. Dat boek is bij God. Dus wij kunnen niet dat boek gaan kopen in een winkel en gaan kijken wat gaat God met mijn leven doen. Wat we wel kunnen doen is God vragen, Heere, wat gaat er gebeuren met mijn leven? Wat bent u van plan met mij? Ik ga een paar concrete voorbeelden noemen van dingen die in dat boek van God over u en mij zijn opgeschreven. 1. God weet met wie je gaat trouwen. God weet wat voor werk je gaat doen. God weet hoeveel kinderen je gaat krijgen. God weet naar welk land je gaat om te wonen. Al die dingen weet God. En u zult me kijken, dat leert de Bijbel. Kan de Bijbel liegen? Dus als de Bijbel leert dat God alle dingen van mijn leven weet, broeder Ferreira. Heren, het is vandaag 16 februari. Wat gaat deze week gebeuren? Wat moet ik doen? Waarop moet ik mij voorbereiden? Wat gaat u deze week in mijn leven doen? En God die niet wil hebben dat u fouten maakt, gaat u precies vertellen wat deze week in zijn plan met uw leven is. Het probleem dat wij hebben, omdat we niet weten, gaan we allerlei dingen doen en proberen. En dan mislukken die dingen. Want die dingen zijn niet van God. God zegent alleen zijn eigen plan. God staat alleen achter zijn eigen plan met u en met mij. Daarom zeg ik u nogmaals. Als u wil weten hoe uw leven eruit ziet, ga bij God. Amen. Je bent nog niet getrouwd, je wilt trouwen. Heren, met wie ga ik trouwen? God gaat, als God wil dat u trouwt, gaat God u laten zien wie die persoon is. Je bent jong. Je hebt in je hart om dokter te worden. Maar God zegt, nee, je moet geen dokter worden. Je moet prediker worden. Als je dan toch dokter gaat worden, gaat het niet lukken. God gaat je alleen maar zegenen wanneer je doet wat hij in zijn plan met je leven heeft. Omdat zijn plan met je leven is perfect. Het is goed. En nu komt het belangrijkste. Als je zijn plan volgt, ben je altijd gezegend. Hoort iemand mee? Je bent gezegend, want je volgt zijn plan. God weet ook dat er aardbevingen gaan komen. Hongersnoden gaan komen. Problemen tussen landen gaan komen. Amen. God weet wanneer de hemel en de aarde ophouden te bestaan. Alles weet God. Dus als je iets wil weten, Heere, laat me zien. Nu, als je iets aan God vraagt uit nieuwsgierigheid alleen, gaat hij niet laten zien. Hij gaat je alleen maar laten zien wat belangrijk is voor jou om te weten. Iemand kan me volgen? Maar belangrijk is, hij gaat je het zeker laten zien. Hij gaat je het zeker laten zien, want hij wil niet dat je verkeerde beslissingen neemt. Amen. Als God tegen me zegt, je moet gaan wonen op Noord en ik ga wonen in Zuid, heb ik probleem. Wat God wil hebben, dat ik daar moet wonen. Voorbeeld hoor. Iemand kan me volgen, toch? Oké. God weet ook wanneer Jezus komt. Jezus komt weer. Voor u die nu wist, Jezus komt. Jezus komt. Jezus komt op de aarde om alle mensen die hem hebben gediend op te halen en ze te brengen waar hij is in de hemel. Dus als u Jezus dient, gaat er een dag komen dat Jezus u komt halen om met hem te gaan naar de hemel. Ook dit staat in de Bijbel. Dus alles wat we moeten weten over ons eigen leven, vinden wij in de Bijbel. Amen. We gaan nu ons eigen leven zien als een onderdeel van de gemeente. We zijn in deze gemeente. Elk een van ons maakt deel uit van die gemeente. En God wil hebben, luistert u, dat u bepaalde dingen moet doen die in het plan zijn van God met de gemeente. Elk een van ons is belangrijk in de gemeente. Elk een van ons is onmisbaar in de gemeente. Wat broeder Ferreira doet, kan ik niet doen. Amen. Wat zuster Naomi doet, kan zuster Mario niet doen. Zo werkt God. Elk een van ons is belangrijk, hoort u wat ik zeg, bij God. U bent niet zomaar. God heeft u in de gemeente gebracht omdat hij een plan heeft met uw leven. Yes? De Heer heeft ook in de Bijbel laten opschrijven welke regels en instructies wij moeten volgen. Dus in de Bijbel vind je ook wat moeten we doen, wat moeten we niet doen, hoe moeten we het doen, hoe moeten we het niet doen. Alles vind je in de Bijbel. Dus als je succesvol wil zijn in Christus, moet je weten wat de Bijbel zegt over jezelf. Begrijpen we dat toch? Oké. We kunnen dus niet leven zoals we willen. We kunnen niet leven zoals wij willen, maar God heeft een model gemaakt. En volgens dit model moet iedereen die hij wil dienen leven. Dat vinden we ook in de Bijbel. Ik kom zo. U moet goed begrijpen, beste broeder en zuster, dat God een plan heeft met de mensen die hem willen dienen. Dat hij samen met hen grote dingen wil doen op aarde. Geen kleine dingen, grote dingen. Laten we even kijken wat die grote dingen zijn die God wil doen. Wat? God wil hebben dat wij die hem dienen, andere mensen laten weten dat God bestaat, dat God van hen houdt en dat God wil hebben dat ze met hem in de eeuwigheid zullen zijn. Dat moeten u en ik doen. We noemen dat evangeliseren. Elk een van ons moet andere mensen vertellen over wie God is en wie Jezus is. De Heilige Geest werkt mee, maar wij moeten onze mond open doen en met mensen praten. Dus dat zei hij, God wil hebben dat we dingen samen met hem doen. Twee, nu komt een belangrijk punt. Mensen halen vanuit de zonde waarin zij leven en hun brengen in het koninkrijk van God. Wil God samen met ons doen. Maar jullie zijn speciale mensen. Jullie hebben nooit in zonde geleefd, dus jullie weten niet hoe dat is. Iemand heeft met u gepraat over Jezus. Iemand heeft voor u gebeden. Iemand heeft u verteld wat Jezus, wie Jezus is en wat hij voor u wil doen. Al die dingen heeft iemand gedaan. Nu is het onze beurt om dat te doen van mensen die Jezus nog niet kennen. En dat zijn die grote dingen die God wil dat we moeten doen met hem samen. En nu komt een belangrijk punt. Houd u dit vast. God heeft ons ook geroepen om namens hem landen te veranderen. Ik wil zeggen, God wil dat wij die hem dienen, samen met hem landen gaan veranderen. Hoe? Maar ik dacht dat politiek en kerk niet samen gingen. Wel, de Bijbel leert me iets heel anders. We gaan even naar Jeremia hoofdstuk 1, de versen 9 en 10. En dat wat ik u nu uitleg, beste broer en zus, hou het vast, ga erover nadenken. Jeremia hoofdstuk 1, versen 9 en 10. Jeremia was, toen hij geroepen werd, de Bijbel zegt, Jeremia praat met God. Hij zegt, Heere, maar ik ben een kleine jongen en ik weet niet wat ik moet doen en ik ben onrein, bla bla bla. Zegt de Heere tegen hem, de Bijbel zegt, toen strekte de Heere zijn hand uit, raakte Jeremia's mond aan. En de Heere zeide tot Jeremia, ik leg mijn woorden in jouw mond. God, dat betekent dat Gods plan gaat hij door Jeremia bekendmaken aan mensen. Gods woorden hier zijn de plannen die God heeft. Gaan we naar vers 10. Merk op, ik stel u heden over volken en de koninkrijken om uit te rukken en af te breken, om te verdelgen en te verwoesten, om te bouwen en te planten. Dus wat God hier zegt dat Jeremia, ik ga mijn plan, mijn wil, ga ik aan jou vertellen. En dan ga jij praten en je gaat mensen vertellen al die dingen die ik van plan ben. Laten we even teruggaan naar vers 10. Dan gaat u begrijpen wat ik bedoel. Over volken, dat betekent, Jeremia heeft autoriteit over mensen. Hij kan mensen dingen laten doen namens God. Dat staat daar. Koninkrijken uit te rukken. Dat betekent een koninkrijk bestaat niet meer. Wie een beetje geschiedenis kent weet dat. Het koninkrijk van de Mede en de Persen bestaat niet meer. Het koninkrijk van de Grieken bestaat niet meer. En dit soort dingen heeft God gelegd in de mond van Jeremia. Om te laten weten wat hij gaat doen. Dus God wil nu door u en mijn mond ook het plan wat hij heeft met het land waar we wonen. Hoe heet dat land ook weer waar we wonen? Oké, mooi land. Dus God wil hebben dat u en ik op de hoogte zijn van zijn plan met het land. Iemand is daar met mij. We gaan verder met dat vers. Om uit te rukken. Om af te breken. Om te verdelgen en te verwoesten. Maar ook om te bouwen en te planten. God gaat die dingen doen, maar God wil mensen gebruiken om dat te doen. Tot zover kunt u mij volgen. Halleluja. Oké. En dat moet u begrijpen. Wat God vroeger deed met de profeet, wil hij nu doen met de gemeente. De profeet was de stem van God vroeger, voor Jezus kwam. Nu is de gemeente de stem van God. Wanneer de gemeente spreekt, luistert God. Wanneer de gemeente iets hoort van God en de gemeente gaat het doen, gaat God medewerken door die dingen die de gemeente zegt tot stand te brengen. Iemand volgt me? Ik denk dat u weet waar ik naartoe ga, maar ik ga het goed uitleggen. Nou, we zitten hier met zoveel mensen in de kerk en God wil dat wij samen met hem al deze grote dingen gaan doen. Dus wat God ook wil hebben, is dat de gemeente, het lichaam van Christus, zij die in Christus zijn, die werkelijk in Christus zijn, wanneer ze van God de opdracht krijgen om iets te doen of uit te spreken, en ze doen dat, gaat God bewegen. Ik ga je een vraag stellen. Je moet naar die vraag luisteren. Denkt u dat God macht heeft om iemand te laten doen wat hij wil? Gaat weer zeggen. Denkt u dat God macht heeft om iemand iets te laten doen wat God wil? Tweede vraag. Kan God dat alleen bij gelovigen doen? Nee, hij kan het met

veranderingen teweeg te brengen op aarde. Amen. Ik ga, wie volgt het nieuws een beetje? Oké, okay. We weten, meneer Trump heeft gewoon in Amerika, toch? Hij is terug. Oké. Okay. Als jij weet hoe de media, de pers, hebben geprobeerd Trump kapot te maken. Toch heeft hij gewonnen. En heeft hij een klein beetje gewonnen. Hij heeft big time gewonnen. Waarom? Hoor wat ik zeg. De kerk in Amerika begreep dat God Trump wilde hebben als president. En de kerk is gaan bidden tot God. En zelfs mensen die tegen Trump waren, hebben voor hem gestemd. Dat bedoel ik. God heeft macht om harten van mensen te laten doen wat hij wil. Ook wel willen die mensen het zelf niet. U begrijpt u me? Maar God wil hebben dat wij moeten bidden. Als wij niet bidden, dus die samenwerking tussen ons en God, dus God maakt iets bekend aan de kerk. Hij zegt bijvoorbeeld aan een broeder, ik wil hebben dat je daar een weeshuis gaat beginnen. Geef een voorbeeld. En die man gaat bidden. Plotseling krijgt hij een telefoontje. Meneer Frits, ik heb een perceel, staat leeg, weet niet hebben. Gelooft u dat? En plotseling belt de aannemer hem. Ik heb een droom gehad, meneer, ik moet iets voor je bouwen. Die man die bouwmaterialen verkoopt, zegt, je hoeft niet te betalen, ik doe het wel. Gelooft u dat? Dan waarom kunnen we niet geloven dat God ons wil gebruiken om het land te veranderen? Waarom denken wij dat we dat niet kunnen? Leg me uit. Mijn enige conclusie is, we hebben geen idee wat God in en door ons wil doen. We hebben geen idee. Ik ga je een voorbeeld geven. Jullie hebben allemaal geschiedenis geleerd op school. In Suriname was er slavernij. Toch? Terugschakelen. In Suriname was er slavernij. Wat is slavernij in dit geval? Iemand wordt gedwongen iets te doen wat hij of zij niet wil. Ik wil ergens komen. U weet hoe lang het heeft geduurd? U weet dat. 300 jaar lang. 300 jaar lang zijn in Suriname mensen gedwongen iets te doen wat ze niet wilden. En niet gedwongen, met brede manier. Totdat God sprak tot christenen en zei, er is nooit mijn wil dat één ras het andere ras uitbuit of mishandelt. Niet mijn wil. Want alle mensen heb ik gelijk geschapen. Toen is de kerk gaan bidden. Ondanks het feit dat slavernij veel geld opbracht, toch is het afgeschaft op een gegeven moment. Wat christenen hebben geroepen tot God. U hoort niet wat ik zeg. Natuurlijk zijn ze anderen gaan vertellen. Die film gaat over, weet die man ook weer? Die man zijn naam kwijt. Hij was in Engeland, was hij de grote voorvechter van het afschaffing van de slavernij. Was zijn naam even kwijt. Weet hoe hij heet? Hoe? Hij gaat zoeken. Wat belangrijk is, deze man, al die rijke mensen wilden hem. Want hij, op een poort en hossel. Als die slavernij afgeschaft werd, zou even mensen minder geld verdienen. Toch. Toen de kinderen God begonnen te roepen tot God. Toen ze andere mensen gingen vertellen dat de Bijbel zegt dat het niet mag. Dus 300 jaar lang heeft de kerk geslapen, hè? De kerk heeft 300 jaar lang niets gezegd. Terwijl iedereen die de Bijbel kent, weet dat het God niet wil dat ene persoon de andere uitbuit en onderdrukt. Totdat God het iemand zo open geopend. Nu wil ik u vandaag vragen. Laat me voorzichtig verwoorden hoor, zodat mensen gaan denken dat ik iets anders wil bedoelen wat ik zeg. Dit hebben gelovigen gedaan, niet politici. Ze hebben geroepen tot God. En toen heeft God gewerkt in het hart van die politici. Maar God heeft eerst, God spreekt eerst tot zijn volk. Zijn volk roept tot hem, bid. En dan gaat God in het hart van die andere.

0: mensen werken. Jullie begrijpen me niet? Elke verandering in de wereld ten goede is gekomen omdat de kerk, de gemeente, zijn mond heeft opengedaan, heeft geroepen tot God. Tweede Wereldoorlog. Toen de wereld begon, wie was het machtigste militaire land ter wereld? Wie weet dat? Duitsland. Toch hebben ze verloren. Omdat de christenen zijn gaan roepen tot God. Hoort u mij? En toen hebben die Amerikanen samen met die Engelsen hebben Duitsland verslagen. Maar die strijd is altijd geestelijk vanuit de hemel. Dus God heeft toen in de harten van die Engelsen en Amerikanen gezegd: jullie moeten gaan bidden, want als deze man zo doorgaat, gaat hij de hele wereld vernietigen. Zeggen ze: nee, dat gaat niet gebeuren. Ze zijn tot God gaan roepen. Begrijpt u me? God gebruikt zijn gemeente, zijn lichaam, om veranderingen te brengen in elke situatie. Wanneer Suriname blijft zoals het is, is er maar één groep mensen die schuldig is. Wie zijn dat? Gelovigen.
1: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Oso, nanga a echt sweet tissie voor fossie. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet oso nasi, sweet oso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, gele pesi moxalesi met gerookte kip erdoor, en als add-on hebben wij zoutvlees, zoetzure vis, bruine bonen met kip, kipworstjes en rookworst erin, en als add-on hebben we zoutvlees, sweet oso macaroni met ham erdoor. Als groente hebben wij kousenband, klaroen en pompoen. Dus wil je opnieuw verliefd raken, kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet dizzy fufossi.
1: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.

0: Het is 1 uur.
1: 3, 2, 1.
2: Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
3: Daar vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
2: De Happy Hours met...

elke middag tussen 1 en 3 hier op Inspiration FM, de happy hours. Gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Shalom, Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: Yes, en van harte goedemiddag. Het is 1 uur geweest in de Republiek Suriname. En u bent goed afgestemd. Het is natuurlijk radio waar Christus centraal staat. Yes, we represent His kingdom here on this station. Dus welkom erbij. We gaan weer van start met een nieuwe aflevering van The Happy Hours. Ja, dat doen we dus van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Live vanuit de FM 945 of www.shalomsuriname.com. Het is de donderdag van 1 oktober 2026. Ik groet u vanuit de studio hier aan de stadion dan. Live vanuit Paramaribo. Ik ben Leandro Martos Uvigno, uw presentator. En natuurlijk zeg ik welkom. En wees uitgenodigd, want u mag weer bellen of appen naar de studio om de happy hours met ons te doen. U gaat dus weer groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen. En dat kan tot 2 uur, zodat we om 2 uur verder kunnen gaan met de playlist. In elk geval, welkom erbij. We gaan meteen van start, want mijn kick-off van vandaag, die staat klaar. Hopelijk bent u ook klaar, want wij gaan van start met de happy hours. Goedemiddag en welkom. These are the hours to be happy.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
4: This is Inspiration FM.
5: God is rising up Christians and they're not going to look Christians. They're going to have tats on their face, gauges. They're going to have earrings and chains. There's going to be people that nobody expects because God wants to use the rejects. He wants to use the people who were thrown to the ground and spit on. He wants to use people to confound the Pharisees, to confound the ones who have been leading churches but over there sleeping with the secretary and getting drunk, but taking everyone's tithes and offerings.

0: say, I'm gonna raise up these people.
1: Richard Lorenzo Jr. Met Power, de kick-off van vandaag. Daarmee zeggen we welkom in de happy hour.
0: God, you go to this church.
1: De lijnen die staan open, je mag dus bellen of appen naar de studio.
0: Church, you gonna leave.
1: Yes, we gaan van start of we zijn van start gegaan met de happy hour. Ja, alles dat nog ontbreekt is uw aanwezigheid. Dus welkom bij deze editie van de happy hour op de radio. Gezegende middag, broeder Leandro. Groetjes. Kom van Suraisha. Ja, de groetjes voor al de mensen die gewoon lekker afgestemd zijn. De mensen thuis. De mensen op het werk. De blessings voor de mensen in het verkeer. En natuurlijk ook de mensen die ons volgen via het buitenland. Of vanuit het buitenland via onze website. Dat kan dus via www.shalomsuriname.com. We sturen ook de blessings voor de mensen die meekijken en genieten via TikTok. God bless you. Rosalina, welkom erbij. U mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokoes aanvragen. Ja, ik wil vanuit deze plaats alle mensen die iets te vieren hebben feliciteren. We hebben nog 2 maanden in... 3 maanden, hè. In dit jaar. Ik zei gisteren nog tegen iemand, straks is het weer december, joh. Voordat je denkt, hè. Het is daarom goed, mensen, om het in orde met God te maken. Om met God te leven. Want we hebben de tijd en de dagen niet in handen. We zijn afhankelijk van genade en het leven dat God ons geeft. Dus gebruik die om dicht bij hem te blijven. Goedemiddag, broeder Leandro. Mogen God u en gezin rijkelijk zegenen. En ook aan de families van Radio Shalom de blessings. Ik feliciteer ook degene die wat te vieren heeft. En voor de zieke beterschap. De Bijbel leert ons in Psalm 92 vers 9. Vertrouw op hem te alle tijden. O volk, stort uw hart uit voor zijn aangezicht. God is voor ons een toevlucht. Amen. Graag dat niet afdraaien. Charimi. Fijne dag. Many thanks and the blessings. Ja, u bent dus tot 2 uur in de gelegenheid om te appen of te bellen. We doen het samen, mensen. Dus welkom in de happy hour. Ja, dag Hombel, welkom erbij. Voel je vrij om te liken, voel je vrij om de gifts te sturen. U bent in elk geval vrij om tot zegen te zijn. We zijn hier om te getuigen van de Heer. Dat is wat we doen via deze zender. We represent the King of God here on the night.

0: bij de studio. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, broeder.
0: Ja, welkom in de uitzending.
1: Ik vraag deze plaat aan... Change Me.
0: Oké. Okay.
1: En van Emmanuel... Voor Papa Miweli Kaba.
0: Papa Miweli is niet van Emmanuel volgens mij. Maar ik ken dat lied, dus ik ga hem voor je afdraaien straks. Je mag hem bestemmen.
1: Ik bestem het voor ieder die de heer nog niet heeft aangenomen.
0: Oké, okay, duidelijke boodschap, Breda. Was dat hem?
1: En dat men nu werkelijk de heer aanneemt.
0: Oké, okay. Was dat hem?
1: Jawel.
0: Oké, okay, bedankt voor jouw bemoediging, broeder. En tot de volgende keer dan.
1: Dag, broeder.
0: Hi, bless you, Marlon. Ja, dat is een van onze trouwbellers. Heren, in deze tijd van onzekerheid en ziekte zoek ik uw gezicht. U bent mijn schuilplaats en mijn kracht. Een altijd aanwezige hulp in nood. Ik bid voor de genezing niet alleen van mijn lichaam, maar ook voor mijn ziel. Uw genade is genoeg voor mij. Uw kracht wordt volmaakt in zwakheid. Geef mij de vrede die alle verstand te boven gaat. En bent mijn hoop in mijn hel. En mijn heil, mijn toeverlaat in moeilijke tijden. In Jezus' naam bidden we. Amen. Ja, bedankt voor uw tekst. Maar als u voortaan alsjeblieft een veel duidelijke foto voor me kan sturen. Want dat ding is heel klein en forcerend om te lezen. Maar in elk geval welkom erbij. En bedankt voor uw bijdrage hier tijdens de Happy Hour. De lijnen die staan open, mensen. Zo, welkom in de Happy Hour. Adewan Biggie Sani Fudini Masra. Uchare Hori en vertrouwt aan Masra. God bless you, bro. Namens Ali. Hey, God bless you too, brada. Het is de Happy Hour live op de radio.

felicitaties en groetjes van Travis, onze nieuwe medewerker, onze nieuwe collega. Hij is trouwens ook begonnen in de omroep met het programma, een country gospel programma. Travis, wanneer is dat programma? Dinsdagavond, hoor. Hij gaat volgende week, of in elk geval maakt hij zich ook klaar voor Shalom Easy Hour. Daarmee beginnen we weer wanneer de school is begonnen. Zodat u 's morgens tussen 9 en 11 uur kunt genieten van de rustige songs. Happy Hour is een drukke programma. Daar zijn we opgewekt bezig.

Ja, nee, leuk programma hoor. Dan dinsdag heeft hij zijn debuut gemaakt. En het klonk goed. Spirit Breakout, terwijl je mag bellen of appen naar de studio. Yes, welkom guys. Het is de happy hour van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Bent u dus in de gelegenheid om ons te joinen? Weet je wat moet veranderen binnen vooral de Surinaamse kerk? We moeten meer doen en minder praten. Er zijn heel veel mensen die kritiek leveren. Er zijn heel veel mensen die klagen. Er zijn heel veel mensen die vinger wijzen. Ja, heel veel mensen die een oordeel klaar hebben voor degene die proberen en die hun best doen. Mensen die al met stenen in handen lopen om te werpen op anderen. Maar de vraag is, wat doe jij? De vraag is, wat bied jij? Wat voor bijdrage heb je binnen het Koninkrijk van God? Dan alleen te letten en kritiek te leveren op degene die je ziet en degene die bezig zijn. Wees geen schriftgeleerde en fariseer. Wees een discipel van Jezus. Soms hebben mensen niet door dat ze schriftgeleerde en fariseer zijn. We share the truth here on Inspiration FM. Ja, niet altijd klinkt het leuk. Soms een beetje vermanend, soms een eye-opener. Soms precies wat we niet willen horen. Maar belangrijk is, we zijn oprecht bezig. Naar eer en geweten. Ik ben niet een type die dingen zou vermijden hoor. Omdat het controversieel is, omdat het gevoelig is. Nee, juist daarom. Want door te zwijgen, dan kweken we wonden. Dus we tappen wond naar Asanti. Nee, die wond moet schoongemaakt worden. Het moet behandeld worden. Maar vaak genoeg doen we zand erover. I want to pori. Het gaat infecteren. Het gaat alleen maar erger worden. Je ziet niets, maar je gaat het ruiken. Want dat is onder Asanti, toch? Hey, guigo pori. Goedemiddag als u net erbij bent. Welkom in de Happy Hours, live vanuit de FM 945.

Goedemiddag Radio Shalom en alle luisteraars en kijkers van gemeente Happy Hours. We zijn hier met de bemoedigende woorden van vandaag. Komen jullie, laten we samen bemoedigen en versterken in de Heer Jezus onze God. I got a bless you to Fredio. Fredio in the house. A.K.A. Disama Kawomi. Dag familie Banai. Goedemiddag bro Leandro. Blessings. Tot gauw hè. Ik zie je volgende week nog. De groetjes richting Frans Guyana. Tenzij dit daar ook zo dapper hè. Want deze mensen zijn... ze zijn toeristen toch. De groetjes van Nisha Bawani. God zegen broeder.

0818-422-650. That is waarop je mag bellen. Dat is onze vaste lijn. Of je doet het via WhatsApp op 875-5358. 875-5358. Kent u broeder Guffy? Misschien van gezicht hoor. Die naam zegt me wel weinig. Ken hem misschien van gezicht of van bijnaam. Weet je, mannen hoeven elkaars naam niet te kennen om een band te hebben. Om iets leuks met elkaar te doen. Ik heb het laatst verteld. Ik heb bijvoorbeeld een buurjongen. Die man is... Hij is als mijn broertje. Hij is veel jonger dan me. Maar respect is aan me op game. Toch, ik kan hem gewoon alles vragen. Ik kan altijd op hem rekenen. Wanneer ik hulp heb, staat hij daar klaar. Dus die man is... We zijn uitgegroeid tot... we zijn bradas en chimbrada. En ik ken hem niet eens 4 jaar. Maar laatst pas drong het tot me door dat ik zijn naam niet eens ken. Want ze hebben bijnaam, dus je neemt dat mee en je roept hem ook zo. Dus laatst dan is Donangamang. Ik weet niet, als we ergens buiten de stad gingen. En ik vraag hem maar even, hoe heet je eigenlijk? Was een beetje awkward, want je kent die man al zo lang. Je bent zo goed en je bent bijna elke dag met hem. En dan weet je niet eens hoe hij heet. Denk wel, actie, hoe heet je? Voor mij is dat vaak moeilijker, want weet je hoe mensen me kennen? Dit is massa meaning. Soms ontmoet ik mensen, ze vertellen hoe is met je kinderen. Ze kennen allemaal bij naam en toenaam. Dat ken ik, weet ik niet eens met wie ik te maken heb. Is een beetje awkward om dan te vragen, maar wie bent u? Omdat ik de persoon niet wil kwetsen. Ik wil niemand beledigen. Maar het is wel eens gebeurd hoor. Dag Shelly Space Amor, God zegen. Jawan Dewan zuster Kogim Odi. Dus ik groette spontaan mee. Ik groette spontaan en ik sprak ook mee. En dan was zuster ook actie, me ken je me? Ik dacht bij mijn zuster, u had die vraag niet moeten stellen. Want toen ik zei, nee zuster, ik ken u niet boy, van waar weer? Waar was ze teleurgesteld? Ze was, ze keek echt zo boos, echt zo van, wie denk jij dat je bent? Echt zo van, je doet arrogant. Maar mensen begrijpen niet dat ze me elke dag horen op de radio. Jullie horen me elke dag. Elke dag horen jullie mijn naam. Elke dag horen jullie mijn stem. Dus jullie horen me elke dag. En jullie maken me elke dag mee waardoor jullie me kennen. Maar ik weet niet wie allemaal afgestemd is. Vooral als jullie nooit bellen. Anderen nooit appen. Dus ja, ik kom wel in contact met jullie. Maar omgekeerd niet. Dus neem me niet kwalijk als ik u niet persoonlijk ken. En daarom zeg ik mensen, u mag altijd naar me toestappen en u voorstellen. We gaan kennis maken. Dat vind ik heel leuk. Ik vind het leuk om ook u te leren kennen. Maar verwacht niet dat ik u ken. Ik heb niets persoonlijks met niemand. En ik heb die energie niet om Biggie Thing te spelen en trots te spelen. Nee, ik heb geen reden. Alles dat ik doe, komt door de Heere. De Heilige Geest stelt me in staat. Dus ik heb geen reden om geweldig te doen en trots te zijn. Oh, hij speelt gitaar, de schoonzoon van mijn pastor. Helaas niet, boy Nisha. Ik weet niet eens welke kerk, over welke kerk je het hebt en welke pastor. Maar misschien van gezicht, misschien als ik hem wel eens zie. Dan ik attack, I miss Abamandis. Want de Heer zal zijn volk niet verlaten omwille van zijn grote naam. Want het heeft de Heer behaagd u tot zijn volk te maken. Dat is 1 Samuel 12 vers 22. De lijnen die staan open mensen, dus welkom erbij. U mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokoes aanvragen. Wie is jarig vandaag? De blessings voor degene die hun anniversary gedenken. Blijf bidden voor je huwelijk. Blijf eraan werken, blijf investeren. Blijf je partner het beste geven. Weet je, het beste is om jouw verantwoordelijkheid te doen. Vaak genoeg wordt het geëist van je. En vaak genoeg wordt het van je verwacht. Maar wat doe jij? Weet je, vaak genoeg kunnen we de mensen wel op hun vingers tikken. En zeggen van, maar ik verwacht dit van je en verwacht dat van je. Maar ben je wel bewust van wat jij doet binnen die relatie? Want je kan niet 50% geven en je verwacht 100%. Nee, als je 100% geeft, vooral als het iemand een gezond denkend mens is, iemand met een goed hart, dan ga je 100% terugkrijgen. Maar je kan deel aan relatie denken, 50%, maar je eist 100%. Nee, beiden moeten zich toewijden. Anders wordt het een eenzijdige relatie.
En zo is het ook bij de heren. Van God krijgen we 100%. Van God krijgen we zelfs wat we niet verdienen. Dus hij is het waard dat we van hem houden. Hij is het waard dat we ons uitstorten voor hem. En dat we hem volgen. Dat we hem onvoorwaardelijk gehoorzaam zijn. Dag one and only princess.

Van Van Bernice Dotje. Ada en Joe Praise met Game Changer. Terwijl de lijnen openstaan, dus kom dan. We hebben nog 36 minuten. Het is 6 minuten voor 1:30. Om 2:00 sluiten we dit gedeelte af. Dan gaan we naar de pokoes.

Aangenaam shalom aan u voor te stellen. Vooral degene die voor het eerst luisteren. Eenmaal 24 uur gospel via deze zender. En van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2 doen we de happy hours. Dat wil dus zeggen dat u in de gelegenheid bent om op uw manier te getuigen van de Heere en van Hem te getuigen.

Alla dessa anni di età fu passi gitrava fu con sabigado vi è pur una passi e vi è tecchi densani hori di libisma e praxeri sacca den poti ondro a wani fu crestes 2 Corinthians 10 vers 5. Ja, u bent van harte welkom. We doen het samen op de radio. U hebt een getuigenis, u hebt uw ervaring. Niemand anders kan dat voor u delen. Want u weet wat u hebt ervaren en u weet wat u hebt doorstaan. Bovendien hebt u mensen om zich heen, om u heen, die behoefte hebben aan de waarheid. Die het evangelie moeten horen. Dus keep shining your light. And be different in this world. We zijn in de wereld, maar niet van de wereld. Dus kijk geheel anders. The blessings for Salmis Leandro Amoko. God bless you too, brother. Welcome in the happy hours.

Hi broeder Sharon, luistert mee. De groetjes richting Sharon. Dat is Abra Brokkie toch? Met denk je wat in bij U17 tijd. Dat was er een team SV Sharon. Al die mannen als Emilio Limon, Fahid Finisi. Ja, we moesten allemaal tegen deze mannen spelen. Was best wel een taaie selectie. Uiteindelijk zijn die mannen later uitgegroeid tot selectiespelers. Ja, Gano de Moa, make me door dat peren. Want uiteindelijk kreeg ik een blessure aan mijn knie. Dus ik heb slechts de eerste oproep in gehad voor de selectie, maar nooit deelgenomen. Want daarna moest ik afzwaaien. Maar prijs God dat ik later weer kon gaan voetballen. Doen waar ik van houd. Nu even wel een time-out. Maar komt goed. Masgundo Jack, die zegt middag bro. Ja, de groetjes richting Tamarejo. God bless you, brother. Oh, ik heb me vergist. Nee, hier is je Abra Brokkie Masaron. En toevallig zijn de namen die je opnoemt wel buurjongens geweest. Ja, want ze speelden voor Sharon. Al die tijd meteen naar Abra Brokkie. Maar de groetjes en welkom in de uitzending. Hij zei, ik speelde voor Napoli. En Napoli was niet een geweldig team. Je kan zeggen dat wij uiteindelijk een bijdrage daar hebben geleverd. En later, jaren later, in de U20 ging ik naar WBC. Ja, en daar ging mijn carrière stuk. Maar ik ben dankbaar dat ik God heb leren kennen daarna.

Want ik denk niet dat het tijdens mijn carrière zou gebeuren, want voetbal was mijn afgod. Dus voetbal was mijn prioriteit. Dus ik denk, ga de pura san dat mi, voor mi kaleer sabeng. Goedemiddag allemaal, hou je ogen gericht op de weg voor je. En dwaal niet af naar links of rechts. Hou goed in de gaten waar je voeten gaan, zodat de weg die je volgt de goede is. Doe geen stap naar links of rechts en doe geen voet op de verkeerde weg. Spreuken 4 vers 25 en 27. Dag Cindy, welkom terug. De lijnen die staan nog steeds open mensen. U mag tot 2 uur bellen of appen. Welkom als u voor het eerst meeluistert. Aangenaam Shalom aan u voor te stellen. U mag ons volgen via de FM 945 of www.shalomsuriname.com. Mensen, onze app mag je dus via onze website downloaden. Als het een update nodig heeft, kun je die oude even deleten en dan die nieuwe installeren. Maar dat alles vind je dus via onze website. Voorlopig alleen via onze website. Gewoon even checken en geniet ervan. Ik bedoel, ga lezen, ga wat informatie opdoen met betrekking tot dit geweldig werk. Radio en televisie Shalom, al jarenlang in de ether in Suriname. Dan groetjes richting de mensen in de kindertehuizen, de bejaardentehuizen, de opvanghuizen. En natuurlijk ook de mensen in de gevangenis.

0: Heide. Happy Allers, goedemiddag.
1: Goedemiddag, broer Leandro. Hoe gaat het met u?
0: Ja, ja, goedemiddag. Welkom in de uitzending.
1: Zijn we oorlogen hier?
0: Prees God.
1: Broer Leandro, wat ik wil zeggen is dat ik echt diep in mijn binnenste echt een bijzondere blijdschap heb. Ik weet niet waarom. God alleen weet het hoor.
0: Dus nog een keer?
1: Maar dus ik heb een diepe blijdschap in mijn binnenste.
0: Oh, oké. Okay.
1: Diep in mijn binnenste hoor. En dat ik niet verdrietig ben, af en toe. Vanwege de situatie, overal en zo.
0: Nee, dat is een peekmoto.
1: Maar in mijn binnenste heb ik een... Wat zei
0: je? In een peekmoto.
1: Of van onze mensen. Wij mensen maken het toch.
0: Nou, is een,
1: door onze manier.
0: Om is een bevestiging dat de Heilige Geest in je is toch?
1: Ja toch.
0: Hij toch. Dus.
1: Oké. Okay. Laat maar verder gaan.
0: Alsjeblieft, alsjeblieft.
1: Leandro. Ik weet niet voor u, maar ik ben daar in de kerststemming.
0: Oh.
1: Echt waar. Ik weet het niet, maar ik hou van kerst.
0: Nee, een beetje praat kerstcadeau.
1: Dat geldt van mij bij God, dus hij zal het voor me doen. Wat ik wil vragen is, broer Andrew, laten we echt op die situatie letten. Laten we genieten in die dingen van God. Echt waar. Amen. Het is zo goed voor ons. Laten we genieten. Laten we ons bezighouden met de dingen van God. Dan gaan we zelf zien dat die blijdschap gaat opborrelen in jou. Dus als hij heeft verdrietige dingen, maar toch ben je ergens blij, want je weet wie God is voor je.
0: Amen.
1: Begrijp je me?
0: Ja, ja, ja, sowieso begrijp ik je.
1: Oké. Okay.
0: Was dat je bijdrage?
1: Mag ik? Ik ben nog niet klaar.
0: Oh ja, nee, ga je
1: mag ik dat lied, The Goodness of God, maar en Sranatongo?
0: Sranatongo, dan moet ik even kijken als het in het systeem is, maar staat genoteerd.
1: Ja, ik heb het gehoord. Een beetje uitlomen, maar ik heb het gehoord.
0: Ja, zou kunnen dat het vanuit YouTube is, maar we checken het voor je.
1: Maar als je het niet vindt, kun je het gewoon in het Engels doen.
0: Oké. Okay. Staat op de lijst.
1: Doe de moeite.
0: Doe ik altijd, Helen.
1: Abo. Leandro, bedankt.
0: God bless you.
1: Yes, wees blij in de Heer en voor u. Oké. Okay.
0: Abo, doei doei.
1: Doei doei.
0: Ja, dat is Helen die natuurlijk haar bijdrage heeft geleverd. Ja, ik doe altijd mijn best voor jullie hoor mensen. Ik weet dat jullie soms jullie liederen niet horen. Maar dat komt vanwege de gebreken. En de gebrek aan middelen. En misschien weet je, door gebrek aan middelen en mankracht zijn we niet altijd up-to-date. Want dan zit je overhoop met dingen. Maar we doen zeker ons best voor jullie hoor mensen. Dus welkom en geniet van de happy hours. Dag broeder Leandro, vandaag is een luie dag, niets gekookt. Kunt u Likkie Wan Dia voor me afdraaien? Kom van zuster Susan Hoogwoud. Ja, ik begrijp het hoor zuster Susan. Soms heb ik van die dag ook. Al is hij automatisch ook weer te angry op Biggie Kong. Te angry op Biggie Kong, automatisch je op ook moeten dappen. Dus nu is er nog je honger toch. Maar ta angry Biggie Kong. Dan krijg je direct die luiheid gaat weg. En wie is dat luiheid dit? Je opokobori. Of als je het kan permitteren zou je iets bestellen. Maar ik denk dat vele mensen dat niet doen of kunnen doen. Vanwege, weet je, het kost geld. Goedemiddag broeder Leandre en shalom familie. Felicitaties aan iedereen die wat te vieren heeft. We loven en prijzen de Heer voor zijn goedheid. Halleluja. Verzegende uitzending Den Haag is afgestemd. Ja, dag zuster Sietje. De groetjes vanuit Paramaribo richting Den Haag.

0: Mi-a hecho millonario.
1: There is a former number one song. Kev Miranda met Sonrisa. Blessings voor degene die net erbij zijn. Yes, welcome and enjoy the happy hour. Het is de bedoeling dat u mag bellen of appen naar de studio. En met ons dit programma te, om met ons dit programma te presenteren. Goedemiddag, mag ik Joy to the World aanvragen? Ik weet niet van welke zanger. Annie is fijn. Werkelijk aan de Helen Wandy in kerstsfeer. Mijn actie kerstpokoekba. Maar we zijn inderdaad niet gek ver voordat je denkt is het december hoor. Er zijn veel dingen die de Heer haat en zeker 7 daarvan heeft de afkeer van heeft. En dat zijn hoogmoed, liegen, moorden, slechte plannen smeden, met plezier kwaad doen, vals getuigen en verdeeldheid zaaien onder broeders. Dat komt uit Spreuken 6 vers 16 tot 19.

Goedemiddag iedereen. We krijgen de groetjes vanuit Nederland. Intussen mag je groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen. Dat doen we dus tot 2 uur. En om 2 uur sluiten we dit gedeelte af. Dan gaan we naar de pokus.

radio waar Gods woord centraal staat. En als je je open stelt voor Gods woord, stel je open voor wijsheid. Je stelt je open voor de bron van leven. Je stelt je open voor het licht van de wereld.

Yes, the blessings for Helion. Thank you for your gift. Goedemiddag met de studio. Hallo? Heb ik iemand aan de lijn? Hallo? Hebben we iemand aan de lijn? Nee, wel, maar de persoon kan ons niet volgen waarschijnlijk. Ik hoop dat het lukt als u weer belt. Maar mensen, alsjeblieft opletten. En zorg ervoor dat je radio, dat u me hoort via de radio. Want als u belt via de vaste lijn, gaat u mij niet horen via de telefoon. Maar wel via de radio. Dus zorg ervoor dat uw radio een beetje aanzit. Zodat we op die manier kunnen communiceren.

That's your Inam's lead, the goodness of God. Sit in at okay, okay. Misschien kun je me straks even wijzen, Travis. Trouwens, Travis luistert mee. En hij is heel actief, hoor. Hij is heel actief. We zijn blij met deze collega. Er is ook eentje van Marcella Seo. Ja, Marcella Seo heeft ook een versie van Goodness of God. De Surinaamse versie. Maar we checken hem. We kunnen alleen afdraaien wat in het systeem zit.

Als u geen medelijden hebt met anderen, als u geen medelijden met anderen hebt gehad, zal God ook geen medelijden met u hebben. Maar als u wel medelijden met anderen hebt gehad, zal Gods medelijden het winnen van zijn oordeel. Dat komt uit Jacobus 2 vers 13. Goedemiddag broeder, kunt u het lied maak deel uit van zuster Lilian Band afdraaien? Alvast bedankt.

Welkom als u net erbij bent. Het is nog altijd de happy hour van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Live vanuit de FM 945. Jouw eigen gospelzender. Via Paramaribo, Suriname. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. 2 Korinthe 10 vers 5. Blessing mi brother, God zegen en de felicitaties aan ieder die wat te vieren heeft. Keep doing God's work. God is good. Graag dat liedje I Overcame afdraaien. Groetjes kwam van broeder Mikael. Leef mee met de mensen die twijfelen. Hou hen vast en red hen uit het vuur. Maar bij sommige mensen moet u voorzichtig zijn met uw medeleven. U zou mogelijk door hun zonde kunnen worden beïnvloed. Haat elke spoor van hun zonde. Judas 1 vers 22 tot 23. Ja, u mag tot 2 uur groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokus aanvragen. We zijn allemaal levende stenen tot opbouw van Gods Koninkrijk. Althans, de Bijbel roept ons op om ons te laten gebruiken als levende stenen voor Gods Koninkrijk. Met andere woorden, kijk wat je kan doen om een bijdrage te leveren. Kijk wat je talenten en gaven zijn. Misschien kun je niet preken, maar je bent ondernemer. Je kunt wel ondersteunen financieel. Misschien ben je geen predikant, maar je bent een geweldige zanger. Misschien ben je geen zanger, maar je bent, zou je kunnen zeggen, je bent aannemer. En je bent architect. Dus je kunt helpen nadenken hoe je dat podium kunt verfraaien, kunt mooi maken. Dat is uiteindelijk hoe de gemeente draaien, mensen. En daarom wordt u ook in de gelegenheid gesteld om te bellen en te appen naar de studio. Zodat u op uw manier kunt getuigen. Zodat u op uw manier God kunt uitdragen. Ik heb mijn manier, maar niet iedereen heeft zin om naar mij te luisteren. En misschien kan ik bepaalde mensen niet overtuigen, maar u kan dat wel. Trouwens, elke getuigenis is uniek. Dus voel je vrij om die hier te delen. Blessie Sangado Taki Abrayu, Dati Egodoro, Stila Lobide Big Up, kom van Prins Oudchen. Hey, blessie brother Oudchen. Welkom in de uitzending. En geniet van de happy hours. U moet zich door God laten gebruiken als levende stenen waarmee hij zijn geestelijk huis bouwt. U bent ook de heilige priester die door Jezus Christus geestelijke offers brengen die voor God aanvaardbaar zijn. Zie je, waren niet mijn woorden, het staat in 1 Petrus 2 vers 5. Dus dat ik u oproep om u zich te laten gebruiken is omdat de Bijbel mij dat leert. Dat is wat ik ook doe en ik adviseer iedereen om dat te doen. Trouwens, je doet het op de eerste plaats voor de Heer. Maar jij gaat de voordelen ervan plukken. Jij gaat de vruchten ervan plukken. Want alles dat je doet voor God, doe je niet, is niet te vergeefs. Met andere woorden, God bless you. Hij gaat je belonen. Niets gaat hem onopgemerkt voorbij. Alasan zei het, doe God eshi. Voordat je het hebt gedaan, wist hij het al. God maakt wel die onderscheid tussen die bokken en die schapen. Hè? De vraag is welke van ze ben je. Dus wees bewust waar je aan toe bent. Weet wie je bent, weet waar je staat, weet waar je naartoe gaat. Waak ervoor dat je leven niet wordt beheerst door mensen of door dingen. Maar dat je autoriteit hebt over je eigen leven. Dat je controle hebt over je eigen leven. Sommigen van ons hebben geen leven. Je carrière bepaalt voor je. Je carrière bepaalt wat je moet doen wanneer je het moet doen. Vandaar dat je carrière tussen jou en je gezin komt. Vandaar dat alles om je heen, je raakt jezelf kwijt. Alleen vanwege je carrière. Want je leeft met die veronderstelling dat je carrière heilig is en dat je niet zonder je carrière bent. Daarom is je carrière je baas. Maar in Milibi, Jezus is mijn baas. Geen werk, geen geld, geen relatie, niemand is mijn baas. Jezus is mijn baas. En alles onderwerpt zich aan hem. Ja, het is een, zou je kunnen zeggen, is de juiste orde stellen in je leven. God eerst en dan de rest. Dat is wat hij bedoelt met zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid. En wat jij nodig hebt, zal ik daarin voorzien. Maar wij willen eerst redden. Pas hem je op een vrouw, dan moet ik wel kerkje.
Paste me apa buroko da mo gua kerki. Ya paste mi libiseti da mo mektengi kerki wa no sonde mi muroko satra mi muroko. Mi muroko tok suma usorgumi. Suma egi wa krakti ala defu opo. Suma egi ya gesondheid ala defu gua uroko. Suma opa doro fifi ka fena uroko sei abi. Vergeet niet van waar je leven komt. Met leven kan je gaan werken. Zonder leven kan je niet gaan werken. Ano roko egi u libi. Na al libi en mektak imago roko. De vraag is van waar komt je werk? Van waar komt je leven? En je dient hem de eerste waarderen. Je dient hem op de eerste plaats te zetten. Want het leven is belangrijker dan geld. Als je geen leven hebt, kan je niet werken. Als je niet gezond bent, kan je niets doen. Dus eer degene die je in staat stelt om te leven. En dat is niet geld, dat is geen enkele materiële dingen. Doordat je leeft, kan je materiële dingen vergaren. Maar weet je wat de Bijbel zegt? Vergaar eerder dingen in de hemel dan hier op aarde. Want de dingen in de hemel hebben eeuwigheidswaarde. Richt daarom je ei. Sandy boy. Idee na je het idee. Trouwens altijd hoor. Daarom toch Sandy, je moet niet wegblijven. Sandy, precies de juiste tekst opgestuurd. Of ik doe die app open en ik zie die tekst. Arkatekst. Richt daarom uw gedachten op de dingen van de hemel en niet op die van de aarde. Colossense 3, vers 2. Sandy, als je misschien het vervolg kan sturen van deze tekst, zodat we dat compleet kunnen afronden en dat we dit onderwerp kunnen bevestigen vanuit de Bijbel. Wat een happy hour. Trouwens, elke aflevering is bijzonder. Wanneer je dingen doet met God, in God, door God. We dienen geen natuurlijke God, mensen. We dienen bovennatuurlijke God. Wanneer je wandelt met deze God, ga je getuigenis op getuigenissen beleven. Je gaat bovennatuurlijke dingen meemaken. Het is normaal voor God om abnormale dingen te doen. Het is normaal voor God om abnormale dingen te doen. We dienen een bovennatuurlijke God. Dus het is normaal als je bovennatuurlijke dingen ervaart. Je moet niet meer schrikken ervan. Het is je nieuwe realiteit. Het is de weg van God. En daarom is het een voorrecht dat je als kind van God mag zijn. Nog 11 minuten voor wat betreft het interactief gedeelte van de happy hours. 1 Timotheus 4 vers 16. Heb acht op uzelf en op de leer, volhard daarin. Want dat doende zult gij uzelf behouden en die u horen.

zou die tekst verder opzoeken of althans een aanvulling op die tekst die eerder werd gedeeld. Dat is Colossense 3. Ik begin vanaf vers 2. Hou je bezig met de hemel en niet met deze wereld, want er is niets in deze wereld dat nog macht over jullie heeft. Als christenen horen jullie nu al bij de hemelse wereld, van God. Jullie leven is volledig verbonden met Christus. Op de dag dat hij terugkomt op aarde zal hij zijn hemelse macht ook aan jullie geven. Dan zullen alle mensen zien dat jullie steeds al bij hem hoorden. Met andere woorden, one day God de ook bevestigd. In suma you e bribi, alla desma say lafi nono de. Die mensen die je bespotten toch? Die familie, die vrienden die je de rug hebben toegekeerd omdat ze vinden je bent overgeestelijk, je bent gek aan het worden. Omdat je gelovig bent. Nou, de Bijbel zegt hier op een dag zal God het bevestigen. Zal God het tonen aan de wereld wie hij werkelijk is. En waar je geloof altijd al die tijd voor stond. Goedemiddag broeder Leandro, vandaag is mijn oom jarig. Hij is 75 geworden. Hij is mijn allerlaatste van mijn moeder. En kan blessie broeder Polonaise. Zuster Sylvie. Ja, zuster Sylvie, kunt u misschien aangeven hoe oompie heet? Onze oom is vandaag 75 geworden. Dat is de oom van zuster Sylvie. Ja, de jarige, de enige jarige in ons midden vandaag. Mr. Vegas was dat met Give Me Life. 9 minuten voor 2. Welkom als u net erbij bent.

0: Ik weet uit ervaring wat het is om te leven in gebrek en in overvloed. Ik ben met allerlei omstandigheden vertrouwd. Zowel met genoeg te eten hebben als met honger lijden. En zowel met meer dan voldoende te hebben als gebrek te lijden. Ik ben in staat alles te doen door Christus die mij daarvoor de kracht heeft. Filippenzen 4 vers 12 tot 13. Weet je, deze tekst is een controversie in de prosperity gospel. Want de prosperity gospel leert ons dat we nooit gebrek kunnen lijden. Die prosperity gospel leert dat je nooit brokken aan niet mag hebben. Is niet bijbels. Want soms kan God je door dingen heen leiden. En zelfs de apostel Paulus zegt het hier. Ik weet wat het is om gebrek te hebben. Wat is mijn arkie aan preek? Dan a voorganger. Srana maar, hè? A voorganger tak, if you had din gado ino mare wang broko bij sigri. Dan maap wang broko bij sigri na bakaside. Toen begon ik echt zo te denken van, doe ik iets verkeerd? Amma tak te din gado ino maar weer badslipper. Dus met andere woorden, je weer zo'n merk. Ik dacht bij mezelf van, waar staat dit in de Bijbel? Want als je de Bijbel leest, ga je zien dat Christus zelf had geen huis om in te wonen. Christus heeft ons niet geleerd dat je de beste verdient. Nee, hij leert ons dat we eeuwig leven hebben. En dat ons koninkrijk niet van deze wereld is. We moeten niet rennen achter geweldige dingen in deze wereld. Dat is niet onze focus. Onze focus is de liefde van God. Onze focus is bekering. Zodat we uiteindelijk naar huis kunnen gaan en gebruik kunnen maken van onze koninkrijk. Van onze rijkdom. Want onze rijkdom is niet van hier, mensen. Ik denk dat God de onder de indruk voor je Gucci tas. Ik denk dat God de onder de indruk voor je iPhone 18. Nee, belangrijk is kan bellen. Belangrijk ik kan lopen. Belangrijk, God voorziet in mijn leven. Ik hoef geen merk. Ik hoef niet de beste van de beste. Wees me op een broek bij zich. Ik ga me gewoon op depressie gaan trappressie. Het rijdt hetzelfde als die merkfiets. Dus dat mensen je leren omdat je God dient, mag je nooit, is je portemonnee nooit leeg, is prosperity gospel. Want zo lees Gado, boy, even boy. laten we dat even, sorry baba. Ik verspil te veel tijd aan een negatief onderwerp. Goedemiddag broeder, vandaag is Amir Ramdas jarig. Tot Arjan, mag ik Happy Hour Hindi song? Arjan wil geen AI, nou komt helemaal goed Arjan. We draaien straks een pokoe voor de jarigen. We hebben in elk geval twee jarigen in ons midden. Alleen heb ik de naam van de 75-jarige niet. We gaan hem opa van Sylvie noemen. Die is vandaag 75 jaar. En Amir Ramdas, die is vandaag ook jarig. Yes, de felicitaties vanuit de Happy Hours. Mijn God zal uit zijn rijkdom in Christus Jezus u alles geven wat u nodig hebt. Alle eer is voor God, onze Vader, voor altijd en eeuwig. Amen. Filippenzen 4, vers 19 tot 20. Halleluja. Blessings en lobby. Ja, dankjewel voor jouw bijdrage, Cindy. En ja, Tamara MDR, ik wil bijna opdracht geven, maar goed, we gaan niet brutaal doen. Met de studio, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Ja.
1: Mag ik een lied aanvragen?
0: Tuurlijk mag dat, zeg het maar.
1: Jesu, Daniela van broeder Joshua.
0: Oké, staat op de lijst. Staat op de lijst.
1: Jawel.
0: Was dat hem?
1: Ja, dit is het hoor. En ook voor jou daar. Voor iedereen die naar Shalom luistert.
0: Dankjewel.
1: En Anna, voor wie vandaag jarig is.
0: Oké, geweldig.
1: Oké.
0: Bedankt voor het bellen. En...
1: Ja, dit is het hoor. En ook voor jou daar. Voor iedereen die naar Shalom luistert.
0: Dankjewel.
1: En Anna, voor wie vandaag jarig is.
0: Oké, geweldig.
1: Oké.
0: Okay. Bedankt voor het bellen en geniet van die pokoe straks.
1: Oké.
0: Okay, doei.
1: Doei.
0: Yes, en dat is mama Prika die natuurlijk haar bijdrage heeft geleverd. The blessings for humble. Het is nog altijd de Happy Hours live. Goedemiddag, broeder Lea. Blessings, groetjes. Testimony. Dag Florence, welkom in de uitzending. This is my testimony. We gaan zo meteen eruit mensen. We hebben nog 3 minuten. De groetjes voor de mensen op het werk, de banken, de ministeries, de warungs, de restaurants. De bussen, de trucks, de taxis, al de hardwerkende mannen en vrouwen, al de ondernemers. God bless you.
2: I was praying for a breakthrough. This is my testimony.
0: Nogmaals de felicitaties voor opa van Sylvie, die is vandaag 75 geworden.
2: What was closed is now been open.
0: En natuurlijk Amir Ramdas, die is vandaag ook jarig. Graag de Faya Kong van Johan Herbert. Welkom als u net erbij bent of voor het eerst luistert.
2: This is my testimony. What the enemy meant for evil, God turned it around.
0: We doen het van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. How to represent the Most High. Yes, is om te getuigen van de levende Heer. De geweldigste persoon ooit. De beste vrienden ooit zal vinden. Degene die het meest van je houdt. Degene die je nooit en nimmer in de steek laat. Degene wiens belofte altijd recht overeind staat. Niemand betrouwbaar als Christus. Dus ik wil je uitdagen, stel jezelf open. Wil je weten wat liefde is? Stel jezelf open voor deze God. Wil je weten wat hoop is? Wil je weten wat rust en vrede is? Ja, er was een tijd in mijn leven waar ik ook zocht naar deze dingen, man. Me suku temi weri. Me suku suku me dikidi.

0: Mag ik die pokoe van Mino Fika en een aanbieding in de Jurufu, in de Jurufu aanbieding voor Ambegi? Mensen, we moeten eruit. Ik wil nogmaals de felicitaties richten voor de opa van Sylvie, die is 75 vandaag geworden. En Amirandas. De felicitaties vanuit de happy hours. En nog vele gezonde jaren na deze. De tijd zit erop, mensen. Het enig moment waar het minder blij wordt. Want dan moeten we eruit en officieel groeten. Formeel afsluiten. Maar ja, lekker is maar één vinger lang. En alles hier op aarde is aan tijd gebonden. Daarom moeten we verlangen naar de hemel. Want daar zijn we niet aan tijd gebonden. Daar zijn we voor eeuwig altijd bezig met God. Er is geen dag, er is geen nacht. We zijn de hele dag aan de gang. Maar goed, we sluiten af. Ik ben Leandro Martos Wigno. Dat was mijn bijdrage op deze donderdag van 1 oktober 2026. Laten we blijven bidden voor het onderwijs, mensen. Ja, laten we niet gewoon zo laten. We gaan niet klagen, we gaan geen kritiek leven, later op bidden. Want gebed vermag veel. Ik ben eruit voor wat betreft de happy hours. Geniet van de aangevraagde songs, die nemen zo meteen over om 2 uur. Het was me waar genoeg om u te dienen en ik wil de bellers, de appers bedanken. Morgen zijn we er weer. Tot dan. Love you. Bye bye. En stay happy.
1: Het is 2 uur.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app. En binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani. Naskip, na view.
4: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
5: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal duikt Parbode in de wereld van goud. De goudprijs stijgt, maar de staat verdient steeds minder. Parbode onderzoekt wat er misgaat, wie profiteert en waarom de sector onder Simons ook niet geordend zal worden. We stellen vragen over de accreditatie van journalisten en gaan op pad in Livorno, waar de fabriek van LMB Surimix, ondanks illegale lozingen, toch blijft draaien. Wie houdt ze tegen? Parbode, kritisch, nieuwsgierig en onbevreesd. Koop ons magazine nu voor maar 250 SRD. Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief via www.parbode.com.
6: Elke dag luister ik naar 94.5 FM. Radio Shalom.

came. How many overcomers? I overcame. I overcame.

0: Het is 3:00.
1: Pojmiwa Clara ozo. Mala sa obo prijs. Plus abit chatko smara. Ami suku kwaliteit toch.
2: Hey broer, no stress you a day. Ino yere. Historex abuan new verfi. Verfi.
1: Huh?
2: Verfi.
1: Verfi? Da sa dati.
2: Verfi. Na yere, na yere. Dofi dofu. Tu lees mi tegi ba. Verfi. Na anju merk to. En na verfi disi. Giu na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nange zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if mi bede you. Mi bo ver van verfi er. Verfi, by Historex.
3: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
4: Zranazani. Naskip. Naviu.
5: 10, 20, 30, 40.
6: Hey, Sedu.
5: Meteri, mindoro wan parki nomo. Naskip's barki deal. Bij ons. Na ala day. One piece chicken, fries en sauce. Naskip style.
4: Zranazani. Naskip. Naviu.
7: Enter his gates with thanksgiving and his courts with

Op zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heren zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Reenviel aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade naar Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Die a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

0: bin af voor Brome.
1: Dag ja, Eer.
0: Dag Jem.
1: Hoe gaat het?
0: Goed. Wanneer komt die nieuwe CD van u?
1: Al deze weg.
2: Ik kom net uit de studio. Laten we die nieuwe even zetten.

Shalom FM 94.5. Kennis over Gods woord, kennis over wat er gebeurt in de wereld. Luister en wees geïnformeerd.

0: Goedemiddag!
1: Dit is Inspiration FM.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
3: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
4: Zranazani, Naskip, Navio.

Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: With double sketchup.
1: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, babyshowers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

0: Het is 5 uur.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

0: Hallo Happy Kids, welkom terug bij jouw eigen programma Happy Kids. Ik ben zuster Janine.
1: En ik ben zuster Marcia.
2: En ik ben Happy Kids Janisha.
0: Vandaag zullen wij de vertellingen doen. Zijn jullie er ready voor? Voor wij overgaan naar de vertellingen van vandaag, zullen wij deze dag eerst opdragen aan God. Zullen we een eerbiedige houding aannemen, Happy Kids? En samen met mij bidden? Lieve Vader, dank u wel voor uw goedheid. Dank u voor deze nieuwe dag. Dank u wel, Vader, dat de Happy Kids vandaag ook wat mogen bijleren. Vader, dank u wel voor uw wijsheid. Als de Happy Kids op u vertrouwen, krijgen ze alles van u. U bent hun helper. U geeft ze alles wat ze willen, Vader, als ze tot u komen. Wij geloven, Heer, dat wij in uw naam in staat zijn om alles te doen. U bent geweldig groot. De Happy Kids zijn uitgekozen, aangewezen en gezalfd door uw God. Ze zijn een strijder in het leger van de Heer Vader. De Happy Kids kunnen alles door hem die hun kracht geeft. In Jezus' naam, amen.
3: De tekst van deze week is Psalm 30, vers 3. Mijn Heer God, ik vroeg u om hulp en u heeft mij gered. Voor de Happy Kids die het niet hebben onthouden, ga ik het nog een keer doen. Mijn Heer God, ik vroeg u om hulp en u heeft mij gered. Psalm 30, vers 3.
1: Happy Kids, nu zullen we overgaan tot de vertelling. Over wie hebben we het weer deze hele week?
2: Over de profeet Elisa.
1: Wat betekent zijn naam ook alweer?
0: God redt.
1: Goed zo, God redt.
0: Maar zuster Marcia, wat betekent uw naam? Want u heeft ons vorige keer helemaal niet gezegd wat uw naam betekent.
1: Zo, zuster Janine, je onthoudt heel goed hoor. Mijn naam betekent moedige strijder. Zuster Janine, wat betekent jouw naam ook alweer?
0: God is genade.
1: Heb ik iets, Janisha, van jou?
2: Yahweh is genade.
1: Goed zo, dat zijn heel prachtige namen. Ik zei de vorige keer al, mama en papa hebben zeker deze namen voor Gods troon gevraagd. Van Gods troon gevraagd. Heel mooie namen. Lisa is een profeet van die namens God praat met het volk. Lisa ook alweer gedaan, Happy Kids, voor een weduwe, een vrouw van wie de man was overleden.
2: Hij had er gesteld dat ze een paar kruiken bij de buren moest lenen. En ze had maar een kruik olie en dat ze de deur op slot moest doen. En de olie van er in alle kruiken zetten. En op den duur werden alle kruiken vol en kon ze het verkopen en haar gezin verzorgen.
1: Weet, Elisa bleef niet op één plek. Naar de stad Sunem, waar hij door een rijke vrouw was uitgenodigd. Deze vrouw voor Elisa?
2: Ze maakte een kamer voor Elisa met een mooi bed en een houten tafel en een koperen lamp.
1: Ja, Elisa was heel blij daarmee. En wat dacht Elisa? Hij dacht, wat kan ik voor deze vrouw betekenen? Kan hij voor haar doen? Wat deed hij voor haar, Happy Kids?
2: Hij bad tot God, zodat ze volgend jaar een kind kon krijgen, een zoontje.
1: Ja, want deze vrouw had nog geen kinderen, maar ze had alles. En toen dacht hij, laat hij tot God bidden. Maar wat gebeurde er met die jonge Happy Kids?
2: Toen hij 8 jaar was, mocht hij met zijn vader naar het veld om planten te rapen. Op een dag schreeuwde hij, auw, auw, auw, hij had hoofdpijn. Een knecht bracht hem direct naar huis. En diezelfde dag stierf hij. Moeder ging snel op haar ezel naar profeet Elisa.
1: Schrok van het bericht en stuurde gelijk zijn knecht om met zijn staf over de jongen te gaan. Bleef dood. Dus we gaan nu luisteren. Wat er met de jongen is gebeurd.
0: Bij de vertelling van gisteren zijn we gestopt waar Elisa in de kamer ging waar de dode jongen lag. Zullen we nu samen luisteren wat er verder gebeurde? ging in de kamer en deed de deur dicht. Niemand mocht de kamerdeur openmaken. Hij ging op zijn knieën en begon te bidden, te roepen tot God. Elisa bezig was te bidden, ging hij op de dode jongen liggen. Ogen op zijn ogen, met de mond op zijn mond, en handen op de handjes van de jongen. Weten jullie wat toen gebeurde? Plotseling voelde de jongen heel warm aan. Hij begon te niezen. Hatschoo! Niesde 7 keer achter elkaar. Hatschoo! Hatschoo! Hatschoo! En plotseling deed hij zijn ogen open. Elisa hield de jongen bij zijn hand vast en ging samen met hem naar zijn moeder. Zijn moeder schrok. Oh, schreeuwde de moeder. Ze lachte. De moeder was blij. En ook de jongetje lachte met zijn moeder. Weer. Maar het was deze keer uit vreugde. Je weet, als je bijvoorbeeld geslaagd bent, of je bent over, dan huilen we meestal. Uit vreugde. Uit blijdschap. Omdat we blij zijn dat we naar de volgende klas of school gaan. Ken je dat, happy kids? Nam haar zoontje in haar armen. En ze dankte Elisa. En ze zei, je hebt mij 2 keren geholpen. En ook de vader was dolgelukkig. En nu pas besefte de vader waarom de moeder vlug naar Elisa toe moest. Zei, je wist dat Elisa ons zou helpen. Ook al was onze zoontje dood.
1: Happy kids, hebben jullie genoten van de vertelling? De moeder was zeer blij. Ook de vader. Maar denk na hoe Elisa tot God gebeden had voor zo'n wonder. Dat kan alleen als je goed geloof hebt. Maar Elisa was gezalfd, dus hij kon het doen. En de vertrouwen die die mama ook had in Elisa. Dat is heel goed om te vertrouwen op God. En niet zomaar heet Elisa God red. God heeft hem gezalfd. Ja, happy kids, hebben jullie genoten? Maar ik hoop dat dit jou meer en meer laat bidden tot God. Elk van ons kunnen iets leren uit deze vertelling. En ook het vertrouwen die men had op Elisa. En het bidden van Elisa. Ja, happy kids, probeer altijd te bidden en je vertrouwen te stellen op God. We gaan nu de Bijbeltekst doen. Probeer het te onthouden en probeer het te toetsen deze hele week om te bidden en te roepen tot God.
0: De Bijbeltekst van deze week is gehaald uit Psalm 30, vers 3. Mijn Heer God, ik riep u om hulp en u heeft mij gered. Nog een keer. Mijn Heer God, ik riep u om hulp en u heeft mij gered. Psalm 30, vers 3.
1: Happy kids, ook bij de Bijbeltekst nodig God ons uit om tot hem te roepen. Als we nu een eerbiedige houding aannemen, kunnen wij tot God praten, tot God roepen. Trouwe Heer en God, wij danken u voor deze vertelling. Wij danken u dat u ons weer een wijze les gegeven heeft, Vader. Vader, dat wij gaan leren vertrouwen op u. Ten alle tijden, wanneer wij huilen, maar ook wanneer wij heel erg blij zijn. Vader, wij nodigen u uit om bij ons te komen, Vader, zodat wij samen met u van dit mooie leven kunnen genieten. Vader, ik vraag u om de happy kids te zegenen. Vader, dat ze zullen geloven, Vader, dat u God bent. Vader, dat u hun huis ook zegent, Vader. Vader, dat ze in overvloed mogen hebben als de vrouw die haar kruik sinds vulde, vader. Vader, dat zij ook zoveel blijdschap mogen hebben als de mama die haar zoon terugkreeg van God. We danken u, o Abba Vader, dat wij uit uw woord mochten leren. Wij danken u ook voor de Happy Kids zusters en broeders. Wij danken u in Jezus' naam. Amen.
3: Hebben jullie genoten van de vertelling van vandaag? De jongen is weer in leven gekomen. Dag Happy Kids!
0: Dag Happy Kids!
1: Dag Happy Kids!
4: Doei!
5: Doei.
6: Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God.

0: Het is 6 uur.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Durige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double sketchup.
1: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd in Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te bereiken.

Maranatha, Maranatha, de groet vol verwachting naar de komst van onze Heer Jezus Christus op de wolken. Ik ben apostel Hanna Oliveira en ik verzorg dit programma Maranatha via Radio Shalom op 94.5 FM en Daily Inspiration, Not Just Radio. En Maranatha wordt elke zondagmorgen uitgezonden van 9:30 tot 10:00 en de herhaling is op elke donderdagavond van 6:30 tot 7:00. Lieve mensen, haal pen en papier tevoorschijn om aantekeningen, maar ook vragen neer te pennen die in u opkomen. En stuur de vragen gerust op naar rtvshalomsr@gmail.com of telefoneer naar 422-630 met het netnummer van Suriname, 597. Tussen 8:00 morgens en 2:00 middag Surinaamse tijd. Ik wil de mensen werkelijk attenderen en op het hart drukken om echt RTV Shalom SR te gebruiken @gmail.com om jullie feedback te geven, want ik krijg er zoveel via de app. En ik sprak er net met de redactie van Shalom over.

En die hadden zoiets van, druk de mensen op het hart om echt hun e-mails en hun feedback en hun vragen naar ons toe op te sturen. Want dan horen de anderen dat ook. Ook wil ik vandaag de heer ontzettend bedanken voor onze nieuwe aanwinst bij Radio Shalom. Dat is Travis, de editor. Ik ben zo blij en ik moet zeggen complimenten Travis voor de uitzending van de afgelopen zondag. Het was feilloos. Virgilio had ook geappt om te kijken hoe het gegaan was. En ik zei het is geweldig gegaan. Dus dat geeft aan hoe betrokken deze Shalom familie is. Vorige week ben ik geëindigd mensen met de ziel. Hoe ze verwond kan raken, maar ook genezing kan ontvangen aan de hand van Jesaja 1. En ik heb wat feedback gehad van bepaalde mensen. En dat is, een van de mensen is kapitein Grace Watamaleo uit Marijkendorp. Zij is kapitein van Marijkendorp. En ze schreef naar mij toe, Apostel Adis Gotenami Bonjo. Ik moest lachen. Het ging tot het bot voor de Nederlanders. Maar ook haar verlangen werd opgewekt om vol te worden van de Heilige Geest. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Om te horen dat deze edities de mensen helpen om te zien waar het werkelijk om gaat. Dus de Heer opent de ogen. Dank u wel, kapitein Grace, voor deze feedback. Het heeft me goed gedaan. En ze vraagt ook wanneer is de eerstvolgende training. En die ga ik ook bekendmaken. Ik ben de Heer ook dankbaar voor Bishop Douglas. Die ook zei dat hij het krachtig vond. En hij heeft ook bedankt. Ook hem wil ik bedanken voor zijn outreach in Brazilië laatst. Het was powerful wat ik gezien heb. Dat we buiten de vier muren van de kerk moeten gaan. Dat is ontzettend aanstekelijk, Bishop. Dank u wel. Ik heb ook van Alta Gracia al de mooie beelden gekregen, mijn geestelijke dochter. Dus dank u wel voor de bemoediging. En vele schapen waren ook blij met de rechtvaardigheid van de Heer om in de laatste editie te praten over de herders die de schapen verwonden. Het werkte enorm genezend. En pastor Wesley uit Aruba zei, ik leer zoveel van jouw teaching, dankjewel. En de psychologe Inaida Delgado Silva, een van de lead psychologen die meest weet over de ziel, die zei van, ik ga het voorlezen. Oef, voornamelijk de steken vanuit de pulpit of bejegingen van mensen zonder rekeningen te houden met hun kwetsbaarheden maakt zoveel kapot schrijven. Men ziet vaak het gedrag, maar niet het verhaal achter het gedrag en rekent hen daar direct op af. Men kan snel een oordeel hebben zonder te begrijpen hoe degene is binnengekomen. Hebt u dat gehoord, leiders? Soms komen mensen gebroken binnen en u maakt ze nog meer kapot. Deze boodschap, schreef ze, zal hard zijn voor bepaalde leiders, maar als ze het kunnen pakken, kan het voor veel herstel en heling zorgen. Dat is spot on, want ik ben niet hier om u te veroordelen, maar dat we samen als leiders het beter kunnen gaan doen. Dank u wel, zegt ze, voor de boldness van uw hart voor de kinderen van God. Nou, dank u wel, psychologe Inaida Delgado Silva uit Rotterdam. En ik ben gewoon blij dat de Heer mijn mond kan vinden om zijn woorden uit te spreken. Zo simpel is dat. We hebben gezien dat de ziel, ofwel het vlees, samen met het lichaam een grote rol speelt als het gaat om beïnvloed te worden door de wereld op externe factoren, dingen van buitenaf, invloeden van buitenaf. Terwijl de wederom geboren christen juist door de interne wonende Heilige Geest in haar geest, van binnenuit de externe factoren moet kunnen beïnvloeden. Dus de interne factor, de Heilige Geest, moet externe factoren beïnvloeden en niet omgekeerd. Dus de reden waarom het belangrijk is om alles wat met technologie te maken heeft in dit tijdperk, gaat zich alleen maar op het gebied van de ziel richten. Dus AI, ChatGPT, Neuralink en transhumanisme zijn bezig de ziel, lieve mensen, in gevangenschap te nemen. En dat is je denken, je wil en je emoties. Ze gaan het zodanig manipuleren
En ze gaan je brengen tot een soort vat, gefascineerd te worden door al die AI en die ChatGTP. Verbazendwekkend hoe geweldig ze zijn, hoe wijs ze zijn, dat je er niet meer zonder kan. Dus het doel van dit alles is om je ziel tot slavernij te brengen, dat je er niet meer zonder kan. Oké. Okay. Vergeet niet dat ik vorige week zei dat de oorlog is om onze ziel. En ik heb laatst laten zien dat er wordt gevochten. The battle is on the human souls. En in Hollywood heb ik vorige week ook gezegd hoeveel sterren hun ziel hebben verkocht om naam, faam en gezicht. En de prijs was heel duur. Daniel 11 vers 32 wil ik even lezen voordat we naar AI gaan. En we gaan laten zien wat er gebeurt en waarvoor AI is bestemd. We waren al begonnen met Daniel in de eerste editie. En ik ga dit even lezen. Vers 32 zegt hij: de antichrist en degene die zich misgaan tegen het verbond, zal hij, de antichrist, met vleierijen tot afval bewegen. Maar het volk dat zijn God kent zal sterk zijn en daden doen. U hebt al gezien, hij gaat het niet doen met horens en grote klauwen. Hij gaat komen met vleierijen, zegt Daniel. Oké, okay. De Bijbel laat zien dat het eerste paard in Openbaringen is een wit paard. En die daarop gezeten heeft één kroon en hij heeft een boog, maar zonder pijl. Dus dat geeft aan dat hij gaat komen met vrede, zogenaamde vrede. Hij gaat komen met vleierijen. Hij gaat doen alsof hij Jezus is op een wit paard. Terwijl Jezus in Openbaringen 19 komt ook op een wit paard. Maar hij komt met vele kronen en uit zijn mond komt een tweesnijdend zwaard. En op zijn dij staat geschreven het woord Godsmens. U moet het woord kennen. Want velen denken dat het eerste paard uit Openbaringen de Heer Jezus is. Nee, het is de antichrist. Hij komt met één kroon, want er wordt ook gezegd, hem wordt een kroon gegeven. Weet u? En hij komt met een boog zonder pijl. Hij komt met vleierijen. Hij komt niet met oorlog direct. En hij gaat u tot afval bewegen. Maar het volk dat zijn God kent zal sterk zijn en daardoor doen. We gebruiken deze tekst, maar buiten zijn context. Hier wordt over het beest gesproken. En Paulus bevestigt Daniel in 2 Thessalonicenzen 9 vers 10. Daar zegt hij, even kijken hoor. Want ik hou ervan om het woord van God erbij te halen. Zodat we niet uit onze eigen denken dingen gaan interpreteren. Maar vanuit Gods woord. En hij zegt hier zo in 2 Thessalonicenzen 2 vers 9. Zegt hij, daarentegen is dienst komst, dat is de komst van de antichrist, is dienst komst naar de werking des Satans met allerlei krachten, tekenen, en hier komt het, bedriegelijke wonderen en met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen die verloren gaan. Waarom? Omdat ze de liefde tot de waarheid niet aanvaarden. Lieve mensen, u ziet het, bedriegelijke wonderen, u ziet het, verlokken. Verlokken is hetzelfde als wat Daniel aangeeft, dat hij gaat komen met verleiding. Hij gaat komen met allerlei vleierijen. Hier wordt bedriegelijk genoemd. Hier wordt verlokken. Iemand die bedriegt, verlokt ook. En daar komt AI in. Lieve mensen. Verleierij. Bedriegelijk. Verlokkend. Het lijkt zo mooi. Aantrekkelijk. We kunnen inzicht krijgen. We kunnen wijsheid krijgen. Weet u? We kunnen allerlei informatie krijgen. We zijn verslaafd aan die informatie. Hij lokt ons langzaam. Hij komt met vleierijen binnen. En Artificial Intelligence, AI, of AI, Artificial Intelligence, het woord zegt het openlijk in zijn betekenis. Artificial is kunstmatig. Het is gemaakt.
Het is geforceerd. Dus het is namaak intelligentie. Het is niet direct van God. En alles wat niet uit God komt, is namaak. En we weten, Satan is een groot.

Hij doet God na, want dat is wat hij altijd heeft willen zijn. Ik vind het zo mooi, de editor. En hij had nog een mooiere naam die ik niet had kunnen bedenken. En hij zei, AI is Antichrist Intelligence. Mensen, mooier kan niet. Dit kan niet mooier. Antichrist Intelligence. Dit is spijker op de kop. Spot on. Dankjewel Travis voor deze eye-opener. En een betere vertaling kon ik er niet voor bedenken. En elkaar ook te openen. En ik hoop dat hij een programma krijgt. Ik ben zo aardig als ik weet niet wat. Maar ik begreep alles van Neuralink. Maar ik heb in 2016 gekregen een download vanuit de hemel. Waardoor mijn verstand open ging. Ik denk, wow. Plotseling begreep ik alles. En vanaf 2017 praat ik hierover. Mensen en een... We zien in Gods woord wie ons gaat bedriegen of lokken met deze Antichrist Intelligence of met deze AI. En vele christenen trappen er nu al in. Ze worden, zijn al in die greep. Waarom? Ik werd vanmorgen, stuurde Travis een dingen voor me, een video, waar in de Hermitage Mall... iemand rondliep en ze ging verschillende mensen interviewen van wat is AI? Weet u dat heel veel mensen het niet? Anders zeggen een robot, anders zeggen dit, ik gebruik het wel. Weet u, Surinamers met hun accent. Ik gebruik het wel, maar het is een robot. Nee mensen, het is verder dan dat. Dus je ziet dat men gebruikt het, maar we zijn het kunnen dieren. We springen in iets zonder te onderzoeken wat dat ding is. En daarom staat er in Daniel. Alleen het volk dat God kent zal sterk zijn en daden doen. Weet u? En inzicht krijgen, wijsheid krijgen. Wat is dat ding? In plaats dat je het als een kudde dier. En ik zei het vorige week. Voorgangers gebruiken ChatGPT om hun preken te doen. Gewoon intypen. En ik had vorige week, sorry hoor zuster. Jij en ik hebben het al besproken. Maar die zuster is een vriendin van me. En ze had vorige week iets gezet op een YouTube. En op de gemeente-app. En het was heel erg indrukwekkend. Maar ik zag het. En het was iemand die dus eigenlijk zingt op, hoe heet het weer? American Got Talent. En ik zag die man zingen. Mensen, mijn wezen werd helemaal... Ik denk, dit klopt niet. Waar is het koor? Je ziet discrepanties tussen hoe het publiek reageert en wat je hoort. Ik dacht, dit is AI. En de volgende dag, zie je hoe ik mijn mensen heb getraind? De volgende dag stuurde een van de leiders een hele uitleg over dezezelfde persoon. Dat het nep is. En we moesten het corrigeren op de gemeente-app. Van nee mensen, dit is nep, het is niet echt. Maar mensen, dit is wat wij nu, waar we middenin zitten. Mensen, hun stemmen worden nagemaakt. Mensen, hun gezicht wordt nagemaakt. Er zijn AI-ministers nu in bepaalde landen. Het is niet normaal, we gaan in een artificial tijdperk. In een tijdperk waar het niet echt is. En het gaat nog erger zijn op crimineel gebied. Want men gaat jouw stem gebruiken en jouw gezicht. En men gaat geloven dat jij die crime hebt gedaan. Terwijl dat niet zo is en het begint nu al, hè. Dus AI heeft zijn goede kanten en zijn slechte kanten. Maar ik wil eerst beginnen om te zeggen van... dat de Bijbel duidelijk zegt, waarom kunnen wij verlokt worden? Omdat we geen liefde hebben voor de waarheid. In plaats dat we de Heilige Geest, waarvan de Heer Jezus zegt in de Johannesbrief, dat hij de geest der waarheid is en ons de weg moet wijzen tot de volle waarheid. In plaats van hem te raadplegen, waar gaan we naartoe? ChatGPT. Waar gaan we naartoe? AI. Geen wonder, we hebben geen liefde voor de waarheid. Dus zegt de Bijbel, God gaat een dwaling zenden. Thessalonicense. Je gaat afdwalen. En afdwalen is verloren gaan, lieve mensen. Ik heb geen andere middenweg voor. Je wil ChatGPT, je wil artificial intelligence, je wil antichrist. Intelligence gaan raadplegen. Ga maar, weet u, het is een trap. Het is een booby trap. Om je eraan gewend te raken. Weet u? En zo zie je hoe...

ze zijn begonnen om met Google eerst als zoekmachine. Om jou te volgen in je interesses, je voorkeuren. Waar hou je van? Ze hebben ons gevolgd al die jaar. Daarna kwam YouTube. Om je te lokken om content creator te worden en geld te verdienen. Daarna in de tussentijd, hè, en dan komen ze erachter hoeveel je bezig bent met dit en dit en dit. En daarna komen ze met media platforms die gratis zijn, gratis communicatie zoals WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok enzovoort. En we dachten dat het alleen maar vooruitgang was. En we hoefden niet meer te betalen om elkaar te bellen of een app te sturen. Nee, niets is gratis in deze wereld, mensen. Niets is gratis. Voor alles ga je een prijs betalen. Geloof me, ik heb het mijn kinderen altijd geleerd. Maar kijk, het is gratis. Ik ben ondernemer en ik heb ondernemervaardigheden gedaan. Wij weten als ondernemers, als we zeggen 50% korting, is het geen 50%. We hebben allang ons geld eruit gehaald. Dus er bestaat geen korting. Dat weet ik als ondernemer. Niets is gratis. Dus je gaat een prijs voor betalen. We dachten dat het vooruitgang was. Maar het was juist om de intelligentie die God ons gegeven heeft te bestuderen en te kopiëren. En het aan robots te leren. Met al onze verschillende levenswijsheid, onze talenten en gewoontes en onze voorkomen, hebben ze deze robots met alles wat we weten, die we ze hebben gegeven, zelf. Wij hebben zelf onze dingen gepost. We hebben onze intelligentie aan hun gegeven, gratis. En ze hebben het gekopieerd. Ze hebben ons gebestudeerd. En de robots, al onze intelligentie doorgegeven en al die robots hebben al die informatie van al die jaren van ons die we vrijwillig hebben gegeven, hebben ze genomen en ze hebben het zich eigen gemaakt, weet u. En dat is artificial. En in de liturgie is het, als je bijvoorbeeld iets kopieert van iemand, dan pleeg je plagiaat, strafbaar. Maar dit is geen plagiaat, we hebben het gratis gegeven aan hun, weet u. En daarom is het ook zo dat ze op alle gebieden, zoals koken, zelfs de Bijbel, predikaat, planten, zingen, componeren, sporten, vechten, oorlog. Er is niets wat een mens kan doen dat AI niet kan. Waarom? AI heeft het van ons nagebootst. Ze hebben die robots geprogrammeerd om alles te doen wat wij kunnen doen. Maar 10 keer sneller of zelfs 100 keer sneller. Waarom? Omdat het een robot is. En wij zijn beperkt, weet u. En u moet niet vergeten, ik ga u zeggen wat Elon Musk heeft gezegd. Hij heeft letterlijk gezegd in een interview die ik hier op mijn telefoon heb. Dus ik heb het niet van iemand, ik heb het uit zijn eigen mond gehoord. Hij zegt, AI is to summon the demon. AI is een demon oproepen, mensen. Dus die hele singularity. Singularity betekent wanneer een robot geen mensen leiding meer nodig heeft, maar op zichzelf als het ware gaat beginnen te opereren. Ik ga u later laten zien dat dit toch u moet herinneren aan een beest die een geest gegeven zal worden in Openbaringen. Waarvoor we allemaal gaan buigen. Denkt u weer aan Daniel? Weet u? Dit komt weer. Dus AI is geen robot die alles weet. AI is to summon the demon. Er is een robot dat op een gegeven moment zo bezeten gaat worden. En nu al begin je te zien robots die gehuurd worden of gekocht worden in huis. Beginnen hun eigen eigenaars af te takelen. Het huis af te breken. Weet u? Dat die mensen niet eens meer willen. En ik heb laatst gehoord van een robot. Iemand heeft me het verteld, die heeft het gezien in een documentaire. Want men begint al te zeggen, AI wordt gevaarlijk. AI wordt gevaarlijk. We moeten uitkijken, weet u. En wat heeft die robot gedaan? Die man, die robot begint gek te doen en die man het leven zuur te maken. Die hij heeft gekocht om hem te dienen. En die, hij dacht, weet je wat, ik ga die chip uit die robot halen. Weet je wat die robot tegen die man gezegd heeft? Als je die chip durft eruit te halen, ik vertel iedereen over die buitenechtelijke relatie die je hebt. Mensen, is dit een robot of is dit een demon? Dus wij spelen met vuur.
Mensen, wij spelen met vuur. Waarom spelen we met vuur? Al onze informatie is opgeslagen in datacenters. Mensen, ik ga binnenkort een conferentie. Ik ben bezig met die zaal. Een conferentie, ik ga u beelden laten zien. Mensen, ik hou van visualisatie. Je moet het met je eigen ogen zien. Datacenters over de hele wereld in woestijnen. Grote datacenters met al onze data. En ik heb in 2017 mijn eerste conferentie gegeven. Waar in DARPA, in opdracht van NASA, over heel de aardbol een satellietschild heeft gebouwd. En het is die satellietschild die ervoor zorgt dat overal ter wereld ze informatie kunnen winnen. Maar dan kom ik een andere keer zelfs diep in de bossen, mensen. Dus we gaan straks niet kunnen schuilen. En wat is het doel van AI? Het is om de communicatie, om ons in communicatie te brengen met hun. Om ons te laten wennen aan hun. Want communicatie, lieve mensen, is de kracht van elke relatie. En daarom roept God ons op om te alle tijden in Thessalonicenzen 5, vers 16 tot 18, we kennen dit. Dat je de Heere te alle tijden moet bidden. Dank onder alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus ten opzichte van. Weet u? Dat je te alle tijden moet bidden. Je moet in die communicatie met God blijven. Daar word je gebouwd. Daar word je geheiligd. Daar ontvang je inzicht. Daar ontvang je onderscheiding van geest. Alleen in God zijn tegenwoordigheid. Maar als je constant in de tegenwoordigheid bent van AI, ChatGPT, YouTube. Wat ga je daar ontvangen? Dan die geest van de antichrist die aan het groomen is. U weet wat groomen is. Hij is je aan het prepareren om aan hem te wennen. Wanneer hij gaat komen met een chip of met woorden om te kopen, om te verkopen. Mensen, u gaat er heel makkelijk als ik weet het niet, als een kunnendier in gaan. De antichrist is een naaper. Satan wil God zijn. Altijd geweest. Dus hij heeft een wereldwijde manier bedacht waar we elke dag met hem in plaats van God communiceren. We zijn meer op social media dan we in Gods tegenwoordigheid zijn. En dat doet hij zodat hij ons kan beïnvloeden, kennis kan geven die ons verandert, maar anders, ons zogenaamd opbouwt, ons helpt met kennis opdoen, maar het brengt ons ook constant in zijn tegenwoordigheid. En als je op een gegeven moment eraan verslaafd begint te raken, heb je geen keus. Want hij is ons met AI aan het lokken om ons ziel aan hem te verkopen. En het doel is uiteindelijk ook vrijwillig. Let wel, vrijwillig het merkteken van het beest te nemen. Mens, ik zeg u dat social media niet echt slecht is. Want er bestaat geen wijsheid of intelligentie buiten God. Maar als het misbruikt wordt, is het gevaarlijk. Wie anders kent God dan Satan? Ik ken God beter dan wij. Want hij is daar een van de gerubs geweest. Hij weet alles van intelligentie. En geesten zijn sneller dan wij, lieve mensen. Omdat ze in de geestelijke wereld leven. Waar er geen natuurkundige of scheikundige beperkingen bestaan. Dus omdat ze uit de hemel komen, de plaats waar technologie geboren is. En ze zijn uit die hemel gegooid. Waar deuren gewoon open gaan. Waar er geen gravity is. Zwarte kracht. Dus omdat ze uit die hemel, de plaats waar technologie gegooid zijn. En ze zijn het nu corrupt aan het maken. En het doel is om ervoor te zorgen dat u nooit in deze geweldige hemel komt. Ze gaan nu sleuren in die hel. Die smerige hel. Waar dood en verderf is. De hemel is een prachtige plaats. Mensen, technologie, dat komt uit de hemel. Alles wat we hier op aarde zien is slechts een we zouden zeggen in Nederland, een zwak aftreksel van wat er in de hemel is. De hemel is een geweldige plaats. En ze misleiden ons om daar niet in te gaan. De ziel die op uiterlijke dingen gericht is, valt hier ook makkelijk voor, omdat ze werelds is. En wanneer heeft Satan Eva, waarmee heeft Satan Eva bedrogen? Met kennis, zodat ze als God zou willen zijn.
En de geschiedenis herhaalt zich opnieuw, mensen. Maar omdat hij een slang is en erg sluw, heeft hij een andere manier bedacht. En dat is God zijn eigen technologie tegen ons te gebruiken. En omdat het van de Heere is, gebruikt hij het ook om het evangelie te verkondigen. Dat doet God ook. Maar tegelijkertijd gebruiken vele christenen die nooit Gods woord goed bestuderen, het ook. Ze halen preken van YouTube. Ze luisteren naar preken. Ze laten zich vele leraars hun onderwijzen. Ze raken verward. Ze raken verdwaald. En ze kunnen de waarheid niet onderscheiden omdat ze het echte woord van God niet kennen. En als je het echte niet weet, kan je geen dwaling onderscheiden, mensen. Als je op de bank gaat werken, leer je niet over valse biljetten. Je leert eerst goede, de echte biljetten goed kennen. Zodat als je een valse ziet, dat je het weet. Zo ook met het woord van God, mensen. Je moet het goed kennen om te kunnen onderscheiden. Ik ga eindigen hiermee, lieve mensen. Volgende week gaan we verder. Want ik wilde diep, u moet diep weten waar u naartoe gaat. Want het doel is dat AI, humanity, de mensheid, gaat overnemen. Maar voordat dat gebeurt, wordt het nog spannend. Ik zou zeggen, Maranatha. En tot volgende week. Blessings. 2, 3, 4.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eat brengt Naskip tot aan huis.

0: Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
1: Zranazani, naskip, naviu.
2: Poi mi clara oso, mala sa opo preis. Presa bit chat kos mala, a mi suku kwalitei toch.
3: Hey broer, no stress you e de ino yere. Historex abu an new ferfi. Ferfi.
2: Huh?
3: Ferfi.
2: Ferfi? Da sa dati.
3: Ferfi. Na yere, na yere. Dofi, dofu. Tu lis mi tegi ba. Ferfi. Na an new merek to. En a ferfi disi. Di you na fordelek tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nange zijde glans. Voordelig, Tori, voor alfa jouw bouw. Dus, if me bede you. Mi bo ver van a verfi er. Verfi, by Historex.
4: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip, elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip, altijd vers.
1: Zranazani, Naskip, Naviu.
5: 10, 20, 30, 40.
6: Hé, Sedu.
5: Met Terry, min dorowa parkinomo. Naskip's Barky Deal. Bij ons. Na alle day. One piece chicken, fries en saus. Naskip style.
1: Zranazani. Naskip. Naviu.

0: Het is 8:00.
1: Het algemeen pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, hey, Rui! Bij HSDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante Ascrivi. Wij zijn weer mee in de acte, joh. Wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Jij hebt niet dingen aangesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik in om een phone voor Chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are Sue.
5: Enter his gates with thanksgiving and his courts with

zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heren zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Godsereenkiel aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis

Ja, er is Jezus en Jezus alleen. In dit programma is Erik Albergen op zoek naar de essentie van het evangelie. Dit evangelisatieprogramma is bestemd voor een ieder die zoekende is. Ja, het is Jezus en Jezus alleen.

Lieve vrienden, wees van harte gegroet in de machtige naam van Jezus Christus, onze Heer en Heiland. Vandaag wil ik met u delen wat de Heer mij onder mijn aandacht bracht terwijl ik geparkeerd stond tegenover een kerkgebouw. Getroffen door de strakke uitstraling van het gebouw en de ruime parkeerruimte, voerde de Heilige Geest mij terug in de tijd toen ik tot bekering kwam. Dit, dus mijn bekering, vond niet plaats in een mooi kerkgebouw, maar in het holst van de nacht in mijn slaapkamer. En de preek die ik die nacht hoorde was maar één zin lang: Jezus leeft. En deze preek kwam niet van een geweldige prediker, maar van de lippen van mijn moeder. Haar woorden hadden mij diep in mijn hart getroffen, want het riep bij mij de reactie op om God uit te dagen, om mij te laten zien dat hij leefde. Wat er die nacht in mijn slaap gebeurde, weet ik niet. Maar wat ik bij het ontwaken zeker wist en ervoer, en wel voor het eerst in mijn leven, ik was toen 18 jaar oud, dat Jezus geen verhaal, maar een levende realiteit is. Want nog nooit eerder had ik zijn tastbare realiteit ervaren. En deze tastbare realiteit heeft mijn leven van binnenuit volledig getransformeerd. Mijn moeder had mij geen verhaal verteld, maar de waarheid. Jezus leeft. De Shekinah glorie van Gods aanwezigheid was mijn hart binnengekomen. Het was deze Shekinah glorie. Shekin betekent in het Hebreeuws wonen, verblijven, zich vestigen. Deze Shekinah glorie werd de bron van mijn overlopend enthousiasme, blijdschap en de kracht om hem in alles gehoorzaam te willen zijn. In het boek 1 Samuel hoofdstuk 4 doet de Heilige Geest ons verslag van de trieste afgang van het volk van God, dat de levende tegenwoordigheid van God, dus zijn Shekinah glorie, had verloren. De zichtbare, tastbare inwoning van Gods aanwezigheid, belichaamd in de ark van het verbond, dachten zij nog altijd in hun midden te hebben, terwijl er bij hen geen sprake was van een overgegeven leven, want zij leefden in zonden. Het was niet God die zich van hen had teruggetrokken, maar het was de muur die zij door hun zonden hadden gebouwd, die scheiding maakte tussen hen en God. Waarom anders de woorden van de profeet Jesaja? Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat hij u niet hoort. Jesaja hoofdstuk 59 vers 2. Terwijl Israël dacht dat alles nog gewoon doorging, was zijn tegenwoordigheid al verdwenen. Ze hadden alles nog: de ark, de tempel, hun priesterlijke gewaden of klederen, maar beseften niet dat de Shekinah glorie, zijn wonderbare tegenwoordigheid, was verdwenen. Wat was overgebleven, was de vorm. De inhoud waren ze kwijtgeraakt. Hun relatie met God
was vervallen tot een religie, een vormendienst en ontbloot van iedere levende realiteit van zijn tegenwoordigheid. Het tragische van deze situatie was dat zij dit nog niet eens door hadden en zij nog steeds in de waan verkeerden dat God in hun midden was. Deze zelfmisleiding of dit zelfbedrog bracht Israël ertoe om het tegen de Filistijnen op te nemen, dus om de Filistijnen de oorlog te verklaren. De gevolgen waren rampzalig, want bij de eerste confrontatie verloren zij 4000 man. In het kamp van de Israëlieten brak grote verwarring uit. Wat was er fout gegaan? Waarom had de Heer hun niet bijgestaan? Besloten werd om de ark van het verbond, dat de tegenwoordigheid van Gods aanwezigheid belichaamt, in de strijd mee te nemen. Toen de ark onder leiding van de twee zonen van de priester Eli het kamp van Israël binnenkwam, brak er zo'n groot gejuich onder het leger uit dat het de Filistijnen deed beven. Maar door hun leiders aangespoord vatten de Filistijnen de moed en streden tegen de Israëlieten. De uitkomst van de strijd was een ware slachting voor het leger van Israël. Zij verloren 30.000 man en sloegen in paniek op de vlucht. De verwarring was volkomen. Ze dachten God in hun midden te hebben, omdat zij de ark in de strijd hadden meegenomen. Hun oorverdovend gejuich, dat zelf de Filistijnen had doen beven, had deze slachting niet kunnen voorkomen. Toen het nieuws het thuisfront bereikte en de priester Eli hoorde dat de Filistijnen de ark des verbonds hadden veroverd en dat zijn beide zonen in de strijd waren omgekomen, viel hij achterover en brak zijn nek en gaf de geest. Bij zijn schoondochter, die hoogzwanger was, veroorzaakte deze slechte tijding plotselinge barensweeën en baarde zij een zoon die zij stervende de naam van Ichabod gaf, zeggende: de Shekinah glorie is geweken van Israël. Zover heeft het moeten komen. 34.000 man hebben hun leven moeten verliezen om het volk van Israël uit hun geestelijke lethargie te doen ontwaken. In de waan verkerende dat het allemaal geestelijk wel goed zat met hen, terwijl zij op flagrante wijze ingingen tegen de regels van het verbond dat de ark symboliseerde. Dit is wat er door Gods geest in mijn hart naar boven werd gebracht ten aanzien van het geestelijke klimaat waarin wij vandaag de dag leven. Terwijl ik tegenover de mooie kerk geparkeerd stond. We hebben prachtige gebouwen met prachtig interieur, goed geoliede organisatie en programma's, en leven in de veronderstelling niets meer nodig te hebben, en beseffen niet dat boven onze mooie kerkdeuren de naam Ichabod prijkt. De Shekinah glorie is geweken. Daarom zijn er zoveel zwak en ziek en kapot en sterven er niet weinigen. Is dit niet wat de Heilige Geest aan ons zegt? In 1 Korinthe hoofdstuk 11 vers 30. Het lichaam van de Heer, de gemeente, de plaats die God zich heeft verkozen
om zijn Shekinah-glorie te openbaren, is ziek en komt maar niet tot het besef dat het de hoogste tijd is om terug te keren tot de bron van levend water. Hoeveel meer zullen er moeten omkomen voordat wij verbijsterd en in paniek zullen gaan beseffen dat wij zijn afgegleden van de levende relatie met God tot een dodelijke vormendienst of religie. Want the show must go on. Precies hierom de woorden van de Heilige Geest. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Openbaringen, hoofdstuk 3, vers 20. Het is niet de Heer die zich ooit van ons heeft afgekeerd. Wij zijn het die hem met onze zonden de deur hebben gewezen. Maar zolang wij niet gaan beseffen dat er een direct verband bestaat tussen een krachtig, overwinnend geestelijk leven en wie wij zijn, dus hoe wij in dit leven staan, zullen wij onszelf steeds opnieuw verbijsterd blijven afvragen waarom dit of waarom dat ons weer is overkomen. Maar zegt Jezus, gij zult de waarheid

UNESCO. Het betekent niet alleen weten met je hoofd, maar een kennen door ervaring, door relatie, door intimiteit met de waarheid. Toen de profeet Nathan koning David met zijn zonde confronteerde, bleek uit David zijn reactie dat hij de pijnlijke waarheid van de profeet Nathan had verstaan. Want David zijn uitroep openbaarde geen werelds berouw van sorry, maar een diep goddelijk berouw dat ware bekering voortbrengt. Luistert u maar wat David uitriep. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem niet uw heilige geest van mij weg. Psalm 51, vers 11 en vers 12. De schreeuw van David zijn hart openbaarde intimiteit van David zijn relatie met God. Neem uw heilige geest niet van mij af. Is dat niet de Shekinah glorie van God, die inwoning maakt in ons, die hem liefhebben en willen leven naar zijn woord? Het is de hoogste tijd dat ook wij als volk van God gaan komen op de plaats van koning David, om met een verbroken hart tot God te roepen. Schep mij een rein hart, o God. En neem uw Shekinah glorie niet van mij weg. Alleen wanneer wij onszelf gaan verootmoedigen en ons bekeren van de Ichabod-toestand waarin wij zo lang hebben geleefd, en onszelf volledig aan hem die eeuwig leeft overgeven, zal de Shekinah glorie in ons leven en in het midden van de gemeente terugkeren, waar dan opnieuw de wonderbare verwachting in de harten zal ontstaan dat alle dingen mogelijk zijn voor degene die in Jezus Christus gelooft. De Heere zegene en behoede u op al uw wegen.

0: 9 uur.
1: Elke donderdagavond van 9 tot half 10 zijn notarismeester Christel Mannes en meester Germain Fransman te beluisteren via Radio Shalom 94.5 FM. En wel met het informatief programma De Huisnotaris.
2: De Huisnotaris is een juridisch programma waarbij notariële onderwerpen aan de orde komen, zoals overdracht van percelen, hypotheken, testamenten, boedelkwesties, stichtingen, NV's enzovoorts.
1: Voor meer informatie luister naar het programma De Huisnotaris. Elke donderdagavond van 9 tot half 10 via Radio Shalom 94.5 FM.
3: Goedenavond luisteraars, ik ben Germain Fransman van notariskantoor Mannes. Ons kantoor is gevestigd aan de Julianastraat 51. En dit is het programma De Huisnotaris. Elke donderdagavond te beluisteren via dit station Radio Shalom 94.5 FM. Van 9 uur 's avonds tot half 10. Ik ben Germain Fransman, zoals ik al zei. En ook vanavond mag u luisteren naar een gloednieuwe aflevering van dit programma. In de vorige afleveringen hadden we al bekendgemaakt dat vanaf 1 mei 2025 er in Suriname sprake is van een nieuw Surinaams burgerlijk wetboek. En ons oude recht is dus aangepast. En er zijn ontwikkelingen gaan ontstaan in die samenleving. Er zijn dus ook nieuwe behoeften gaan ontstaan. Het burgerlijk wetboek is dus precies na 156 jaren is het dus ingevoerd. En er zijn een heleboel zaken die zijn veranderd. Vandaag willen we het hebben over de topic hypotheek. Een aantal van jullie is al bekend met dat begrip, de hypotheek. En er zijn een paar wijzigingen gaan ontstaan als gevolg van dat nieuw burgerlijk wetboek. Een belangrijke wijziging is dat wanneer dus zo'n hypotheekakte wordt opgesteld, dat de basis daarvan, die reden, die titel, thans moet worden vermeld in de hypotheekakte. De reden voor de hypotheekvestiging kan bijvoorbeeld zijn een lening. Dat komt grotendeels voor. Een andere nieuwigheid is die onderhandse verkoop bij executie. En dat houdt dus in dat de hypotheekhouder, dat is dus de schuldeiser, de bevoegdheid heeft om met toestemming van de rechter